0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. De telescoop heeft een haarscherpe camera. De eerste beelden komen waarschijnlijk begin volgend jaar. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft, maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. De man ging op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk kan overkomen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer in het westen buien met kans op onweer. Het is een graad of 16. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6:00, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Buenos días.
1: Hallo.
2: Hola.
1: Bonjour.
2: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
3: La música del verano.
2: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

van 2026. We vieren de laatste dag van deze, ja, deze warme zomer op NPO Radio 5. En dat betekent dat we van Spanje naar Duitsland gaan, van Frankrijk naar Portugal. Kortom, we gaan de hele wereld rond. En dat doen we natuurlijk met de muziek. In anderstalige muziek. Geen Nederlands, geen Engels, maar in een taal.

0: dat moet jou een...
1: Dat spreekt mij zeker aan.
0: Dat dacht ik al, ja.
2: Is dit jouw wekker? Dat liedje. Guten Morgen, Sonnenschein.
1: Nee, dat niet.
2: Had
1: wel gekund.
2: Ja.
0: Is dit jouw favoriete taal, Stefan? Het Duits?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Wat is dan jouw favoriete buitenlandse taal?
2: Al Frans vind ik fantastisch. Ik vind de Fransen niet leuk, maar ik vind de taal waanzinnig.
1: Ja. Kan je het ook spreken?
2: Ja. L'amour. Ah, oui. Nee, dat is dan weer iets anders, toch?
1: Of L'amour?
2: L'amour is toch Spaans?
1: Nee joh, nee. Jeetje.
2: We gaan toch de hele wereld over, ja.
0: Het zat niet in je pakket, hè?
2: Nee, ik ben uitgestapt.
0: Ja, nee, daar is geen woord Frans bij, zeggen we dan. Wat is eigenlijk jouw favoriete taal, Carm?
1: Het Spaans natuurlijk, hè. Oh, dat vind ik zo mooi.
0: Want dat spreek jij ook, hè?
1: Maar een beetje. Een poco.
0: Een poco.
1: Een poco.
0: Ja.
2: En jij, Bert?
0: Ik had daar een tijdje geleden over. Ik zit natuurlijk elke avond op de bank met een vrouw die zo'n Duolingo, heet dat?
1: Ja, ik snap dat, ja.
0: Die taalkursus doet in het Grieks, dus laat ik dat dan vandaag zeggen. Maar dat heeft ook... Kijk, weet je, taal is natuurlijk ook verbonden met het land waar het gesproken wordt. En als je van dat land houdt, ja, dan is dat... spreekt dat ook weer in het voordeel.
1: Zeker.
0: Nou ja, goed. We gaan dus alle talen, alle andere talen... Het wordt een heerlijke ochtend. Het is alsof de zomer toch nog een keer weer een opleving krijgt.
1: Toch even door alle regio's. Buien heen.
0: Ja.
1: Straaltje radio.
0: Ja. Nou, je ziet het ook. Ik heb nog eentje mijn korte broek aangedaan. Jij hebt ook een mooi zomershirt aan.
2: Ja, maar hij zit weer even eruit.
0: En die jurk, die bloemetjesjurk voor jou, Carmen. Ik vind het
2: waanzinnig.
0: Bedankt. Ik vind het echt heel erg mooi.
1: Ja, ja.
0: Heb je een goed weekend gehad eigenlijk?
1: Ik heb een stressvol weekend gehad. Zoals ik al eerder zei. Ik was bezig met een koffer inpakken. Of nou ja, koffer. Backpack. Ik ga met een backpack op reis dit keer.
0: Dat is wel nieuw voor jou. En dat vind ik ook goed. Want normaal gesproken ga je natuurlijk altijd heel veilig op vakantie. Maar deze keer met je knapzak, boerenzakdoek om het hoofd.
1: Ja. Ik ga precies het tegenovergestelde doen van wat jij relaxed vindt. Namelijk overal naartoe gaan waar jouw koffertje rolt. Nee, dat ga ik niet doen dit keer.
0: Oké, jij gaat gewoon helemaal het boekje volgen zoals we dat vinden in de reisboekenhandel.
1: Precies. Ja. Ga je met een grote groep of ga je met z'n tweeën? We gaan met z'n tweeën. Wauw. Ja.
0: Spannend hoor.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het echt heel spannend. Want...
1: Weet ik, jij maakt je meer zorgen dan ik.
0: Ja, ik ben net mijn moeder. Die zegt ook altijd, pas je wel goed op. Want ik vind echt, ik kijk ook even naar jou, Carolijn. Jij houdt het nieuws natuurlijk allemaal bij. Het lijkt wel of ik elke dag in het nieuws verschrikkelijke verhalen hoor van mensen die omkomen. Ik hoorde het net ook weer in het nieuws. Iemand die in de Grand Canyon was gedonderd. Dan denk ik, pas toch op met z'n allen.
1: Ja, ik ben ook een beetje zo, eerlijk gezegd. Oh. Ja, je mag wel elke avond bellen, want dat doet Hilly natuurlijk ook bij jou.
0: Precies.
1: Maar ik weet niet of ik opneem.
0: Oké. Even kijken. We gaan eerst eens even kijken wat er verder nieuws is vandaag.
1: Nou, dat het minderheidskabinet 15 uur heeft overlegd. Het hele weekend zijn ze bezig geweest, daarvoor ook al. Maar ze zijn er nog steeds niet uit. Nu liggen ze even te slapen, maar straks om 9 uur gaan ze weer verder. Want ja, die begroting moet rond zijn.
0: Morgen
1: en dat is nog niet gelukt. Ik weet niet wanneer nou precies de deadline was, maar het moet voor Prinsjesdag natuurlijk af zijn. Dat is al bijna. Dus En het gaat dus om die geplande bezuiniging op de sociale zekerheid. Dat is het pijnpunt. En verder gaan we nog even terug naar Amstelveen, Amsterdamse Bos, waar natuurlijk het WK roeien was. En waar echt één groot feest was op de tribunes. Dat was zo grappig. Ik denk, dat gaan we nog even laten horen.
0: Hartstikke mooi. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want je weet het, de liedjes hier op NPO Radio 5. Velen slapen nog, liggen in bed, maar we gaan er eentje wakker maken. Op voorwaarde dat... Nou, dat mag jij uitleggen, Stefan.
2: Ja, kijk, het moet anderstalig zijn. Dus niet Nederlands en ook niet Engels. Want we hebben natuurlijk anderstalig. Dag vandaag. Daarom doen we vandaag een vrije keus.
0: Maar wel anderstalig.
2: Wel anderstalig. Vrije keus.
0: Goed, geef maar door. Via de NPO Luister app. Anderstalige liedjes en de mooiste inzending hoor je zometeen. Helemaal.

0: kennen wij vooral natuurlijk in de uitvoering van Christy, Yellow River. Maar dit was in het Frans L'Amérique Joe Dassin. En hij maakte dat in 1970. We nemen langzaam maar zeker afscheid van de zomer op deze slotdag van augustus. En dat doen we met anderstalige muziek om nog één keer de zomer te laten herleven. Dag Martijn van Den Oetelaar uit Sint-Michielsgestel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Heb je een goede zomer achter de rug?
1: Ik heb een op zich een hele goede zomer achter de rug Bert. Hè. Je hoeft niet veel te doen in Nederland dit jaar.
0: Want wat voor werk doe je?
1: Ik ben een uitvoerder bij een stucadoorsbedrijf.
0: En dat betekent dat het werk een beetje stil ligt in de zomer?
1: We hebben 3 weken gewoon compleet het bedrijf even dicht gehad.
0: Aha. En vandaag weer volop aan het werk hoor ik wel, hè?
1: Vandaag al, ja. Dit is onze 2e week al dat we aan het werk gaan. Onze 3e week gaat zelfs al beginnen, zal ik het zo zeggen.
0: En ben je zelf ook aan het stukken door of ben je vooral de uitvoerder?
1: Ik ben vooral aan het rondrijden en de dingen aan het plannen en vergaderingen bijwonen.
0: Oké. Maar mis je dan het handwerk niet? Zit je dan niet in een enorm saaie bestuurlijke rol?
1: Ja, want het stuk doorwerk op zich is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Alleen, je hebt maar 1 rug, 1 paar schouders en dergelijke. En toen deze functie voorbij kwam, was dat voor mij de uitgelezen kans om dit te gaan doen om mijn lichaam te besparen.
0: Ja, en daar ben je op tijd mee gestopt dus. Want dat is best wel heftig natuurlijk, dat stucadoorswerk.
1: Ja, klopt.
0: Zo, nou, heb je een goed weekend ook achter de rug, of niet?
1: Jazeker. Ja, een relax weekend, maar het is jammer dat het voorbij is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vaker, maar Nee, voor de rest was het een lekker weekend.
0: Ja, en wij houden dat vakantiegevoel nog even vast natuurlijk. Dat heb je begrepen hier op NPO Radio 5. En we zijn op zoek naar anderstalige plaatjes.
2: Alfabet.
0: In ons alfabet natuurlijk ook. En dat is een vrije keus vandaag. Heel veel inzendingen binnen via de NPO Luister. Ik pak er een paar uit. Peret zie ik hier. Barrequito. Die komt binnen via Wilco. Ambition Vrieden van Nicole. Dankjewel, Harm. Ik ben weer doe van Marianne Rosenberg. Scoort hoog onder meer via John Diekema. Imaski. Hele mooie keus van Gianna Nannini. Dankjewel, Pascal. Die ga echt binnenkort weer even draaien. Want die hoor je echt nooit meer. Ticento. Mattia Bazaar komt binnen via Rimmert. Le Poppy. Non, rien chance via Erika. Doe van Peter Maffay via Ger Hinsen. Abaila Calypso. Ellie Medeiros. Ook een leuke keus, komt binnen via Rita. Anak Freddy Aguilar via Mirjam. Je pas en toi, Michel Delpech. Maurice, maar goed, we houden het bij Italië, geloof ik. Hè?
3: Zo mooi, al die lamen daar horen spreken.
0: ik geef het woord snel aan jou, Martijn.
1: Ja, dat is helemaal goed. We gaan net wat je zegt naar Italië. We gaan luisteren naar Felicità.

0: Felicita.
1: NPO Radio 5 sluit de zomerweken af. Dit is de muziek van de zomer.
2: Questa è la musica dell'estate su NPO Radio 5.

0: en Lady, Lady, Lady, Lady. Om 6:30 het NOS Journaal nu. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Na bijna 15 uur overleg is er voor het minderheidskabinet nu even tijd om te slapen. Maar straks om 9:00 gaan ze weer verder. Want D66, VVD en CDA hebben de begroting voor volgend jaar nog niet rond. Weet ook politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen...

0: Pro wil dat die bezuiniging van tafel gaat. Gebeurt dat niet, dan wil de linkse partij niet meewerken aan die begroting.
1: En dan hebben ze toch ook te maken met die beroemde box 3, vermogensrendementsheffing.
0: Ja.
1: Wat ook een struikelblok is.
0: Ja, ik begreep dat er 10 tot 20 miljard euro gereserveerd zou moeten worden om belastingvoordeeltjes voor de allerrijkste weg te halen. Ja, dat wil Pro niet en dat wil eigenlijk CDA D66 ook niet. Dus ja.
1: Is lastig voor VVD dus.
0: Ja, het is vooral de VVD die nu vastzit, lijkt het. We horen straks hoe dat verder gaat. De brand in een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen blijven woeden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. In 6 kelders onder het station staat koelolie in brand. En blussen met water kan niet, omdat het vuur zich dan juist verder kan verspreiden. En de brand is te groot om met schuim af te dekken. Uit Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's ontsnapt. Dat zijn grote knaagdieren uit Zuid-Amerika. Een mara heeft lange poten en lijkt op een uit de kluiten gewassen haas. 2 zijn er teruggevonden, maar die derde nog niet. Mensen die hem zien wordt gevraagd om hem niet zelf te vangen, maar 112 te bellen. En de slotdag van het WK roeien was spectaculair. Roos de Jong en Simon van Doorn pakten goud in de gemengd dubbel 2. En de mannen 8 maakten er een bloedstollende finale van en wonnen goud. Nou, voor de mensen op de tribunes gisteren was het allemaal 1 groot feest, zag AT5, ongeacht waar ze vandaan kwamen.
2: Let's go!
3: USA! USA!
4: Alleen de gloedje, alleen de nieuwe chato!
2: Go, TB! Go, Mount Row! Family? Nephew!
5: Vriend van mijn dochter die zit in de Holland 8.
6: Ik vind het super leuk.
7: I mean, even with the rainy weather, people are cheered up and it's a great atmosphere.
0: Ja, fantastische sfeer dus ondanks de regen. Ah, niet alle roeiers dachten er zo over.
8: We don't like it. We like the sun and the Italy.
9: The city is beautiful, but the weather is insane.
8: But we ended on a high. So that matters. Thank you, Amsterdam.
1: Kijk eens, dat is nog eens een topsfeertje daar. Hè? Het weer voor vandaag dan ook veel regen, of niet?
0: Ja, aan de noordwestkust nu al regen en onweersbuien met plaatselijk veel neerslag. En die buien trekken later ook over de rest van het land. En het wordt maximaal 20 graden.
1: Maar wij houden.

0: En deze heb ik dan maar voor jou uitgezocht, Carolijn. Hè? Omdat je nou eenmaal houdt van het Duitsstalige lied. En dit is dan eentje van Peter Maffay, die je niet meer zo vaak hoort.
1: Geen doe.
0: Nee, geen doe. Soap is doe.

0: ook in het Spaans. En dan bewijzen ze met deze uitvoering van Wish I Could Fly. En dat heet dan Chestada Forla.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, die halen we uit Frankrijk van het Eurovisie Songfestival 1993. Vierde plaats toen voor dit liedje van Patrick Fiori.
2: Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain. Pour les amis.

2026. Patrick Fiori, Mama Corsica. En dit is Cliff Richards. Bye.

0: Nou, wat heerlijk. Al die platen in vreemde talen, zo laat Hannie weten. Via de NPO Luisterapp. En dat op een natte regendag vandaag. Ja, we houden het zonnetje nog even in huis natuurlijk op die manier. En iemand die de zomer op weergeloze wijze nog lekker doortrekt, dat is onze eigen Carmen. Want ja. Carmen, jij vertrekt komende woensdag naar Indonesië.
1: Klopt, ik ga 3 weken backpacken. Dat is een enorme uitdaging, maar ik heb er wel heel veel zin in. Het wordt een hele bijzondere reis. We gaan eerst 2 weken over Java reizen. En dan eindigen we nog een week in Bali.
0: En waarom heb je gekozen voor Indonesië?
1: Nou, ik weet dat mijn vader daar ooit een keer is geweest. En hij vond dat onvergetelijk. Het was een van de mooiste reizen die hij ooit had gemaakt. Mijn opa en oma zijn er ook ooit geweest. Het is een altijd bijgebleven. En daarnaast weet ik nog niet zo heel erg lang dat ik Indonesische roots heb.
0: Oké. Hoe kwam je daarachter dan?
1: Ja, dat als je een beetje in familiegeschiedenis gaat duiken, dan kom je daarachter. En dat is wel iets wat aan mij, waar ik vragen bij heb. Niet dat ik nu op zoek ga naar mezelf en dat ik familie ga zoeken.
0: Oh, dat dacht ik dat je met ons met een soort tv-vorm dan terugkomt, hè?
1: Ja, precies, dat ik niet meer terugkom. Nee, maar dat is wel iets wat mij nieuwsgierig maakt.
0: Oké. Ja, en dat backpacken, dat vind ik toch opvallend. Ja. Want dat is iets wat je niet eerder hebt gedaan, volgens mij. Het was voorheen altijd in een bus gestouwd met een aantal mensen. Fotomoment, please. En dan weer door. Alles was geregeld. Maar dit is toch echt wel een avontuur.
1: Zeker, ja. Dus ik weet dat Indonesië een land is waarbij je wat flexibeler moet zijn in het leven. Dus ik dacht, een koffertje is misschien niet heel erg handig. Ik neem gewoon iets mee wat ik op mijn rug kan dragen. Wat gewoon gemakkelijk is om mee te nemen als je veel reist. Dus gisteren, toen ging ik alvast even mijn backpack inpakken.
2: Oh, God.
1: Ja, je moet toch wel even oefenen, hè? Als je al die t-shirtjes en al die onderbroeken en dat soort dingen mee gaat nemen. Nou, het was echt een klus, kan ik je melden.
0: Ja, want het moet zo weinig mogelijk of zoveel mogelijk in een heel kleine tas. Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, inderdaad. Je hebt een tas van ongeveer 60 liter. Dan zou je denken, nou, daar past de heus wel wat in. Nee hoor, je moet echt aan de slag met tasjes waar je weer spullen in doet. En ga zo maar door. Op een gegeven moment had ik alleen mijn BH's en mijn onderbroeken ingepakt. En dat nam al de helft van de ruimte in.
0: Ja, ik zou al gek worden. Ik zou er nu al cancelen of dat mogelijk was.
1: Ik werd helemaal niet goed. Dus op een gegeven moment toen heb ik Dylan erbij geroepen. Ik was al 3 uur bezig. Dus Dylan die komt naar boven. Die zegt, gaat het allemaal een beetje? Ik zeg, nou, ik denk niet. Ik weet niet waar ik aan begonnen ben. Want dit is echt een ramp. Maar hij heeft dus bedacht. Hij heeft een soort van militaire manier gebruikt om zijn tas in te pakken. Dus hij heeft al zijn shirtjes helemaal mooi opgevouwen. Dus ik ga straks gewoon aan Dylan vragen of hij mijn tas wil inpakken.
0: Oké. Kijk, dat is dan met militaire precisie
1: juist,
0: gaat hij dat doen.
1: Zo moet je dat dus doen.
0: Oké, dat wordt vast en zeker een spannende reis. En we kunnen jou ook volgen via Polar Steps. Is dat voor alles en iedereen beschikbaar?
1: Dat is voor alles en iedereen beschikbaar, ja.
0: En dus, dat is gewoon Carmen Doorman? Of hoe?
1: Ja, als je op Polar Steps gewoon mijn naam Carmen Doorman intikt, dan vind je mij en dan kan je me volgen. Kan je die hele reis zo met me mee gaan.
0: Vond ik leuk, als we je met z'n allen gaan volgen op deze hachelijke reis. Ja. Zo voelt het voor mij.
2: Ja. Kom wel alsjeblieft terug.
0: En deze plaat wil je graag.
1: Ja, dit is een mooie Indonesische plaat. Sayang E van Masada.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
15: Goedemorgen. Het minderheidskabinet heeft de begroting nog steeds niet rond. Het hele weekend is er dooronderhandeld door D66, CDA en VVD. Het grootste pijnpunt zou vooral de bezuiniging van 6 miljard op de sociale zekerheid zijn. D66 en CDA willen aan een meerderheid komen over links, die bezuiniging absoluut niet wil. En de VVD kijkt voor een meerderheid naar rechts. Aan premier Jette gisteravond de vraag hoe hij er naar kijkt, want de oppositie lijkt er weinig vertrouwen in te hebben.
16: Het is natuurlijk ook heel logisch dat oppositiepartijen hoog inzetten. Dat zou ik ook doen als ik in hun schoenen stond. Maar ik merk dat we ook binnenskamers hele constructieve gesprekken hebben over wat wil je aan investeringen in Nederland, maar ook waar leg je de rekening. Dus wij weten heel goed als kabinet, we kunnen het niet alleen, we hebben anderen ook echt nodig.
15: Later vanmorgen praten ze weer verder. In Nepal worden nog zo'n 3000 mensen vermist. Ook de families van 2 vermiste Nederlanders zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanmorgen bijgesteld naar 903. In Tibet staat het op 16. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. En het was een mooie voetbalweek voor FC Twente. De ploeg plaatste zich alsnog voor de Conference League na een knappe wedstrijd in Azerbeidzjan. Gisteravond werd in de Eredivisie gewonnen bij Cambuur. In Leeuwarden werd het 1-4, dus was coach Van der Brom blij.
0: We hebben natuurlijk een geweldige, mooie wedstrijd gehad in Karabach. Eigenlijk vrij snel daarna, na een uur alweer de focus geprobeerd. Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus mooie week.
15: AZ is na 4 speelronden koploper achter PSV. Het weer aan de noordwestkust, regen en soms ook onweersbuien. Later vandaag overal kans op die buien met tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
17: Buenos dias.
18: Hallo.
19: Hola.
18: Bonjour.
19: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
20: La música del verano.
19: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

heeft gemaakt. In een andere taal, maar wel in een taal die iedereen spreekt. En dat is natuurlijk de taal van de muziek. Uit Frankrijk kwam Michel Fugain. Een bijzondere week, want ja, als je nog een euro over hebt, of meer natuurlijk, is het een goede dag om te doneren. Vandaag begint namelijk de collecteweek van het KWF.

aerodynamica, ruimtevaarttechnologie en vliegtuigmotoren. Nou ja, dat gebeurt allemaal bij ons, in ons koningshuis. Maar aan de overkant van de plas, bij het Britse koningshuis, nou, gebeurt er nog veel meer. Daar is echt van alles aan de hand. En daar duiken we zo meteen even in met koningshuisscanner, Brits koningshuisscanner Ken Besuyn. Maar eerst naar Frankrijk met Desireless.

0: Als je het hoort, zing je toch in je hoofd de Nederlandse vertaling van Gerrit den Braben mee. Hè? In de uitvoering van Rita Hovink, Laat maar alleen. Maar dit was het origineel uit 1974 van Patti Pravo. En Pazza Idea. Het is 14 minuten voor 7:30 op deze 31ste augustus van 2026. Ik neem je even mee terug naar precies 29 jaar geleden.
1: Dames en heren, goedenavond. 31 augustus 1997. Voor veel mensen in Groot-Brittannië zal dat een datum worden om nooit meer te vergeten. Namelijk de dag dat prinses Diana om het leven kwam. In de hele wereld is geschokt en met afschuw gereageerd op de dood van de populaire prinses. Maar de ontzetting is uiteraard het grootst in Groot-Brittannië zelf. Het land is in rouw gedompeld.
0: Ja, we zijn nu bijna 3 decennia verder en nog altijd zijn de littekens voelbaar in de familie van het Britse Koningshuis. Sterker nog, er gebeurt heel veel rondom de Britse royals. Zo zijn Harry en Meghan met hun kinderen teruggekeerd naar Engeland. En komt Diana's broer Charles Spencer komende maand met een boek waarin hij de waarheid over zijn zus wil vertellen. Nou, iemand die dat allemaal op de voet volgt, dat is Ken Besuijen. Groot liefhebber van het Brits Koningshuis, kenner bovendien.
2: Ja,
0: Ken Kenner. Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal. Hello, good morning.
0: Good morning. Ja, jij reist heel vaak naar Engeland toe, hè, om in de buurt te komen van die Britse familie.
3: Ja, nou ja, kijk, ze laten zich ook zo vaak zien. Dus er is veel gelegenheid om van ze te genieten, laten we het zo zeggen, ja.
0: Ja, en nu is het bijna 30 jaar geleden dat prinses Diana overleed. Daar zal volgend jaar, denk ik, uitgebreid bij stilgestaan worden. Maar wat gebeurt er op een dag als deze nu precies 29 jaar geleden is?
3: Ja, kijk, er zijn altijd mensen die ontzettend terugverlangen naar haar en haar nog altijd ontzettend hoog in het vaandel hebben. Dus ik ga ervan uit dat er vast wel weer bloemen worden gelegd bij monumenten en bij Kensington Palace, waar ze toen woonde. Of in Parijs, bij het monument, bij de plek van haar overlijden, of van het ongeluk, zeg maar. En zoals je net al vertelde, komt haar broer met een boek deze maand, ja. Aanstaande maand, ja.
0: Ja, wat moeten we daarvan verwachten? Komen daar nog onthullingen die wij nog niet wisten?
3: Nou kijk, in ieder geval brengt hij natuurlijk zijn eigen perspectief op zijn zus in beeld. En hij heeft ook in wat interviews gezegd, hij zegt elk jaar rondom die sterfdag, dan word ik weer bestookt met verzoeken van journalisten en voor podcasts en weet ik wat. Hij zegt, het is nu tijd om mijn eigen verhaal te vertellen, zodat het niet aan interpretatie onderhevig is. Dit is mijn verhaal en ik zet het op papier. En dat ik ga ervan uit en ik weet dat hij dat heel goed kan. Het is een goed schrijver. Ik heb zijn biografie over zijn kostschooltijd gelezen. En hij leest heerlijk weg. Hij doet dat heel goed.
0: Ja, hij is ook een goed verteller, want onwillekeurig moet ik toch ook terugdenken aan de dag van de uitvaart van Diana, waar hij ook het woord nam. En waarbij hij toch duidelijk kritiek uit ook op de sensatiepers, hè? Diana, ja. Hè, als symbool van opgejaagd iemand.
3: Precies, precies. Dat is iets wat wel als groot thema boven haar overlijden hangt natuurlijk.
2: En houdt de Britse familie nu eigenlijk, de Koningse familie nu hun hart vast, nu dat boek daar aankomt?
3: Ik ga er niet van uit, want de banden met de Spencer family zijn heel warm. En kijk, we hebben natuurlijk een aantal jaar terug Harry's boek gepubliceerd zien worden, waarin hij de hele familie op straat gooide. Charles zal dat niet zo gauw doen. Ik denk niet dat hij heel veel nieuwe dingen vertelt, maar wel misschien nieuwe inzichten vanuit zijn beleving.
0: Ze zijn natuurlijk ook wel wat gewend daar, hè, bij het Britse Koningshuis. Het boek van Harry inderdaad dat een paar jaar geleden verscheen. Ach ja, wat erin stond. Veel mensen zijn het volgens mij alweer vergeten. Hoe het ook zij, die Harry die is nu dus weer teruggekeerd in Engeland, nadat ze een aantal jaren aan de andere kant van de plas hebben gewoond. Hoe worden ze daar ontvangen eigenlijk?
3: Nou, wat je zegt, veel mensen zijn het misschien al wel weer vergeten. Ik denk dat dus juist niet. Mensen in Groot-Brittannië houden ontzettend vast aan het verleden. En daarom wordt bijvoorbeeld, om even een zijstap te nemen, de Queen Camilla door best wel een aantal mensen nog steeds niet geaccepteerd. Ondanks dat zij ontzettend veel betekend heeft inmiddels voor de gemeenschap, voor de mensen. Zijn er mensen die ontzettend hangen aan Diana en haar dus niet accepteren. Dus ik verwacht een beetje dat er eigenlijk weinig mensen op Harry en Meghan zitten te wachten op dit moment.
0: Dus een verzoening is nog ver weg. Ik dacht misschien dat dat ook te zijner tijd aan de orde is.
3: Nou ja, er is natuurlijk een reden waarom ze naar het Verenigd Koninkrijk zijn terugverhuisd. Niemand weet precies waarom, er wordt ontzettend gespeculeerd. Ik kan me voorstellen dat Harry het prettig vindt om toch weer wat dichter bij zijn vader te komen. Raakt op leeftijd, hij is niet de gezondste. En hij wil zijn kinderen daar naar school sturen. Dat is denk ik een van de grootste redenen dat ze teruggekeerd zijn.
0: Maar daar klinkt toch ook een zekere mogelijke verzoening in door.
3: Ja, goed, ik denk dat ze toch onderling wel contact hebben en de banden weer aanhalen met elkaar.
0: Ja. Nou, een spannende maand, spannende tijden zijn het daar zeker in Engeland. Wanneer ga je daar weer heen, Ken?
3: Eind oktober, voor een weekend.
0: Oké, nou dan heb je het boek van Charles Spencer al gelezen natuurlijk, want het verschijnt op 22 september. Hè?
3: Ja, ik denk dat ik kom dan altijd in Londen in Piccadilly bij de mooie boekhandel Headshots en daar liggen altijd gesigneerde exemplaren. Dus ik denk dat ik even wacht tot ik er daar eentje kan bemachtigen.
0: Ah, dan bellen we je dan even terug, Ken. Dan bellen we je dan even terug, want dan willen we natuurlijk weten wat er in dat boek staat.
3: En dan dat is allemaal goed.
0: Ken Besuij, een Brits koningshuis kennen. Ik dank je wel en een mooie

0: Team Zomers deze van Enrique Iglesias, Paila Mos. 1 minuut na 7:30 nu. Carolijn met het laatste nieuws.
1: De olieprijzen zijn vanmorgen omhoog gegaan door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben gisteren Iraanse raketlanceerinstallaties aangevallen. En Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Daarnaast zou een supertanker in de straat van Hormuz geraakt zijn door een mijn, waardoor brand is ontstaan. De olieprijzen stegen tot 2,7%. Met het opgeleide geweld lijkt vrede tussen Iran en de VS weer verder uit zicht te raken. In de Grand Canyon in Amerika is zeker één toerist om het leven gekomen na

0: past was wiped out kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
1: Er ging bizar veel water onder die brug door waar die overheen is gelopen, zegt hij. Met zeker 14 toeristen die in het gebied waren toen de overstromingen gebeurden, is nog geen contact geweest. Een explosie vannacht in het centrum van Utrecht. Bij een barbecue-restaurant ging een explosief af en door de klap is de gevel los komen te hangen. Ruiten gingen kapot, ook bij de woningen erboven. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. 3 jaar geleden was dit Utrechtse restaurant ook doelwit. Toen is iemand veroordeeld die na de explosie de eigenaar probeerde af te persen. En in Lelystad was gisteren de Batavia voor het laatst te zien op het water. Het VOC-schip gaat naar Amsterdam voor onderhoud en krijgt daarna een plek op land.
2: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat gaat allemaal veranderen.
3: We weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. Ja.
1: Het opgeknapte schip komt op 2 oktober terug en wordt dan vanaf een ponton op een trailer de kade opgereden.
5: Maar gaat nooit meer het water in.
1: Nee.
5: Dus. En waarom? Om dat voortdurend onderhoud te
1: ja,
5: kunnen doen.
1: Het is zo duur. Maar ja. Het is echt wel, ja, als je daar bent, ook in Batavia stad, je ziet zo, als je er van naar buiten loopt, je ziet zo dat schip liggen. Ja. Het is echt een ja, hoe noem je dat? Het beeld van Lelystad.
6: Heel groot.
1: Ja, het is enorm.
6: Ben je er ooit op geweest?
5: Ja, ik ben er ooit geweest. Ja, ooit een uitzending van gemaakt toen ik nog op 2 zat.
1: Oh.
5: Maar dat onderhoud is dus heel duur. Ik dacht dat alles heel goedkoop was in Batavia-stad. Wat weer dan voor vandaag?
1: Af en toe zon, maar er trekken ook flinke regen- en onweersbuien over. Met plaatselijk veel neerslag. En het wordt een graad of 20.
5: Je

deze ontbreekt natuurlijk niet, hè? In de uitzenduren van Max hier. Paolo Conte, hij maakte dit in 87. Max, zometeen jarige vriend of vriendin van NPO Radio 5. Maar eerst even eentje uit de kelder van Radio 5. Paul Enka.

0: 1963 deze, van Paul Anka. Bala Bala komt mee. En dan tussen haakjes Dance on Little Girl. Ik herinner me dat Albert West dat ook ooit heeft opgenomen nog. Leuk om die weer eens te horen. Lekker zomers. En dat geldt ook voor de naam Maria Sommers. Geloof het of niet? Zij wordt vandaag 100. Kunnen we die even bellen later vanochtend? 100 jaar Maria? Die gaan we nog even bellen vanochtend. Anthony Timmers uit Nijkerkerveen. Gefeliciteerd Anthony, 47 jaar jong. Nel de Haan uit Kortenhoef, 78. Dick Doren uit Almelo, 78. Inge Brandsma Schraven uit Middelharnis, 64. En Ed Dyson uit Smilde wordt 84. We gaan bellen met Adrienne Janssens uit Baarle-Nassau. Ze wordt 71.
1: Goedemorgen,
0: met Adrienne. Goedemorgen, Adrienne. Welkom hier op NPO Radio 5 in de vroege ochtendshow. Je spreekt met Bert. Van harte gefeliciteerd met je 71ste verjaardag.
1: Hartelijk dank.
0: En dat is toch een mooie dag om jarig te zijn op deze slotdag van de zomer. Zo voelt het een beetje.
1: Ja, heel fijn.
0: Ja, schuilt er ook zomer in jouw lijf, Adrienne?
1: Ja hoor.
0: Op wat voor alleen, manier?
1: De warmte hoeft van mij niet zo.
0: Oké, okay. Heb je je telefoon op de speaker misschien?
1: Nee, ik heb mijn oren in. Ik val me uit in.
0: Ja, doe even uit, want anders kunnen we je heel slecht verstaan. Hè? Dat is natuurlijk jammer, want we zijn benieuwd naar jouw verhaal over je verjaardag.
1: Ja, ik hoor je nou beter.
2: Kijk, zo, dit is,
0: dat is toch wel fijn, hè, Adrienne. Moeten we helemaal opnieuw beginnen? Of
2: ja,
0: pak
2: ga
0: ik
2: je opnieuw even bellen, ja.
0: Hoe gaat je verjaardag eruit zien, Adrienne?
1: Mijn verjaardag gaat eruit zien. Mijn broers en zussen komen. En mijn dochter en mijn zoon. En vriendin van de lagere school nog.
0: Nou, dan hebben we de hele gastenlijst doorgenomen. En is er nog een wensenlijst, een verlanglijst waarvan je zegt... nou, daar verheug ik me op mijn verjaardag?
1: Nee, gewoon gezelligheid.
0: Dat is het. Nou, die gezelligheid vind je natuurlijk ook in de muziek, hè? En vandaag echt zonnige muziek.
1: Op Radio 5.
0: Dat dacht ik. Wat zei je?
1: Zeker op Radio 5.
0: Dat is het juiste antwoord. En hoe geniet jij van je pensioen, Adrienne, als je even niet jarig bent?
1: Als ik even niet jarig ben? Nou, mijn agenda is altijd vol. Niet dat ik overal naartoe moet, maar gewoon gezellig knutselen of gezellige dingen doen.
0: Oké, en wat knutsel je dan zoal?
1: Ik strep en ik maak persoonlijke cadeautjes als iemand jarig is. Ik vind het altijd leuk om bezig te zijn.
0: Nou, daarmee maak je de drempel natuurlijk wel extra hoog voor de mensen die bij jou op visite komen. Die kunnen niet aankomen met een stuk papier wat snel in elkaar is geflanst.
1: Dat zeggen ze ook altijd, maar daar ben ik ook blij mee.
0: Ja? Het mag ook gewoon een frommel zijn.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Als ze maar aan je gedacht hebben, dat vind ik al leuk.
0: Dat is het natuurlijk. Nou, wij hebben ook aan je gedacht. En ik ben heel benieuwd welke plaat het Evergreen Top 1000 had voor je in petto heeft. Die is natuurlijk helemaal speciaal geprogrammeerd op anderstalige liedjes.
2: Ja, 252.

0: lekkere plaat of niet, Adrienne?
1: Ik vind hem wel een lekkere plaat, maar draai nog maar een keer.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ik ben benieuwd wel het tweede.
2: Wil je dan linksom of rechtsom?
1: Doe maar rechtsom.
2: Rechtsom. 269. Tu ne viendras pas ce soir.
0: Me crie mon désespoir. Adamo.
1: Adamo, geweldig. Hartstikke mooi.
0: Dan krijg je die van mij cadeau, Adrienne. En dan komt er nog een mooie kaart naar je toe. Met een zonnetje. En ik zal hem heel mooi inpakken.
1: Oké, dankjewel.

0: was een beetje de doorstart van de Lambada destijds. Kaoma eind jaren 80. En deze dansando Lambada.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:05.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Op maandagochtend dus zometeen contact met sportvriend David ten Apel, die nog even terugkijkt op de afgelopen sportweken. En dit hoor je tot het nieuws van 8:00. Georges Moustaki.

0: Speelbewust 18+.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 8 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
8: Ja, goedemorgen, Bert. Ja, het minderheidskabinet moet vandaag de begroting rondkrijgen voor volgend jaar. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA 15 uur bij elkaar. Het overleg ging tot diep in de nacht door, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
9: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen. Dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn. Dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd. En 2 uur later al, om 11 uur, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
8: De brand in een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het daarom gecontroleerd uitbranden. Oh, dat is niet de goeie. Komt ie aan.
10: Veiligheid staat natuurlijk, is gewoon topprioriteit. We komen hier met z'n allen, we willen ook met z'n allen hier gewoon weer veilig naar huis. He, dus wij kunnen ook niet eerder optreden dan dat we zeker weten dat zo'n schakelstation voor ons veilig is. We roepen ook eigenlijk al sinds het begin van het incident bewoners op: sluit ramen en deuren, schakel mechanische ventilatie af als je last hebt van die rook. Dat advies blijft nog steeds van kracht.
8: Ja, de overlast in Meede kan nog tot overmorgen duren. In 6 kelders onder dat hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water kan niet, omdat het vuur zich dan juist verder kan verspreiden. Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario-meer, met daarop de tekst: Lake Ontario, now and always. Canada zit in een handelsoorlog met de VS en vorige week besloot Trump om Lake Ontario voortaan maar Lake America te noemen. Dat meer ligt op de grens tussen beide landen. En voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. In Nederland zie je Lake America tussen haakjes staan. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Ja, Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet heel fit uit. De partij duurde ruim 4,5 uur. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
11: Buenos días.
12: Hallo.
13: Hola.
12: Bonjour.
6: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
13: La música del verano.
6: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

En in de trein. Nederlandse spoorwegen zetten ook extra en langere treinen in. En de talkshowtafels, die zijn weer afgestoft. Vanavond mag Eva Jinek weer aan de bak in haar programma Jinek. 7:05 op NPO 1. Later vanavond bij onze vrienden van RTL 4. Om 10:00 Renze met zijn eigen talkshow. Maar ons hart gaat natuurlijk het meest snel kloppen. Van Tijd voor Max, terug vanmiddag om 5:10. Hier bij Max op NPO 1.

0: Is Frankrijk jouw favoriete vakantieland, Evert, of niet?
1: Nee. Ik vind het wel een mooi land. Ik ben door de Tour de France ben ik natuurlijk door heel Frankrijk gegaan. Maar nee, Zuid-Afrika is mijn favoriete vakantieland.
0: Oh ja? En waarom?
1: Ja. Nou, omdat het een prachtig land is. En B, omdat ik er veel familie heb wonen.
0: Vandaar dus. Oké.
1: Ja.
0: Ja, en ik moet altijd denken natuurlijk aan het WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika.
1: Zeker.
0: Toen was je daar ook bij?
1: Mijn laatste grote WK, zeker.
0: Ja. Ja. Zeg, we gaan even naar het nu. FC Utrecht, ja, daar moeten we toch even over hebben. Gisteren verpulverd door PSV met...
1: Ik heb de hele wedstrijd gezien, Bert. En dat is de eerste trainer die op de schopstoel zit, ben ik bang. Ik vind het zo'n aardige man. Hij deed het zo goed bij Telstar. Maar ik zag de witte zakdoekjes, het stadion dat leegliep. Ik denk... Ach, Correa, ja. Toch. Was bij Telstar gebleven, maar ja.
0: Anthony Correa, ja.
1: Maar goed, ik wil hem niet weg hebben, hoor. Absoluut niet, maar ik weet hoe dat bij Utrecht werkt. Dat is echt een tijdbom, gewoon.
0: Ja. Nou ja, goed. Volgens mij, ze staan ene laatste, hè, in de competitie. Ja,
1: dus... maar ja, goed. De volgende trainer die aan de beurt is bij Cambuur, denk ik. Gisteren ook kansloos weggespeeld in eigen huis door FC Twente. 0 punten. En ADO heeft in ieder geval een puntje gehaald bij Feyenoord.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, god, nou, het is allemaal net begonnen. En de eerste coaches, de eerste trainers moeten zich dus alweer grote zorgen maken.
1: Ja. En de transfermarkt eindigt deze week. Hè. Ueda is nog snel verkocht bij Feyenoord naar Lille. Van Hanegem vond het prachtig allemaal, want die vinden Ueda niks. Ja, nou ja.
0: En verwacht je nog meer verrassingen zo op de valreep?
1: Nou ja, wat een verrassing is dat Sam Lammers weer naar PSV gaat. En die wordt daar natuurlijk tweede spits. Maar dat is ook de club waar hij ooit begonnen is. En Martin de Roon, die ken jij toch nog wel?
0: Ja,
1: uit Italië.
0: Zeker. Ja,
1: naar AS Roma. Ja.
0: En ook van de Nederlandse elftal natuurlijk.
1: Er komt nog wel wat, denk ik, hoor. Maar goed, dat wachten we maar af.
0: Ik wil even met je hebben over een ontroerend moment bij de wedstrijd die NEC speelde tegen PEC Zwolle. Nou, vertel zelf maar even wat er gebeurde, Evert.
1: Ja, Per Schuurs. De naam zegt misschien niet iedereen nog wat. Maar die jongen die was ooit international, speelde bij Ajax, werd getransfereerd naar Italië, raakte geblesseerd, is 3 jaar lang geblesseerd geweest. Dacht, dit is het einde van mijn carrière. Huilde af en toe, gooide door de kamer heen. Alles las ik in een interview. En hij koos voor NEC. Hij mocht invallen tegen PEC. En binnen een minuut maakte hij een doelpunt. Echt. Ik ken zijn familie heel goed. Lambert Schuurs' vader. Omdat ik handbal ook in mijn portefeuille had. Ik zag Lambert met een traantje. Ik zag zijn moeder met een traantje. En ik moest zelf ook even een traantje wegpinken.
0: Ja.
1: Ja, ik heb gelijk een appje gestuurd. Kreeg ook gelijk antwoord terug. En wat leuk dat je daaraan denkt. En dat vond ik echt ontroerend.
0: Ja, prachtig, prachtig.
1: Maar even ontroerend, Bert, was het uitvallen van Pogacar natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar heb je daar dan ook bij gehuld? Dat toch niet denken?
1: Nou, nee, maar wel. Ik dacht, die valt nooit.
0: Nee,
1: en die man die is er slecht aan toe gewoon. Die ligt in een ziekenhuis met een brace om zijn nek. En ik denk, ik schrok me een hoedje. Ik denk, Pogacar, toch?
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Dat is erger dan de WK-hockeyfinale verliezen, hoor.
0: Ja, nou,
1: dat is ook erg.
0: Nou, ik dacht, wat erg, hè, dat ik dat dan denk. Ze hebben geloof ik 3 keer op rij gewonnen, Oranje. Dan mag een ander land het ook wel een keer winnen. Of is dat heel raar?
1: Ja, en die waren beter. En die waren beter. Argentinië was beter.
0: Ja.
1: Shootouts vind ik altijd wel weer heel mooi om naar te kijken. Maar die waren gewoon beter.
0: Ja. Wel goud bij het roeien natuurlijk. Dat was toch wel het hoogtepunt van het weekend, denk ik.
1: Ja, weet je, de Holland 8. Ik vind de 8 zo'n mooi nummer. Ik was vroeger altijd fan van de Deutschland 8 van professor Dr. Karel Adam. Dat was de coach daarvan. Ach man, die waren zo goed. En nu de Holland 8, die zijn zo goed. Dat is zo'n mooi nummer. Die moeten zo goed op elkaar ingespeeld zijn. Ik vond het prachtig. Dat roeien vond ik sowieso mooi.
2: Met een stuurvrouw, hè? Ik wil het toch even benoemen.
1: Ja. Een heel klein meisje. Is dat wat voor jou, Carmen?
2: Nou ja, ik probeer hier altijd alles wel in goede banen te leiden. Dus ik denk
1: lukt dat een beetje?
2: Dat lukt op zich wel aardig. Dus.
3: Jij hebt toch een stuurvrouw hier zo?
0: Ja. Jona de Vries hebben we het dan over, hè? Dat is de stuurvrouw.
1: Ja. Echt. Allemaal van die grote kerelsbed en dat kleine moppie daarnaast. Ik vond het zo'n mooi beeld.
0: Maar toch ook een heel mooi moment van vreugde bij een van de winnende roeiers, Jan van der Bij. Luister even mee.
4: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden. Had ik begrafenis. En deze gasten hebben gewoon gemaakt dat ik naar de uitvaart kon. En nu doen we dit, jongen. Dus ja, alles gaat alle kanten op. Dus mooi interview wordt het niet. Maar ja, zo trots op deze gasten gewoon. dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat. Ja, is gewoon geweldig.
0: Super.
2: Ja, emotioneel.
1: Ja, dit zijn de mooiste interviews. Ja, ja. Ik ga mijn rode zakdoek pakken. Ja. Voor het kraantje weg. Ja.
0: Beter dan een witte. Want nog even over het voetbal. Hè. Evert, gisteren opende het journaal er zelfs mee. Hè. De KNVB wil de internationale top in ons land over de FIFA-toekomst. Want die Infantino, die moet uit de weg geruimd. Zoveel is wel duidelijk.
1: Ja, dat zei ik vorige week al. Hè. Ja, klopt, en die moet weg. En, dat de KNVB nu eindelijk eens een keer initiatief neemt. En niet braaf meehobbelt. Gewoon. En dat komt denk ik door Frank Pauw, die nieuwe voorzitter, die oud-politiechef. Dat is een mannetje gewoon. En doen gewoon aan Infantino moet eruit. Hup.
0: Niet aanmoederen, maar gewoon eens een keer een beslissing nemen. Ja, dat vind ik goed. Ja. Dat vind ik goed. Ja. Maar wat voor effect gaat het hebben, denk je? Krijgen ze heel Europa achter zich?
1: Maar Infantino heeft wel heel veel steun in Afrika en Azië en zo. Hè. Daar deelt hij geld uit. Dus dat wordt nog een zware, zware strijd. Maar je moet in ieder geval niet achterover gaan zitten en denken, nou ja, laat maar. Nee. Dit is een prima initiatief.
0: Oké, nou dan zijn we het daarover eens, Evert. Ik wens je in elk geval een mooie maandag. En niet uit Zuid-Afrika.
1: Ja, de kleintjes zijn weer naar school.
0: Ach ja, heerlijk. Nou, dan kun je ook weer wat rustiger aan doen.
3: Kan je koken?
0: Dankjewel, Evert.
1: Hoi.

0: Gemaakt in 1975. Dit Hey Maljo, ja, ik zeg er even bij, want dat is al vooruitlopend natuurlijk op het spelletje Vroeger of Later, wat we zo meteen gaan spelen. Helemaal in de sfeer van deze slotdag van de zomerweek op NPO Radio 5. De liedjes die we straks voorbij horen komen, komen ja, uit alle landen van de wereld in 5 verschillende talen zelfs. Als je meedoet, dan wacht er een mooie prijs allereerst.
1: Ja, we geven ze extra zonnig weg vandaag. Je krijgt sowieso de deurhanger van dit programma. Je krijgt een sleutelhanger. De sokken om het warm te houden natuurlijk. Want het kan weer koud worden na deze dag. En natuurlijk waar het allemaal om te doen is, die boodschappentas.
2: Ja, wil je meedoen aan Vroeger of Later? Geef je dan nu op en stuur het codewoord in. Dat codewoord is vandaag zomer.
0: Oh. Het mag ook in de vorm van een icoontje, hè? Een zonnetje.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Zomer of een icoontje van de zon. Stuur even door via de luisterapp. Nu het nieuws van 8:30.
3: De rampendienst heeft het dodental in Nepal vanmorgen bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. Cambuur speelde gisteravond weer een thuiswedstrijd, sinds het vorige week misging toen Feyenoord op bezoek kwam en supporters van die club met vuurwerk gooiden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond. Gisteren was er een bijeenkomst met de slachtoffers. En dat was heftig, zegt de directeur van de voetbalclub uit Leeuwarden. Want met niet alle fans gaat het goed.
4: Nou ja, het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
3: Vanwege het vuurwerkincident mocht FC Twente gisteren geen fans meenemen naar Leeuwarden. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege het slechte weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar het kan nog wel leiden tot zware regenval. En de vakantieperiode is nu in het hele land voorbij. De scholen zijn dus weer open en Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files. Want door wegwerkzaamheden is ook in de regio's Rotterdam en Drechtsteden bijvoorbeeld al opgeroepen om vooral met het OV te gaan. Een verslaggever van Omroep Rijnmond pakte daarom de pont bij Kinderdijk.
5: Hoe druk is het nou?
6: Heel druk, heel druk. We hebben al 3 weken achter de rug van enorme verkeersdrukte. Maar ja, nu is de bouwvak voorbij, dus nu is het nog veel gekker natuurlijk. En ik verwacht vanmiddag vanaf Kinderrijk dat alles weer terugkomt. Dus dan, heel druk. Verdienen is leuk, maar dit vergt wel heel veel van mijn mensen.
5: Ja, er kwam er net nog zo'n bui over, dat was ook even minder.
6: Ja, ze treffen het niet, nee. Maar goed, daar hebben ze regenjassen voor bedacht. Dus dat komt dan ook wel weer goed.
3: Ja, ze varen daar in de...

0: aan toe zijn, hoor.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Het weer voor vandaag.
2: Nou, regen en onweersbuien die vanmorgen aan de kust vielen, die trekken nu verder het land in. En ook vanmiddag kunnen er nog flinke buien vallen, met plaatselijk ook veel neerslag. En tussendoor ook zon. En het wordt een graad of 20.
3: Hoy, música de verano todo el día en NPO.

0: En daarvoor zo'n plaat waarbij je zin krijgt in koffie.
1: Vroeger of later.
0: Roberto Carlos en het origineel van één kopje koffie. Dag Margreet Lohmans uit Wassenaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Nou, vertel eens even, hoe ervaar je dat al die platen uit allerlei landen in allerlei heerlijk. Verschillende talen? Hè?
2: Ja, heerlijk. Ik heb net een half uur geleden mijn telefoon aan. Zoals iedere ochtend. En ik dacht, wat gezellig, al die buitenlandse muziek.
0: En is er dan ook nog één taal waarvan je zegt, ja, dat heeft mijn voorkeur?
2: Als ik naar vroeger kijk, dan vond ik Duitse liedjes altijd leuk.
0: Duitse
2: liedjes? Want wij luisterden vroeger vaak naar Radio Luxemburg. En die draaiden veel Duitse muziek.
0: Juist. Nou, als er een Duitse plaat voorbij komt in het spelletje, dan pak ik hem zo meteen erbij en dan gaan we die draaien. Maar eerst, je noemde al zeezenders. Een bijzondere datum natuurlijk in de geschiedenis van de radio. Want vandaag, eens even kijken, 52 jaar geleden namen we afscheid van verschillende zeezenders. Waaronder natuurlijk deze zender.
3: Dit is het laatste uur.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: Tja, dat was wat. Was je erbij, bewust?
2: Ja, dat heb ik wel meegemaakt, ja.
0: Vanuit 74 reizen we verder. Dan zitten we zomaar in Italië, dankzij Mattia Bazzar, Ticento. Was dat vroeger of later een hit dan 74?
2: Later.
0: Dat is goed, 1976.

0: Mind Festival der Liebe. Was dat vroeger of later niet dan 82?
1: Vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1973. Ja, twee struikelblokken klinkt ook wat zwaar, maar daar komt het in feite wel op neer.
1: Ja,
0: ja, goed. Is er nog wel wat over in de pot?
2: Ja, er is zeker nog wat over. Je krijgt sowieso de deurhanger en de sleutelhanger. Ja, ja. Maar omdat dit een extra moeilijke editie was, geef ik jou, mag dat Bert, de sokken er wel gewoon bij?
0: Ja hoor, de boodschappentas mag ook wel, omdat maar één keer per jaar natuurlijk zo'n slotdag is van de zomerweek.
2: Dat is waar, dan doen we dat gewoon. Nou. Dat is gewoon het hele pakket.
1: Heerlijk, nou hartstikke leuk. Ja, nou geweldig. Ik doe iedere ochtend doe ik mee. Dus ik dacht, ik heb goed geoefend. Maar ik ben heel blij met het hele pakket.
0: Ja. Het mooiste is, welke taal wilde je ook alweer?
1: Duits.

0: laat ze weten. Maar er zijn nog veel meer reacties.
1: Ja, van een speer naar Astrid van der Meer. Die zegt, zullen we wat van Daniel Loos draaien vandaag? Ja, het kan zomaar. Want voor sommige mensen klinkt Drenthe namelijk ook buitenlands. En Drenthe is een fantastische vakantiebestemming.
0: Ja, ik ben ook een buitenaards wezen. Ook een liedje uit Indonesië. Sayang E van Masada. En dat heeft natuurlijk alles van doen met de reis, Carmen, die jij gaat ondernemen. Morgen ben je hier nog, maar komende woensdag vertrek je.
2: Ja, je gaat voor 3,5 week weg. Moeten we onze frontvrouw of onze stuurvrouw missen? En ga jij gewoon lekker een reis maken door Indonesië? En je kan haar gewoon volgen, hè? Wil je dat doen? Ga dan naar Polar Steps. Dat is een app op je telefoon. Dan kan je Carmen Doorman in tikken. En dan kan je haar volgen op haar reis door Indonesië.
0: Kijk, het geeft mij toch ook wat rust dat ik je kan volgen. Hè? Ik bedoel, vroeger moest je natuurlijk hoopte je op een telefoontje via Collect Call dat je me nog eens een keer zou bellen. Hè?
1: Ja.
0: Maar nu kan ik je gewoon volgen via Polar Steps. Ja. Allemaal even volgen, mensen. Carmen Doorman.
1: Ja, en Gerard Kalishoek, die volgt mij in de slipstream, kan je wel zeggen. Want hij gaat precies over een week naar Indonesië. En hij maakt bijna dezelfde reis. Hij gaat eerst over Java reizen en dan naar Bali. En ik ga met een backpack op vakantie. Ja, dat wordt natuurlijk inpakken voor gevorderden. Het is een soort Tetris wat je moet toepassen. Nou, Tony Schuurmans van Grinsven, die deelde mijn inpakverhalen met hun buren op een Franse camping. Ja, die zijn op vakantie met de fiets en die hebben dus ook heel weinig mee. Zij geeft als tip, ja, zij wassen tijdens het douchen hun ondergoed en hangen dat dan de volgende dag onder de snelbinders. Om te drogen.
0: Ja, dat is een mooie, slimme manier om je was te drogen. Ik vind het heel handig. Kan ik ook hier in Nederland gewoon gaan doen. Goed, dan nog een kaart uit Friesland. Die komt van Jacques en Ineke Kappen. Lieve groet uit het mooie Friesland. We genieten hier van 3 weken vakantie.
2: Ook het buitenland dat, hè? Vind ik.
0: Ja. Friesland?
2: Ja, natuurlijk. Nou, ook het buitenland.
0: Ja, ik weet niet, hoor, dat dat buitenland is. Maar als jij dat buitenland vindt...
2: Ja, ik vind buitenland.
0: Ja, dat is waar. Goed, zometeen nog veel meer talen die voorbij komen. Die de arbeidsvitamine. Met Hans Schiffers. Daniel Dekker ontvangt Dolf Jansen vandaag. Open huis is er natuurlijk met Henk van Steeg. Bert Kanenbarg in Bert op 5. Simone met de avondstart en vanavond Gerja Wolf in de avond van 5. Wij zijn er morgenochtend weer even na 6 in de vroege ochtend.

0: Samen Max.
1: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, Hans. De tijd begint nu echt te dringen voor het kabinet. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog steeds geen akkoord over de begroting van volgend jaar. Tot begin van de nacht werd er in Den Haag onderhandeld en rond deze tijd praten ze verder. De extra begrotingsraad, het overleg waarin het hele kabinet de begroting moet goedkeuren, is al met 2 uur uitgesteld naar 11 uur vanmorgen. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis, kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. En nog altijd worden er 18 mensen vermist, zegt correspondent Gülse Ersetin.
14: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
13: Hoe de veerboot kon omslaan is nog niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. Op de US Open is Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar moest opgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Hij moest overgeven, bedoel ik. Ja, en toen die toptennisser het zichtbaar moeilijk had en vocht tegen de tranen, probeerde het publiek hem erbovenop te juichen.
15: Looks like he's crying. Thank you, ladies and gentlemen. Trying to play through his tears. Oh.
13: Ja, Djokovic verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. En Tessel is vanaf volgend jaar niet meer alleen te bereiken met de veerboot vanaf Den Helder. Ook vanaf Den Oever moet een boot gaan varen. Vanmiddag is er een proefvaart en aan boord kun je ook wat opsteken over het Waddengebied. Want er varen vissers en natuurkenners mee die vertellen wat er allemaal te zien is.
16: We gaan op de heenweg naar Tessel over Tessel vertellen. En op de terugweg naar Wieringen gaan we over Wieringen vertellen. En ja, dat zal voor de kinderen ook wat een kleinigheidje. En het wordt echt een beleving. Dus je vakantie begint ook echt in Den Oever.
13: Ja, Den Oever ligt op Wieringen. Dat was vroeger ook een eiland. De nieuwe boot wordt vandaag gepresenteerd op de visserijdagen.
12: Ja, dat geeft wat frictie met Tessel. Of met Den Helder, denk ik, of niet? Is daar geen naijver tussen die twee dan? Den Oever
13: dat en... weet ik niet. Nee, dat is een goede vraag. Buiten is het bewolkt met buien, af en toe ook zon. Die buien die vallen eerst in de kustprovincies en later in het hele land. Plaatselijk met veel regen, harde windstoten en ook onweer. En het wordt een graad of 20.
17: Buenos dias.
18: Hallo.
19: Hola.
18: Bonjour.
19: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
20: La música del verano.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Er zijn voor veel luisteraars een decennium waarin de zon eeuwig leek te schijnen in de zomer. En van die zomer nemen we deze dag op NPO Radio 5 in stijl afscheid. En deze mag natuurlijk niet ontbreken. Michel Delpech met Pura Vlucht. Ja, ik wil graag willen zeggen, het zonnetje schijnt er lekker bij. Maar het is een plens maandag. En dat maakt deze dag wel extra bijzonder, denk ik. De aanvragen die komen van Jumbo Jansen Maaskantje in Den Dungen. In de meijerij van Den Bosch in Brabant. Wil Jansen schrijft daarbij veel groetjes aan de hardwerkende collega's. Vooral aan Jip Jansen. En er stonden wat lekkere exotische titels bij. En dan Rob Bronkaars uit het Belgische Tiene. Die stuurde ook een lijstje met voormalig populaire Spaanse en Italiaanse nummers die ooit in de top 40 stonden. Daar gaan we het mee doen vanochtend. Nog één keertje de uitbundige zomer die je kamer binnen schittert aan de hand van vele zonnige en hier en daar ook een iets minder zonnige klank om het geheel.

0: Naar liefdesverdriet leidende Japanse zanger Kyu Sakamoto. Maar de Amerikanen hadden er dan toch liever een titel als een eenpansgerecht als sukiyaki aan over. Want dat was makkelijker uit te spreken, hoe dan ook. Het blijft een obscuur plaatje eigenlijk binnen het hele taalgebied altijd. Laat die zon in dein herz, dat was van het Songfestival in 1987. En Kero hoorde je van Julio Iglesias. Op deze bijzondere dag waarin we afscheid nemen van een behoorlijk hete zomer. Die voor mij begon in Frankrijk met iets van 42 graden. En dat heb ik geweten, want ook daarna thuis bleek het maar warm, warm, warm. Ja, Georges Brassens.
1: Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dan duiken er toch ineens twee van die Engelse zinnetjes op in dat liedje. Maar het is ongelooflijk hoe die Macarena de hele wereld heeft veroverd. En dat terwijl het begon met twee van die lokale Spaanse zangers. En door een DJ is dat toen helemaal geremixed en de wereld over gegaan. De Beach Boys hoorde je met Ganz Allein. Een Duitse versie van In My Room. En Georges Brassens hoorde ook nog met een ondeugende jeugdherinnering uit het dorp waar hij opgroeide in Zuid-Frankrijk. Ja, Frankrijk kruisen we door. We zijn nu in Parijs. Hier is Jodassin over die hele mooie, dure straat daar.

Uit de zomer van 1966, Michel Polnareff. Ook wel de Franse David Bowie genoemd. La poupée qui fait non, de pop die nee schudt. Daarvoor Balla. Dat is dansen van Pino Danjo. Komt uit Italië natuurlijk. Dat is steeds een heerlijke vloervuller is dat. En Georges Dassin hoorde je met Le Champs-Élysées. We zwaaien de zomer gedag. Die zomer die vroeger eindeloos duurde als je er 6 weken in bivakkeerde als kind. En tegenwoordig

Een paar nummer hebben gevonden. Wij kennen hem van Los Bravos, ook een Spaanse groep. Maar dit was Johnny Hallyday met Noir C'est Noir. Op een dag dat we afscheid nemen van de zomer met anderstalige liedjes. De Last Ketchup hoorde je met The Ketchup Song uit 2002. En Danny Christian met Rosamunde. Arbeidsvitamine met een project van Hans Vermeulen destijds. Die ontdekte deze Los Angeles Spaanse groep. La Malagueña maakte hij met ze.

0: Ricardo Cocciante, ik ben blij dat ik hem ooit een keer in Carré heb zien optreden. Hij was natuurlijk de inspirator voor veel liedjes van Marco Borsato. Cynthia Rita gaat over de waarachtigheid. Dat is de naam die ik jou zou willen geven. Tot zometeen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
6: Goedemorgen Hans. Na een kort nachtje zitten de onderhandelaars van D66, VVD en CDA weer bij elkaar. Ja, maar hoe het er nu voor staat met de begroting, dat konden journalisten niet vragen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
7: Iedereen ging via de parkeergarage naar binnen, net zoals gisteren eigenlijk, lieten zich niet zien aan de pers. Is misschien ook wel een teken, omdat ze eigenlijk nog geen verhaal hebben op dit moment. Ze zijn er niet uit. Er wordt wel gesproken over puntjes op de i die nog gezet moeten worden. Maar ja, die puntjes zijn vaak juist zo ingewikkeld. En dat bleek eigenlijk gisteren ook, toen ze de hele dag gepraat hebben en er dus niet uitkwamen.
6: Voor middernacht moet het minderheidskabinet er wel uit zijn, want dan moeten de plannen op het bureau liggen bij de Raad van State. Die moet ze namelijk nog beoordelen voor Prinsjesdag. Op meerdere plekken in Mexico is door nabestaanden en mensenrechtenorganisaties aandacht gevraagd voor mensen die zijn vermist. In heel Mexico zijn dat er ongeveer 130.000. In de hoofdstad werden er daarom meer dan 2000 portretten opgehangen om hier aandacht voor te krijgen. Veel van deze vermisten zijn slachtoffer geworden van drugskartels of andere criminelen. En de demonstranten vinden dat de overheid er te weinig aan doet. Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het is een reactie op de aanvallen van Amerika op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran nam ook nog een Amerikaanse basis in Saoedi-Arabië onder vuur, zegt correspondent David Poort.
8: Waar de Amerikanen dus heel veel gebruik van hebben gemaakt in de tijd van Afghanistan, de oorlog daar. We hebben nog niet echt gehoord wat daar precies de schade is geweest. En daarna is het, voor zover we weten, allemaal rustig gebleven.
6: Door het opgeleide geweld is de olieprijs vanmorgen ook weer gestegen met 2,7%. En midden in het park luisteren naar klassieke muziek die live gespeeld wordt. Dat kon dit weekend in Natuurpark Lelystad, waar de 25e editie was van muziekfestival Uitgast. En door de regen gaf dat wel een bijzondere sfeer, zag Omroep Flevoland.
9: Wat gebeurt er dan? We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer. En dat vinden de muzici leuk en het publiek vindt het helemaal fantastisch.
10: Het was hartstikke leuk. Twee concerten gezien en was erg boeiend.
9: Je ziet ook dat mensen hier komen om te wandelen en denken, hey, klassieke muziek.
6: Ja, en voor sommigen was dat ook een eerste kennismaking. De organisatie was dus ondanks het weer heel tevreden. Ja, er trekken pittige buien over met kans op veel regen in korte tijd en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt een graad of 20.
11: Buenos dias.
12: Hallo.
13: Hola.
12: Bonjour.
4: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
13: La música del verano.
4: Vitaminen. Hans Schiffers.

Maar het is besloten de laatste dag van augustus. En zoals Gerard Cox zingt, is hij alweer voorbij, die mooie zomer. Imca Marina die zingt in Viva España. En nu zit ik weer eenzaam in mijn kamer. Ik zou de muren willen wegslaan met een hamer. En Dusty Springfield zingt, of mijmert, The Summer is Over. En zo is het nog eenmaal. Ja, daar hebben we mee te maken. Rob Bronkaert uit Tienen in België. Vlaams-Brabant die meldt een presentator in het begin van de dag vertelde over de mogelijkheid om een lijstje van 20 muzieknummers naar Radio 5 te sturen. Ik heb de afgelopen 10 jaar heel wat muziekwerk gedaan en veel persoonlijke lijstjes klaar. Dus ik heb gekozen voor voormalig Spaanse en Italiaanse liedjes die ooit in de top 40 stonden. Al dus Rob en zijn lijstje ligt hier op tafel. En dan de medewerkers van Jumbo, Jansen, Maaskantje in Den Dungen doen ook mee. Veel groeten van de hardwerkende collega's. Vooral aan Jip Jansen staat hier.

0: Begin jaren 80 waren de Duitsers zo optimistisch over de muziek die ze maakten dat het eigenlijk door heel veel landen overschreed. Ik weet niet of ze in Engeland ook zo'n Neue Deutsche Welle hebben meegemaakt, maar wij hier in ieder geval wel met Rheingold en Dreiklangs Dimensionen. Daarvoor Santana met Oye Como Va en Gay in die Stad van Downtown was een Engelstalige of een Duitsstalige versie van Downtown door Petula Clark. En wij draaiden vandaag Ciao Ciao, de Italiaanse versie daarvan. Die Petula Clark die verstond haar talen wat dat betreft wel, hoor. We draaien de hele dag, nemen de afscheid van de zomer met anderstalige muziek. En we blijven even in het Duitse met een puzzel die je te horen krijgt van Cindy Oudbert. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Tip, tip, tip, tip, tip, tip. Ich höre die Bouzouki spielen.
1: 1.
2: Immer wieder sonntags.
1: 2. 3.
2: Ich hör die Bouzouki spielen.
1: 4.
2: Kommt die Erinnerung.
0: Nou, ga er maar aan staan weer. We hebben een puzzelboek van arbeidsvitamine dat je kunt winnen. Dus via de NPO Luisterapp kun je reageren. Wat is de juiste volgorde waarin dit moet weer?

0: uit 1980. En daarvoor ook nog Adriano Celentano met 24.000 kussen. Zo kennen wij dat, tenminste in Nederland. In het Italiaans hoorde je dat. En Honey Honey in de Zweedse versie van ABBA. We draaien alleen maar liedjes vandaag om afscheid te nemen van de zomer in een andere taal dan het Engels of het Nederlands. En dat levert in ieder geval een hele bijzondere dag op. Ik denk dat Irene op de terugweg is van vakantie. Klopt dat, Irene, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Je zit in de auto.
1: Ik zit in de auto, ja.
0: En waarheen ging jouw vakantie?
1: Drenthe.
0: Heel mooi. Hoe heb je het gehad?
1: Ja, mooi. Tuurlijk. Altijd goed daar.
0: Ja, hè? Mooie omgeving. Ja. Waar zat je precies dan in Drenthe?
1: Nou, we zaten nu heel hoog. Eigenlijk Friesland was het. Olterterp. Maar we hebben wel alles in Drenthe verder gedaan, zeg maar.
0: Leuk. Wat heb je dan gedaan op de fiets?
1: Nee, we hebben altijd hondjes bij ons, dus wij wandelen.
0: Oh, jullie wandelen heel veel. Oké, okay,
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, ja.
0: En was het een beetje mooi weer? Ja, ik zit te denken, het afgelopen weekend was een beetje regen hier en daar natuurlijk.
1: Ja, nou dat viel heel erg mee.
0: Ja?
1: Ja hoor, tussen de buien door. Dat ging heel goed.
0: Prima. En nu ben je op weg naar huis. En waar is dat?
1: Zoeterwoude.
0: Zoeterwoude. Nou ja, dat is niet zo'n lange reis als we nu vandaag op de radio meemaken, want het gaat alle kanten op hier natuurlijk.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, und aber jetzt steksen wir für einen Moment ins Deutsche, want je krijgt nu immer wieder Sonntags te horen zometeen. En jij hebt daar een goede oplossing bij de puzzel verzonnen, denk ik.
1: Nou, ik weet het niet, maar ik heb 1, 4, 2, 3.
0: Oké.
2: Okay. De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Komt ie aan.
2: 1.
3: Immer wieder Sonntags.
2: 4.
3: Komt die Erinnerung?
2: 2. 3.
3: Ik hör die Wozuki spielen.
0: Ja. Dat is schrecklich goed. Ja, heel goed. Ik heb van ons. Hé, hey, je man heeft ook meegedaan.
1: Ja, die zit achter stuur.
0: Ja, iemand moet het maar de stuur in de hand houden. We gaan de plaat draaien. Ik krijg van ons het puzzelboek van arbeidsvitamine.
1: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Tot ziens. Veel plezier nog vandaag.
1: Dankjewel. Ook zo. Hoi.

Je hoort het bij Guus Meeuwis en het is een nacht. Dat publiek dat meezingt en het nummer al heel goed kent. Er zijn wel meer voorbeelden van. En Patrick Buel had dat ook, want hij bleek enorm veel fans te hebben. En kwam op die manier ook overwaaien naar Nederland toe met Cassé la Voix. Had hij in deze live-uitvoering zijn hit. Dat was in 1992. Daarvoor Gigliola. Cinquetti. Ik waag me er verder maar niet aan. Noleta, een hele bekende song uit 1964 is dat. En we puzzelden met Cindy Umbert, met Immer wieder Sonntags. Dit is uit die hele hete zomer van 1976. Erasmo Carlos.

Gezongen het Iers Gaelic. Ook dat is een taal natuurlijk die je niet heel veel hoort. Clannad met Theme from Harry's Game was dat. Op een dag dat we afscheid nemen van de zomer met meestal vakantieliedjes die overal vandaan komen. Zoals een zomer heel lang geleden. Ook deze vakantiehit in het leven riep. Die bracht iedereen mee terug van Spanje. En we zingen er nog steeds mee. Peret.

0: Slagerfestivals brachten ons Rex Gildo met zijn gebruinde gezicht, die ook waarschijnlijk in de winter de zonnehemel verkoos om het vooral bruin te houden. En zo verscheen hij dan ook altijd op onze televisieschermen. Het was lang geleden in ieder geval dat hij heel populair was met Fiesta Mexicana in 1970. Daarvoor Perret met Body Keto. Dikke Leo maakte daar volgens Doriet een mooie Hollandse versie van. En ze kietelt aan mijn tong. Daar kan ik me niks meer van herinneren. En zo nemen we afscheid van de zomer. De zomer die weer voorbij is, voor je het weet. Ik weet nog dat de lente begon en dat je heerlijk die lentegeur opsnuift. En naar die frisse, gloeiende blaadjes staat te kijken. Die dan vervolgens ook weer vallen ergens halverwege de zomer, omdat het zo warm is. Ja, het is meteorologisch het einde van de zomer. Morgen, 1 september, weer gewone arbeidsvitamine. Tot zo!
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 11 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen. De overheid is steeds meer kwijt aan rente over bijvoorbeeld de staatsschuld. Eerst kon je nog lenen tegen zo goed als 0% rente. Maar de laatste tijd is het percentage flink omhoog gegaan. Waardoor ons land miljarden meer moet gaan betalen, zegt verslaggever Ruben Eg.
19: Rabobank die rekende door wat die hogere rente door de onrust in het Midden-Oosten betekent. Want daardoor zijn die rentes dus gaan stijgen. Met de rente voor die oorlog kwam dat in 2035 uit op zo'n 27 miljard euro per jaar. Maar omdat de rente is gestegen de afgelopen maanden, ja, komt dat uit op bijna 30 miljard euro.
18: In landen waar het economisch slechter gaat, zoals Frankrijk, zijn ze nog veel meer geld kwijt. Een 26-jarige student geneeskunde is weer terug uit Oekraïne. Frederike ging er al 2 keer eerder naartoe om te helpen. Ze werkte er op de IC van een militair ziekenhuis in Kharkiv. Ze zag alle ellende in het nieuws en wilde iets doen, zegt ze bij NH Nieuws. Daar ging continu het luchtalarm af.
20: Ik was met de stichting Protect Ukraine om ambulances, auto's en spullen die hard nodig zijn te brengen. De eerste 2 dagen moest ik zeker wennen aan de lichamen die je ziet.
21: Nou ben je terug en nu gaan de koosschappen beginnen.
20: Ja.
21: De spoedeisende hulp.
20: Ja.
21: Ja, ze even de knop om.
20: Ja, heel anders. Klopt. Maar ook goed. En daar ga ik ook weer heel veel leren. En dat is ook fijn.
18: Zodra ze weer de kans krijgt, gaat ze terug. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. Ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. De politie doet er onderzoek. Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Daar werd later een man van 19 uit Utrecht voor veroordeeld tot 3 jaar cel. Ook in de regio Midden zijn de schoolvakanties voorbij, maar de werkzaamheden aan wegen en bruggen nog niet. Vooral in de regio Rotterdam en de Drechtsteden waren veel files vanmorgen. Ja, eerder riep Rijkswaterstaat mensen in die regio al op om met het OV te gaan. Maar ook op de pont tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk was het erg druk, merkte een verslaggever van Omroep Rijnmond.
22: Opletten op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap. Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
23: Nou, toch wel meer dan een uur hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
22: Oh, jeetje joh.
23: Maar ja, nog 1 weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
18: In de ochtendspits varen er 2 veerponten om de drukte op te kunnen vangen. Het weer bewolkt met soms flinke buien, tussendoor ook zon. En het is een graad of 20.
24: Buenos dias.
25: Hallo.
26: Hola.
25: Bonjour.
26: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
27: La música del verano.
26: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Trots draaide, ben ik ook nooit vergeten hierbij. Ticento, in de zomer van 1986 was dit een hit. Mattia Bazar. Radio 5 met een ode aan de zomer deze hele dag. Die periode in het jaar waarin we allemaal een beetje losser in ons vel zitten. En ook wat lichtzinnig zijn. En zo'n periode dat je denkt, ja, het leven is goed. Met een goed glas wijn eventueel erbij. En als je al terug bent van vakantie, dan kun je nog even terugdenken aan je vakanties en alles wat je meegemaakt hebt. Dus muziek die komt van luisteraars ook weer. Jumbo Jansen, Maaskantje in Den Dungen. In de meierij van Den Bosch in Brabant. Daar zegt Wil Jansen dat zij de groeten doen aan vele hardwerkende collega's. En Rob Bronkaars uit het Belgische Tienen stuurde ons ook een lijstje met voormalige populaire Spaanse en Italiaanse nummers die ooit in de top 40 stonden.

Op een dag als vandaag zonder Engelse en Nederlandse teksten moet hij natuurlijk in het Duits. Kraftwerk, want daar komt hij ook vandaan. Das Model uit 1978. Daarvoor C'est moi van Cicerone. En La Bamba hoorde je van Ritchie Valens. En dit is Un Cavalla senza nome. Een horse with no name. Zo kennen wij hem. Little Tony is dit.

Koningsdag in Amsterdam breek je al het ijs als je dit op straat draait. En dat terwijl het een Portugees origineel is. Want de broers Antonio en Fernando Lamarinhas, die waren in de jaren 70 of jaren 60 van Amsterdam. En hebben het daar hoorbaar naar hun zin gehad. Ze brachten dit uit als Sail Joya. Daarvoor Tagalog, dat is de taal van de Filipijnen waarin Freddy Aguilar zijn Anak zingt. Sonja en haar man hebben het trouwens ontzettend naar hun zin. Die zitten vanuit Frankrijk naar Aristitimine te luisteren. En we vinden de muziekkeuze echt geweldig. Wat een ontzettend goed idee om anderstalige muziek te draaien vandaag. We genieten volop, zeggen ze. Over Frankrijk gesproken. Jo!

Aja 1983. En zo zitten we allerlei zomers te wroeten. Die van 22 jaar geleden, ook alweer zo'n lange tijd terug. Die kent iedereen eigenlijk nog. En ik hoef alleen maar te zeggen, Ozone en Dragostea Vinte. En je weet precies waar ik het over heb. Uit Roemenië.

Heerlijk hoor, die paarden. Theo Wiafana Lutz, dat was Vicky Leandros in 1974. Een nummer van haar en haar vader. Haar vader kent de geschiedenis van dat hele nummer ook weer heel goed. En die leerde zijn dochter om dat soort liedjes allemaal mooi te zingen. Ligera hoorde je met Vamos a la

Zoals de ene zomer de andere weer voorbij gaat, is dit ook alweer 14 jaar geleden gemaakt. Dit Gustavo Lima, de Braziliaanse zanger is het met Balada, wat we hoorden. Je Veux was van Zaz, dat was ook een groot succes. De Edith Piaf van Frankrijk, wat is er van haar? Ze zingt nog steeds hoor, denk ik. Maar we horen haar niet zoveel nu deze kant op komen. Dit is Frans Gal in de zomer.

Laissez tomber les filles, laat de meiden vallen. Dat was Serge Gainsbourg met Frans Gal. En dit was de hele ochtend hier met aanvragen vandaag uit Tienen en Den Dungen. We zwaaien de zomerige dag. Dat doen we trouwens de hele dag nog. Dus lunch lekker met Daniel Dekker straks. En morgen weer vitaminen op Radio 5.

0: evergreens más soleados. Esta es la música del verano.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attents met ds.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
3: Goedemiddag, Daniel. De stukken voor de begroting hadden een uur geleden al doorgestuurd moeten worden. Maar dat is D66, het CDA en de VVD niet gelukt. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan erg moeizaam. De deadline is verschoven en ze hebben nu nog een uur, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
0: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
3: Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. In Nepal is het dodental van de enorme vloedgolven bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat ze vermoeden dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. De angst in Nepal is nog altijd groot voor een nieuwe vloedgolf, zegt correspondent Davy Boerema.
21: Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Iedereen heeft analyses en de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
3: Onder de vermisten zijn ook 3 Nederlanders. Een basisschool in Mierlo blijft vandaag dicht omdat er is ingebroken. De directie zegt bij Omroep Brabant dat ze uitgaan van vandalisme. Digiborden zijn vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal is door de klassen gegooid. En ook is speelgoed vernield. Ze hopen de school in Mierlo snel weer te kunnen openen. En bij een restaurant in Borne hadden ze iets te vieren en daarom wilden ze zo'n grote carpaccio maken dat ze het wereldrecord zouden verbreken. RTV Oost ging kijken en zag voor de deur een hele grote tafel.
22: 30 vierkante meter carpaccio. Waarom?
23: De aanleiding is dat we met ons restaurant 20 jaar bestaan en bij Borne graag wat wilden aanbieden.
24: Volgens mij zit hij erin, jongens. We hebben hem!
22: Hey! Hoe smaakt hij?
24: Heerlijk.
22: Hij is erg goed.
25: Beter dan ik had verwacht, Charles.
22: Echt heerlijk, heerlijk. Ik heb nog wel wat laten liggen voor de rest.
3: En dan nog het weer. Bewolkt met af en toe zon en soms ook flinke buien met onweer en veel regen in korte tijd. En het is een graad of 20.
20: Hoorde ik nou 30 vierkante meter carpaccio?
3: Ja, daar wilde je eigenlijk wel bij zijn, hè?
20: Dat is nogal wat, hè?
3: Ja, dat is heel veel. Ja.
20: We krijgen de trek van.
3: Ja, ik schuif lekker aan.
20: Nou, gezellig. We gaan beginnen.
26: Buenos dias.
27: Hallo.
28: Hola.
27: Bonjour.
28: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
29: La música del verano.
28: Lunch lekker met Daniel Dekker.

uit Frankrijk inderdaad. Een jongensgroep die in de zomer van 1971 één week op nummer 1 stonden in Nederland. Maar dat liedje dat kennen we allemaal nog heel erg goed. Goedemiddag dus en welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Nou, de zomer voorbij. Scholen zijn allemaal weer begonnen. Het is het einde vandaag van de meteorologische zomer. Het is logisch, hè? We gaan even met de reisbranche contact opnemen hoe de zomer was en wat de trends waren voor de vakanties. En of er wel luisteraars zijn die alweer een nieuwe vakantie hebben geboekt. En we hebben contact met Dolf Jansen om te praten over zijn dichtbundel Je rijmt op mij. Een verzameling van 20 jaar gedichten, liedteksten en hertalingen heeft hij ook gedaan. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat geworden is. Maandag 31 augustus, dit is Lunch Lekker.

0: Helene Fischer, nog niet zo lang geleden, was in het stadion in Arnhem hier in Nederland om op te treden. En dat klonk weer goed. Ademloos duurt die nacht en daarvoor Johnny Cash met een Spaanse versie van The Ring of Fire uit 1963. Nogmaals, goedemiddag en van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel op het radiostation met de allerbeste evergreens, NPO Radio 5. Eet smakelijk ook, hè? Nou, we hadden het er al over, de vakanties zijn nu definitief voorbij. En ik heb aan de telefoon Frank Radstaken. Die is sinds een jaartje of twee de directeur van de ANVR. En dat is een hele mooie afkorting. Goedemiddag, Frank.
1: Hey, goedemiddag.
0: Was het nou Algemene Nederlands Vereniging van Reisorganisaties?
1: Ja, als je dat zegt, dan krijg ik ruzie met de helft van mijn leden.
0: Oh, sorry.
1: Dus als je nou zegt, in plaats van reisorganisaties, reisondernemingen, dan pak je zowel de reisorganisaties als de reisagenten mee. En dat zijn ze allemaal.
0: Ja, ja, ja. Ik ben directeur van de Nederlandse Vereniging dus, maar jullie behartigen ook de ondernemingen in de reisbranche.
1: Zeker.
0: Had je zelf een beetje een aardige vakantie eigenlijk?
1: Nou, ja, ik ben zowel met mijn dochter en een vriendin naar Frankrijk geweest als met een groep vrienden naar Ibiza, dus dat was leuk. Maar het was ook wel een zomer, en dat zul je jezelf ook herinneren, waarin er heel veel gebeurde. Met aangepaste reisadviezen en bosbranden. En nou, recent nog Nepal, waar natuurlijk een enorme ramp is gebeurd. Dus het was ook een hele volle zomer waarin er veel gebeurde. En waar we met de ANVR vooral keihard gewerkt hebben.
0: Ja, ja, je moest wel wat belletjes tussendoor doen om ook,
1: ja, precies, ja,
0: om die reisadvies een beetje aan te passen. Met name het Midden-Oosten natuurlijk ook. Hè? Want jullie,
1: ja, klopt.
0: Ja, de reisbranche doet natuurlijk ook heel veel daar. In Dubai met name bijvoorbeeld. En dat stond helemaal onder druk allemaal.
1: Ja, dat klopt. En in de zomervakantie, in alle eerlijkheid, is het Midden-Oosten niet de meest populaire bestemming om naartoe te gaan. Maar wel een hele populaire bestemming om via te reizen naar Azië, Oceanië, naar Afrika. Dus dat gebeurt dan veel, ja, en dat kon deze zomer niet of veel minder. Dus dat vroeg veel van de bedrijven, ja. En wij helpen hen daarbij als ANVR.
0: Ja. En je kon makkelijk omboeken, toch? Tenminste, ik heb niet echt iets gelezen over dat mensen daar moeite hadden om hun reis aan te passen.
1: Nee, maar dat is nou weer de toegevoegde waarde van het boeken bij een reisbedrijf. Want als je bij een reisbedrijf je vakantie hebt geboekt, dan is het de taak verantwoordelijkheid en komt het voor kosten van het reisbedrijf om die omboeking te regelen voor je. Dus het feit dat de klanten daar geen problemen mee hadden was juist omdat het reisbedrijf ze daarmee hielp. Ja, en dus ook de kosten voor zich heeft genomen. Dus het gemak van de reiziger is in dit geval wel de uitdaging voor de reisorganisatie. Maar weet je, dat is ook de toegevoegde waarde die je hebt als je je reis boekt bij een ANVR-bedrijf.
0: Ja. Zeg je eigenlijk, Frank, dat het niet zo handig is om je vlucht los te boeken en dan op booking.com of een andere website gaan kijken voor een accommodatie?
1: Nou, weet je, mijn collega's noemen mij altijd meneer pakketreis, omdat ik altijd overal zeg dat je best een pakketreis moet boeken. Maar dan ook even voor jou en voor jouw luisteraars. Boek een pakketreis en realiseer je dat een pakketreis niks zegt over het type vakantie dat je boekt. Veel mensen denken dan dat ze in een bus terechtkomen of in een ultra all-inclusive vakantie. Maar een pakketreis is gewoon eigenlijk een juridische term. Als je een vlucht combineert met een hotel, dat heet een pakketreis. Of een vlucht met een huurauto, dat heet een pakketreis. En dan krijg je alle bescherming van speciale Europese consumentenbescherming. Is gewoon slim om zo te doen.
0: Ja, los dat het zo af en toe, of eigenlijk in heel veel gevallen, veel goedkoper is ook, hè?
1: Ja, dat is ook waar, hoor. Want de reisbedrijven hebben natuurlijk gewoon het inkoopvoordeel van een relatie met de luchtvaartmaatschappij, een relatie met de hotels. Dus je kunt echt, dat kun je het ook goedkoper regelen. Maar vooral ook als er gedoe is. Je hoopt natuurlijk niet dat er gedoe is, maar als er een keer gedoe is, dan weet je zeker dat je hulp en bijstand krijgt, dat je wordt geholpen en dat je in ieder geval niet je geld kwijt bent, zoals veel mensen die het zelf geregeld hadden dit jaar wel hebben ervaren.
0: Ja. Nou, iedereen weer thuis, jij ook. Ja. Altijd mooi om even de balans op te maken ook. Wat was nu de top 5 favoriete zomervakantie bestemmingen voor de Nederlanders?
1: Ja, nou, ik merk dat de Nederlanders misschien ook wel een beetje vanwege het gedoe in het Midden-Oosten eigenlijk gewoon weer geboekt hebben datgene dat ze het beste kennen. Dus mensen die hun vakantie zelf hebben geregeld, die zelf met de caravan op pad zijn gegaan, die hebben weer gekozen vooral voor Duitsland, Italië en Frankrijk. De mensen die met het vliegtuig naar Europa zijn gegaan, die hebben gekozen voor de standaard Middellandse zeebestemmingen, zeg maar even. Dus kun je denken aan Spanje, Griekenland, Turkije, maar ook Noord-Afrika. En we hebben gezien dat er heel erg veel mensen geboekt hebben voor Curaçao en Bonaire. En ja, dat zijn toch eigenlijk de bekende bestemmingen. Ja. En misschien ook heel veel mensen, en dan komt alles bij elkaar aan meer dan 5 bestemmingen, dat realiseer ik me. Heel erg veel mensen die een verre reis maken dit jaar. En dan zijn Azië en Midden- en Latijns-Amerika eigenlijk wel de populairste bestemming om naartoe te gaan.
0: Ja, de wereld is wat kleiner geworden, hè, op dat gebied eigenlijk.
1: Ja, mooi is dat, hè? Dat is eigenlijk ook de toegevoegde waarde van reizen, toch? Door makkelijk nieuwe culturen te leren kennen, ander eten te leren kennen. Ik vind het prachtig. Ik vind het mooiste wat er is, reizen.
0: Ja, ja. Nou zijn er natuurlijk, je had het al even over die verre bestemmingen. Maar er zijn ook veel mensen die, de mensen met kinderen en de mensen die nog werken, die zijn allemaal weer thuis. Maar er zijn ook veel mensen die zijn 50 plus. En die hoeven niet in die kindervakanties. Die gaan nu misschien wel op pad. Hè?
1: Dat klopt.
0: En dan, we kijken een beetje naar buiten hier nu. Dan is misschien in Nederland blijven niet het beste idee.
1: Nee. Ik weet niet hoe jij het zag vanochtend op weg naar Hilversum in de auto. Maar ik zag vanochtend ongelooflijk veel auto's met caravans al op pad. Dus je merkt echt dat het na-seizoen is begonnen. Of zoals ik dat altijd noem, het tweede deel van de schouderseizoenen.
0: Schouderseizoen?
1: Ja, weet je, het eerste schouderseizoen rondom de zomervakantie is de periode, laten we zeggen, vanaf de meivakantie tot aan, maar niet de zomervakantie. En daarna vanaf eigenlijk vandaag, of misschien afgelopen weekend, begint het tweede gedeelte van de schouderseizoen. En dat loopt zo tot voorbij de herfstvakantie. Ja, en die worden sowieso steeds populairder. En zeker ook voor jullie luisteraars is dit echt de periode waarin hun vakantietijd begint.
0: Ja, nou, dan gaan we iedereen ook wel weer een fijne vakantie met. Dat doen we eigenlijk hier het hele jaar door. Ja, dat is ook wel mooi, hè?
1: Nou ja, zeker.
0: Dan komt natuurlijk komend jaar. Is dat nog te ver weg voor jou om... je hebt natuurlijk geen glazen bol. Maar zijn er al wat trends waarneembaar? Want veel mensen boeken ook echt wel vooruit, hè?
1: Ja, dat is echt geweldig om te zien. Wij merken dat er eigenlijk twee hele populaire momenten zijn om te boeken. En het allerbelangrijkste moment is de dag nadat mensen terug zijn van hun vakantie. En dat, weet je, dat snap je ook. Als je net terug bent van je vakantie, zit nog helemaal in de sfeer. Je probeert dat goede gevoel ook vast te houden. En de beste manier is te beginnen met de voorpret van de volgende vakantie. Of dat nou in de herfstvakantie is, of de meivakantie, of de zomervakantie volgend jaar. Dus die eerste dagen nadat men terug is van vakantie gaat men onmiddellijk boeken. Dat zien we veel. En traditioneel gezien wordt er ook wel veel geboekt in het begin van het jaar. Hè, als de mooie feestdagen voorbij zijn en januari intreedt. En je weet dat het nog best wel een tijdje duurt voordat het weer licht wordt en de zon gaat schijnen. Ja. Dan zijn mensen ook altijd van traditie, eigenlijk traditiegetrouw, lekker aan het boeken.
0: Ja. En je ziet nog niet echt landen daar naar voren komen waarvan jij denkt, nou, dat is misschien wel leuk om even te vertellen.
1: Nou, ik heb wel gezien dat het niet alleen voor volgend jaar, maar ook voor dit jaar. Binnen Europa, nou ja, net binnen Europa, is dat Turkije het echt dit jaar uiteindelijk verrassend goed heeft gedaan. Mm-hmm. En dat zag ik bijvoorbeeld in de last minute boekingen deze zomer. Want dat is eigenlijk ook heel veel mensen boeken ook heel laat hun vakantie. Echt een paar dagen voor vertrekken dat ze pas gaan boeken. Ja, die hebben echt veel voor Turkije gekozen. En als het gaat om verre bestemmingen, merk ik, en dat is eigenlijk al een paar jaar aan de gang, maar dat groeit maar en dat groeit maar, is dat als verre bestemming Japan het echt geweldig doet.
0: Oh ja.
1: Korea en Vietnam zijn ook in de lift langzamerhand, maar Japan is echt wel een van de populairste verre bestemmingen voor de Nederlander. En dat snap ik wel, ik ben er zelf vorig jaar geweest. Het is ook schitterend. Het is ook schitterend.
0: Ja, ik heb er ook een keer twee weken gezeten met André Rieu. Met André Rieu.
1: Ja. Die was bij mij niet bij. Maar dan moet jij nog betere vakantie hebben gehad.
0: Nou, die trad op daar toen wij daar een radio-uitzending gemaakt. Nou, ik vond het fantastisch. We zaten in Tokio in de omgeving.
1: Oh, ja, wat gaaf.
0: Ik keek mijn ogen uit. Ja, mooi. Nou, Frank, ik wens je een mooie dag. Frank Radstaten van de ANVR. En leuk. We houden elkaar maar een beetje op de hoogte van de vakantietrend. Ik vind het al wel leuk om over te kletsen ook. Ja, toch?
1: Heel goed. Ja. Hey, dankjewel.
0: Mooie dag, hè.
1: Welke.
0: Zo. Nou, de zomer definitief voorbij. Maar met de muziek is nog lang niet gedaan. Hier is Grace Jones.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd
3: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van heel veel.
3: Maar wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Dank je wel.
3: Dat is waar.
1: Katja, je verandert ook nooit, hè?
4: En dit ook. Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we het over dezelfde Patrick, ja, toch?
4: Ja.
1: Oké, okay, nee.
4: Ja, Patrick Kraak.
1: Maar of had hij had ook een rijschool, of... Nee, dat is een ander.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

Grace Jones, La Vie en Rose, hoorde je in Lunch Lekker. En dit waren Albano en Romino Power. Alsof je weer op een standbeentje ligt, toch? Het is echt het einde van de zomer vandaag hier op NPO Radio 5. En wat ook mooi is, de instrumentaal. Dit zijn de voorlopers van Kraftwerk. Dit is een Arctic System.

0: Het was wat in die tijd. 15 weken maar liefst in de Nederlandse hitparade. En nummer 1, Popcorn. Er was ook nog een hele instrumentale versie. Die was van Hot Butter. Maar er een stuk of 8, geloof ik.
1: Ik moet al meteen aan die Zweedse kok denken.
0: Welke Zweedse?
1: Bij dit nummer, Popcorn.
0: Van de Muppet Show.
1: Ja, van de Muppet Show. Oh, ken je dat filmpje?
0: Ja, die is ook heel erg leuk, ja. Ja, dat is toch wel verbonden met dit nummer ook eigenlijk.
1: Ja.
0: Caroline nu met de laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten mee te maken. De muziekbedrijven zeggen dat er op grote schaal songteksten zijn gebruikt om dat AI-programma te ontwikkelen, en daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Alarmcentrale Eurocross kreeg in de zomervakantie 11% meer hulpvragen van vakantiegangers binnen uit het buitenland. Er was vaker schade en pech, en vooral door scooterongelukken. Dolly Parton is in de stad Nashville in besloten kring begraven. Ze ligt naast haar echtgenoot Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. Volgende week zou ze zomaar haar allereerste nummer 1 hit in de officiële Britse hitlijst kunnen scoren. Dat lukte haar bij leven niet, maar haar klassieker 9 to 5 is daar nu favoriet.
0: En dan nu...
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, goed nieuws voor avifauna in Alphen aan de Rijn, want de 3 ontsnapte mara's zijn weer terug. Een mara lijkt op een wat dik uitgevallen haas, maar dan op wat hogere poten en ze hebben ook lange tanden. Ga er dan ook niet zelf achteraan, waarschuwde het dierenpark nog. De politie en ook mensen in de buurt hielpen de verzorgers mee met vangen, en dat ging met vereende krachten.
3: Ja, ik ben aan het
4: bellen.
3: Achter nog een heel groot net ook nog.
5: Bij ons, hebben we met de bus mee? Met ons?
4: Ja, dat
5: zit er ook in de bus.
6: Stap maar in.
5: Ja.
6: We gaan in het celletje. Wat bracht, hè?
1: Ja, zo'n dier moesten ze echt met 6 mensen zo een politiebusje intillen.
0: Nou, ik heb hier ook beeld. Ik vond het heel paniekerig dit.
1: Ja, het klonk heel paniekerig. Ja, nou... Het zag er wel gecontroleerd uit, maar als het geluid erbij hoort. Maar die beesten klinken ook als cavia's, dus dat is...

0: ontsnapte uit avifauna. Eerder gingen onder meer, let op, een pelikaan, een kakatoe, een neushoornvogel en een pinguïn vandoor.
1: Okay, nou,
0: vraag je af wat ze met de hek doen daar.
1: Ja, dat gaat niet helemaal goed, denk ik. Of ze hebben allemaal een sleutel.
0: Ja, dat is het, denk ik.
1: Zou je beginnen met sloten te vervangen?
0: Het weer dan, buien, soms met onweer en zware windstoten. Tussendoor heel soms ook zon. Het is een graad of 20. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder geregeld zon, een graadje warmer.
1: Nou, dankjewel, Caroline. En hadden wij het er al over gehad dat wij hier als Team Lunch lekker het ontzettend fijn vinden dat je erbij bent vandaag bij deze.

0: Ja, ze werd geboren in Egypte en ze had een aantal hele grote hits in de jaren 70. Daarvoor nog de Beatles in het Duits. We spelen weer vandaag de Dubbeldekker Quiz. We laten je twee keer hetzelfde liedje horen. Alleen, wie was er het eerst? Was het Julio Iglesias? Of toch die Daniel Guichard? Moet ik zeggen, Guichard, zo heet hij.
1: 1.
0: Ja, dat is duidelijk Julio Iglesias. En dan nu, Daniel Guichard.
1: 2. La tendresse.
0: Welke was er eerder? Julio Iglesias uit Spanje of Daniel Guichard uit Frankrijk? Heb je enig idee? Ook als je het niet hebt, kun je meedoen, want je kunt gewoon een appje sturen. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. De kans dat je het goed hebt is toch altijd 50-50. Dat doen we het voor, toch? Je krijgt daar straks 3 vragen en heb je ze alle 3 goed, dan wie je hem de lunchlekker kaasschaaf van vandaag. Dus wie was er eerder? Julio Iglesias, dubbeldekker 1 of toch uit Frankrijk? Daniel Guichard, dubbeldekker 2. Jullie mogen het zeggen, dus zie de appjes wel binnenkomen. Spelen wij misschien zometeen gezellig samen de quiz.

0: Boy, Umberto Tozzi, die ook nog een hele grote hit had met Gloria. Samen met Raf en Gente Di Mare. En dan zeg ik goedemiddag Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel.
0: Frans Kuipers uit Rosmalen, ik weet niet hoe het bij jou nu is, maar het komt hier met bak uit de hemel, zou mijn oma zeggen.
1: Oh, hier schijnt de zon nog hoor.
0: Nou, dat is hier al helemaal mis.
1: Ja, maar het zuiden, hè, dat is altijd iets beter natuurlijk.
0: Ja, dat is waar, hè. Jullie hebben alles wel wat beter voor elkaar, heb ik af en toe de indruk.
1: Ja.
0: Ja. Het begint al met het weer.
1: Ja, dat begint het al mee, ja.
0: Frans, had je een beetje leuke vakantie eigenlijk?
1: Ja, ja, ik heb eigenlijk elke dag vakantie, want ja, ik ben al lang gepensioneerd.
0: Ja, maar ben je nog even weg geweest, bedoel ik eigenlijk?
1: Ja, we zijn een paar dagen bezig fietsen. Dus dat doen we graag. Een beetje fietsen, maar niet in het buitenland of zo hoor. Hier gewoon in Nederland.
0: Gewoon een rondje Rosmalen.
1: Ja, ook.
0: Is hartstikke mooi toch daar in de omgeving?
1: Ja, hartstikke mooi hier. Ja. Aan alle kanten op. Langs de Maas of zo. Ja.
0: Nou, als je vanmiddag nog een fietstochtje gaat doen, even een tipje van mij. Neem een poncho mee of zo, even een regenpakje mee.
1: Ja, maar ik denk niet dat er gebeurt vandaag.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat we wel gaan doen, Frans, is het quiz spelen.
1: Ja. Ja.
0: Wie was er eerder, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2?
1: Ik had gegokt eigenlijk, dubbeldekker 2.
0: Nou, dat heb je dan goed gegokt.
1: Ja.
0: Want Daniel Quijard die was net even eerder in 1972... en Julio Iglesias met El Amor deed dat in 1975. De Omroep Max ook gekomen naar je toe.
1: Mooi, die heb ik al.
0: Die heb je al vast. En La Tendresse is een Franse titel. Wat betekent La Tendresse in het Nederlands? Is dat A, de boosheid? Antwoord B, tederheid? Of antwoord C, diamanten. Laat ten drijve. Nou.
1: Oeh, dat was ook een gokje. Ik gok op B.
0: Jij gokt op B?
1: Ja.
0: Nou, je bent goed in gokken, moet ik zeggen.
1: Nou.
0: Tederheid. Keer, nou. Ja, wat zeg je?
1: Dat is wel
0: de
1: tweede keer dan een goede gok.
0: Ja, nou, kijken hoe ver we komen. Goed, ja. Iglesias, die heeft ook een beroemde zoon. En die is in de voetsporen van zijn vader getreden, want die is ook gaan zingen. Hoe heet zijn zoon? Is dat A, Enrique Iglesias? Ja. Antwoord B, Julio Iglesias junior. Of is het José Iglesias?
1: Nee, de eerste, Enrique.
0: Vandaag is de laatste dag van de zomer, meteorologisch. Hè? Hoe heet de meting van de zomer die van 1 juni tot 31 augustus wordt gemeten? Is dat A, de astrologische meting? Antwoord B, de astronomische meting? Ja, we gaan helemaal de diepte in nu, hè, bij de dubbeldekker. Of antwoord C, de meteorologische meting?
1: Dan ga ik voor C.
0: Jij gaat voor C, hè?
1: Niet alleen.
0: Ja. Was het ook een gokkie, of had je die wel?
1: Meteorologisch, ik kwam al een beetje bekender over.
0: Ja, hè? Ja. Ja, ook. Die lopen van de eerste van de maand tot de laatste dag van de maand 3 maanden later.
1: Ja, ja.
0: Zo doen de weerman en weervrouwen het op. Om betere voorspellingen te maken ook, denk ik dan, maar ja.
1: Ja.
0: Dus vandaag dan
1: maar de kaasschaaf is binnen.
0: Nou, dat wilde ik zeggen, ja. De kaasschaaf is binnen. Die gaat naar Rosmalen toe.
1: Ja.
0: Doe er iets leuks mee, zou ik zeggen.
1: Ja, ik kan afschrapen, denk ik.
0: Ja, dat is. Nou, ik kreeg wel eens een keer. Ik heb een appje van iemand gekregen die deze nagels ermee zet.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou, het is ook wel een idee, dat weet ik niet.
0: Nee, ik heb hem teruggestuurd. Ik heb teruggestuurd, ik hoef er geen foto van. Maar, wat we ook nog even moeten vaststellen, Frans, want we moeten ook door natuurlijk met dit radioprogramma. Ja, gaan wij die man uit Frankrijk daar, die Daniel Quijard, of gaan we toch Julio Iglesias laten horen?
1: Nee, ik kies toch voor Julio.

0: Librivuurwerken.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 1 uur het nieuws met Lieselot Thomassen. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken zijn opnieuw uitgesteld. Gisteren werd al lang vergaderd. Vanmorgen om 9 uur zouden D66, VVD en CDA verder praten, zodat ze om 11 uur klaar zouden zijn. Maar dat lukte niet. Deadline werd verschoven naar nu, 1 uur. Maar nu wordt het weer 6 uur vanavond. Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van 6 miljard euro. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het gaat in Den Haag vandaag niet alleen over de begroting, maar ook over corona.
16: Ik open de vergadering. Het is vandaag maandag 31 augustus 2026... En ik verzoek de griffier om de getuigen naar binnen te leiden. Mevrouw Schouten, van harte welkom.
15: Carolo Schouten werd vanochtend ondervraagd door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Tijdens de pandemie was Schouten vicepremier. Ze zegt dat er weinig ruimte was om te twijfelen aan het coronabeleid. Volgens haar hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. Over een uurtje is oud-SGP-leider Kees van der Staaij aan de beurt. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in elk geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. En KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en met de gebeurtenissen op het WK.
17: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
15: Gisteren kwam de KNVB al met het voorstel voor een internationale top over de toekomst van de FIFA. En bij die top zou Infantino niet welkom zijn. Die top moet in Nederland worden gehouden. Het weer, buien, soms met onweer en zware windstoten. Tussendoor heel soms ook zon en het wordt een graad of 19. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder geregeld zon en een graadje warmer.
18: Buenos dias.
19: Hallo.
20: Hola.
19: Bonjour.
20: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
21: La música del verano.
20: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Grote hit geweest in de jaren 70, maar ze zingen niks, hè. Het is een taal die niet bestaat. Adriano Celentano. Prinsen Colinantje Grootjoesel maakte die samen met zijn vrouw ook. En, dat was meer een geintje. Maar een goed gelukt geintje ook. Goedemiddag en welkom bij de leukste en gezelligste lunchtafel van de radio. Dit is Lunch Lekker met de allerbeste evergreens. En vandaag vieren we een beetje het einde van de zomer met de beste zomermuziek aller tijden in alle talen. En wat we niet moeten vergeten is natuurlijk...
1: De beleggingstips.
0: Want jullie mogen ook weer meedoen natuurlijk. En ik dacht, wat is nou leuk vandaag om te vragen naar jullie favoriete Nederlandstalige zomerrit. Grote zomerrit in het Nederlands. Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan ben je binnen een paar seconden in de studio. Hele grote zomerrit waar je mooie herinneringen aan hebt. In het Nederlands, uit...

0: Die hele grote hit van de Crystals, uitgevoerd door Anneke Greunlo in het Indonesisch. En dit was Kaoma en de Lambada. Aan de telefoon, Dolf Jansen. Dolf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik glijd zeker wel.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke lekker. Ik ben alweer aan het toeren en ik heb er alweer 5 voorstellingen in 8 dagen op zitten. Dus ik ben fris en fruitig.
0: En met de toeren bedoel je ook het hardlopen? Of, zit
1: nee, daar bedoel ik mee dat ik weer mijn oudejaar speel. En die is vorige week begonnen. En die speel ik een keer of 85 tot begin januari overal in het land.
0: Ja, wie zei dat nou tegen mij dat jij afgelopen weekend stond jij in openluchttheater?
1: Ja, ik heb gisteravond heb ik Caprera gedaan in Bloemendaal. En daarvoor waren we nog in Velp, in Culemborg en in het Vondelpark. En vanaf woensdag gaan we gewoon theaters met één dak in. En dan eindigen we in Carré op 9 januari.
0: Wat leuk.
1: Ja, heerlijk man. Heerlijk.
0: En gaat dat goed? Ik bedoel, want dit zijn try-outs eigenlijk, hè?
1: Ja, alleen, kijk, mijn voorstelling is een voorstelling en daar begin ik mee. En dan is het een voorstelling en ontwikkelt zich constant. En het zijn zeer ingewikkelde en heftige tijden. En ik probeer mensen daarin mee te nemen. Ik probeer ze hoop te geven. En ik probeer ze ook duidelijk te maken dat het aan ons allemaal is om de democratie te beschermen en goede keuzes te maken. En er te zijn voor mensen die dat nodig hebben. En dat in combinatie met heel veel humor en ook poëzie. Dus ja, het is een spektakel, nu al.
0: Ja, ik zit nu net te denken, is het nou ingewikkeld of heftig? Ik denk dat meer heftig is dan ingewikkeld.
1: Ja, kijk, ik doe dit in theater. Het is nu mijn 37e seizoen, dus ik weet wat ik doe een beetje. En het verschil met afgelopen jaren is dat ik vind dat er dingen gaande zijn die ons aller inbreng en inzet vragen. En dat hoeft niet meteen zijn je vastlijm aan een snelweg of andere dingen. Maar ik pleit ervoor dat iedereen, elke luisteraar, iedereen in mijn theaterzalen, in ieder geval iets doet om deze samenleving en de democratie en alle belangrijke waarden overeind te houden. En dat kan ook zijn de buurtbarbecue organiseren of gaan wandelen met iemand die slechte been is. Maar iets doen voor de samenleving, voor het grote geheel, dat is mede waar mijn voorstelling over gaat. En natuurlijk raak ik ook aan de krankzinnigheid van Mona Keizer. Dat is natuurlijk onvermijdelijk.
0: Ja. Oh, we gaan het over Volendam hebben.
1: Nee.
0: Oké. Dolf, ik bel je natuurlijk al voor iets anders. Maar ja, ik ben wel benieuwd naar die voorstelling ook trouwens, hoor.
1: Ja, het mooie is, ik heb een bundel uit sinds een paar dagen. Jij rijmt op mij, want dat zijn gedichten van afgelopen 20 jaar. En zeker 3 gedichten die ook weer in de voorstelling zitten, staan ook in die bundel. Want hij is echt in de zomer afgerond en toen was ik al aan het schrijven. En wat ik probeer in poëzie is soms, laten we zeggen, dat activisme te benadrukken. Soms het verlangen, de liefde, de grote emoties. Soms zelfs wel eens iets grappigs te schrijven. Dus in die bundel zit 20 jaar van het soort teksten wat ik schrijf. En ik heb hem sinds 5 dagen in handen. En ik ben er gewoon zo trots op, omdat het gelukt is om 20 jaar poëzie in dik 200 pagina's samen te brengen.
0: Ja. Jij rijmt op mij, heet het boek. En ik weet, en dat weten luisteraars ook natuurlijk, jij boeken schrijft, columns, verhalen, gedichten. Maar er schuilt ook wel een groot romanticus in jou.
1: Ja, en mensen zijn daar soms verbaasd over.
0: Ja, ik wel in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik zo zeggen, het komt denk ik omdat mensen vaak één beeld van je hebben. Dus bij mij is dat, hij praat snel, hij maakt snel grappen. En sommige mensen denken dat ik een linkse hond ben. Dat laatste valt mee. Maar
0: je bent geen hond.
1: Nee, ik ben zeker geen hond. En links weet ik niet. Maar dat ene beeld, dat is natuurlijk vaak veroorzaakt door iets wat iemand ooit gezien of gehoord heeft. En de romantische kant, laat ik het zo zeggen, de kant die we allemaal meemaken, of het nou het verlangen is, de liefde, het verdriet, het gemis van iemand die er niet meer is, al die emoties maak ik natuurlijk ook mee. En voor mij is juist poëzie, een liedtekst of een gedicht, een lyric, is een manier om dat soort dingen te verwerken en met mensen weer te delen. En dat kan dus, zoals in de oudejaars, meer activistisch zijn, maar dan op een poëtische manier. Maar ik heb ook een hertaling in zitten van een nummer over wat er eigenlijk over mijn moeder gaat, die 91 is en er nog steeds is en still going strong, maar ook 91 is. En dat betekent ook weer van alles. En dat zijn die emoties en momenten in het leven die iedereen meemaakt. En als ik dat dan in een tekst kan vatten, dan is dat voor mij belangrijk. Maar het is ook voor alle mensen die zo'n tekst te horen krijgen in een voorstelling of lezen in een bundel.
0: Ja. Dolf Jansen aan de telefoon heeft een mooi boek uit. Jij rijmt op mij. En je hebt mij wel eens verteld dat je al voor de schoolkrant al aan het schrijven was, hè?
1: Ja, ik heb ooit een opleiding afgerond. Dat is echt heel lang geleden en niemand herinnert zich dat. Maar ik heb ooit op de middelbare school, en toen schreef ik ook in de schoolkrant van Fonds Vité, dat is een school in Amsterdam. En ik herinnerde mij dat we zelfs ooit een poëziebundel hebben gemaakt. Dat was ongetwijfeld heel slecht en nog lang niet op niveau. Maar dus eigenlijk ben ik, dat ben ik nu 50 jaar geleden begonnen met dingen schrijven die je poëzie zou kunnen noemen. En langzamerhand heb ik ook die vorm doorgekregen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ook belangrijk, denk ik, om even erbij te vertellen. Jij ruimt op mij, is nu overal verkrijgbaar, maar in de volledige auteursopbrengst, dat zijn jouw centjes, denk ik dan, toch?
1: Ja.
0: Die gaan naar de stichting Altijd Verder en die ondersteunt onderwijsorganisaties in onder andere Kenia, Gaza en Oekraïne. Dus nou, je dient ook nog een goed doel als je jouw gedichten gaat lezen eigenlijk.
1: Ja, ik heb ooit een stichting opgericht omdat ik vond dat dingen die ik met bundels verdien en op andere rare manieren naar die stichting gaan. Ik heb nu een paar plekken en dingen genoemd waar ik probeer iets bij te dragen. Eigenlijk waar het mij om gaat is, ik ben trots op die bundel en verkoop hem ook bij mijn voorstelling. Ik wil niet dat mensen denken dat ik daar mijn uitkering sta aan te vullen of mijn alimentatie sta te verdienen. Maar dat zijn plekken waar mensen het echt een stuk slechter hebben dan wij. En bijvoorbeeld onderwijs, dat kan ook iets anders zijn. Dat is wat mensen nodig hebben, wat kinderen nodig hebben om verder te komen. En dit zijn een paar plekken op de wereld waar, mensen het harder nodig hebben dan wij. En dan vind ik het extra fijn als mensen een bundel kopen, dat ze weten dat er ook nog een paar euro daarvan op een andere plek terechtkomt. Dus dat is voor mij een soort van logische keuze.
0: Mooi, Dolf. Nou, nu, ik durf het bijna niet te vragen, maar het boekje begint met het eerste gedicht. Jij ruimt op mij.
1: Ja.
0: Weet je dat je hoofd of je boekje bij de hand?
1: Ik heb het bij de hand. Grote gevoelens komen in vlagen. Diepe verlangens en dromen in kleur. De klank van je lach en de geur van je geur. En dat ik wie tussen ons komt zou verjagen. Mijn nekharen horen jouw stem door de deur. En daar komt nog bij. Jij rijmt op mij. Honderden regels, duizenden woorden. Bedacht en geschreven, gelezen door jou. Verzuchting, ik wil je of eeuwige trouw. En dat ik wie jou wat wil doen zou vermoorden. Als Eva van Adam was, ben jij mijn vrouw. En daar komt nog bij, jij rijmt op mij. Wat je ook doet, blijf rijmen op mij.
0: Mooi. Dankjewel, Dolf. Veel succes met je. Ik kom je snel weer tegen en veel succes met je mooie bundel, jij rijmt op mij.
1: Dankjewel, fijne dag.

0: laatste dag van de meteorologische zomer. Die loopt namelijk van 1 juni tot 31 augustus. Dan morgen is het weer voorbij met die mooie zomer. Nou, dat is eigenlijk vandaag al, hoor. We gaan volgens de meteorologen weer de herfst in. En daarmee zijn wij op zoek naar jouw favoriete Nederlandstalige hit aller tijden. Dus er is genoeg te kiezen. Joker kwam bijvoorbeeld met deze.
1: Oh, wat

Bijkomen van Marco Borsato en Angeline van Peter Koelewijn. Ria Valk. Oh ja, Ria Valk. Als ik de golven van het strand zie. Je favoriete Nederlandstalige zomerhit aller tijden. Je kunt hem nu appen hier naar.

0: Eros Ramazzotti. Net 2:30 geweest. Hier is Lieselot slot met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Zwitserland is een man van 43 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Op een technofeest viel een dode en raakten 5 mensen gewond. Een motief is nog niet bekend. In Den Haag is de begroting voor komend jaar nog altijd niet rond. Vandaag moet de kabinetsbegroting voor komend jaar naar de Raad van State. Die moet doorrekenen voor Prinsjesdag. Maar de deadline wordt steeds verschoven. Nu is die om 6:00 vanavond. Muziekbedrijven Sony en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan, bekend van het programma Cloud, dat kan worden gebruikt om songteksten te maken. Volgens Sony en Warner Music is het programma getraind met illegale kopieën van nummers. En duizenden studenten beginnen vandaag aan hun studie. En onder hen is prinses Ariaan, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze begon vanmorgen in Delft aan haar studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Op sociale media deelde de Rijksvoorlichtingsdienst foto's van de 19-jarige prinses.
0: Ze stond er mooi op, hè?
1: Ze stond er mooi op en volgens mij had ze er wel zin in.
0: Ja.
1: Dus nou, dat lijkt me al een heel goed uitgekund. Ja,
0: hebben wij ook, dus dat is altijd een goed begin.
1: Precies, zo is het. Het weer, buien, soms met onweer, zware windstoten. Tussendoor heel soms ook zon, het wordt een graad of 19. Morgen vooral in het noorden nog een bui, verder geregeld zon. En een graadje warmer.
0: Oké, dankjewel, Lieselot. We zijn weer lekker bijgepraat, hoor.

0: punto.
1: Juanes is dat, over het zwarte overhemd natuurlijk. En ja, deze hebben we ook nog niet gedraaid. Van Françoise Hardy. Die blijft ook mooi. Het zonnetje gaat er verschijnen op de radio.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven en neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste.

0: Psychische Wijn. Ja, met de vakantie dan. Hoe laat is het nu? Kwart voor twee geweest. Toen meestal wel een flesje op bij de lunch. Ja, in Frankrijk doen ze dat ook, toch?
1: De beleggingstips.
0: In Griekenland ook blijkbaar, want dat was Udo Jurgens. Dus even kijken wie ik aan de telefoon heb. Volgens mij is het Kees. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dario.
0: Nou, volgens mij uit Scheveningen, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Als je nou naar buiten kijkt, zie je dan in de verte de golven van het strand?
2: Nou, dan moet ik over een hele grote flat heen kijken, maar ik hoor het wel.
0: Ook niet als je een keukentrappetje erbij pakt?
2: Nee. Dus ik heb
0: even
2: kijken,
0: het
2: is 4
0: hoog.
2: Nee, dat gaat niet.
0: Oh, dat red je niet. Nee. Nou, we waren op zoek naar een mooie Nederlandstalige zomerhit. Nou, er komt van alles binnen deze bijvoorbeeld.

0: Het werd zomer.
1: En het werd zomer.
0: Zeg ik. Rob de Nijs.
2: Was jij mijn liefste.
0: Ook goed deze. Heerlijk. Corrie van der Bos en Drie Zomers Lang. En Kees, jij hebt er ook eentje uitgezocht. Er waren nog een aantal andere luisteraars ook die deze wilden horen. En ik dacht, nou, die halen we er eens even uit. Want misschien kan jij hem dan op zijn Kees... Heb je dat wel eens eerder gedaan, een liedje aangekondigd?
3: Jawel, jawel.
0: Oh, nou ja, wacht. Dan in je gang nou, ook mijn mond vol.
3: Ja, luister, ik heb hier een plaatje van De Makkers, De Zomerzon. Dat is nog uit de tijd dat ik nog met een transistortje naar het strand ging.

vergeet ik het toch helemaal. Dan moet ik toch nog even doen. Iedereen bedanken voor het insturen van al die mooie suggesties. Maar Kees, dit was echt briljant. Hoe je dit liedje hebt aangekondigd. Met een oude transistor nog naar het strand. Mooie herinneringen hier op NPO Radio 5. Ook aan de makkers en de zomerzon. Zometeen het open huis. Morgen gaan we weer lekker lunchen. Tenminste wat mij betreft al, hè.

0: Samen Max.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah! Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attens met ds.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Ja, wat is het mooie aan op reis gaan is natuurlijk het thuiskomen. Zometeen doen we dat in open huis. En het mooie ook, we gaan de evergreens van over de hele wereld halen. We beginnen zometeen lekker in Italië met Umberto Tozzi. Maar eerst naar het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Goedemiddag en welkom.
21: Goedemiddag. De man die terecht stond omdat hij plannen had om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Volgens de rechter had de man een psychose, maar waren er nooit concrete plannen. En daarom had de rechter 2 weken geleden al gezegd dat de man van 33 moest worden vrijgelaten. Kort nadat het Openbaar Ministerie TBS met dwangverpleging had geëist. Maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De man dacht dat hij een relatie met Amalia had. In Nepal is het dodental van de enorme vloedgolven bijgesteld naar ruim 900, 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. 4200 mensen worden nog altijd vermist, onder wie 600 buitenlanders. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. De angst voor een nieuwe vloedgolf in Nepal is nog altijd groot, zegt correspondent Davy Boerema.
0: Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Iedereen heeft analyses en de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
21: Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Rond deze tijd begint voor de coronacommissie het verhoor van oud-SGP-leider Van der Staaij. In een column schreef hij deze zomer dat de eerdere verhoren hem stof tot nadenken hebben gegeven. Hoe werden grondrechten gewogen, schreef hij. Vanmorgen verscheen oud-vicepremier Carola Schouten voor de commissie. Volgens haar was er in coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Er vallen weer buien, maar het is nog altijd te weinig om het neerslagtekort te verhelpen, weet ook deze boswachter in 's Gravenland, die aan een verslaggever van NH Nieuws laat zien dat er in de toppen van de beukenbomen al bijna geen bladeren meer zitten.
9: Op dit moment hebben we 200 mm neerslagtekort. Dus dat is natuurlijk
22: tekort.
9: Tekort, ja, dat is nog echt te weinig.
22: Ja.
9: En als je hier om je heen kijkt,
22: ja,
9: naar boven,
22: ja,
9: daar naar die boom,
22: ja,
9: en
22: ja,
9: je ziet dat aan die bovenkant van de bomen, dat daar bijna, dat noemen wij de kroon, dat daar bijna geen blad meer is.
22: Nee.
9: En wat er nou gebeurt is dat door die droogtestress, hebben ze gezegd, nou, van dat hydratatiesysteem helemaal naar de top, dat sluiten we af, die bladeren laten vallen om zichzelf te beschermen.
21: Monumentale bomen op dit landgoed krijgen wat extra water van de boswachters, anders redden ze het niet. Het weer, buien, soms met onweer en zware windstoten. Tussendoor heel af en toe wat zon, tot de graad of 19.
23: Buenos dias.
24: Hallo.
25: Hola.
24: Bonjour.
25: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
26: La música del verano.
25: Open huis. Henk van Steeg.

0: de zomer echt voorbij is. Nou, als je voor het eerst helemaal nat geregend bent. Nou, vandaag is dat mij ook overkomen. En allereerst een dank aan alle huisbazen van de afgelopen weken. Daardoor kon ik met mijn gezin een fantastische roadtrip door Europa maken. Daar ga je ook iets van terug horen deze dag, dus het valt mooi samen. Ik zeg Astrid, Gerja en natuurlijk Bas, onwijs bedankt dat jullie op het huis hebben gepast. En alles ziet er keurig uit. Plantjes leven ook nog, dus fijn om weer thuis te zijn. Ja, een bijzondere dag, ook in het huis. Het open huis, de beste evergreens van over de hele wereld om die zomer met elkaar af te sluiten. En dus echt nagenieten van de mooiste plekken en misschien ook wel van vervlogen tijden. En ook vanmiddag ben ik weer op zoek naar jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En het leuke is, je kan gewoon meedoen. Een appie sturen met jouw sleutelwoord voor deze dag. Ja, mijn sleutelwoord voor deze dag is thuiskomen. Dat is altijd de was doen. Ondertussen ook verhalen met Jan en alleman delen van je vakantie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jouw sleutelwoord is voor deze dag. Stuur het in via de NPO-luisterapp. Maak je meteen kans op de gouden sleutel van Open Huis. Ja, en een reis rond de wereld. Zometeen naar Duitsland, Amerika. Dan halen we een Spaanstalige plaat op. Maar eerst naar het land van de sigaren. De kevers, de cocktails en de Buena Vista Social Club. Pak de strohoed erbij, want we zijn op Cuba. Ja.

meedansen, ja. Ah, zo heette die Van McCoy. Ik kende je natuurlijk van de Hustle, maar in de jaren 70. 77 stond hij 7 weken in de top 40. Met deze Soul Cha Cha. En daarvoor nog meer vakantie Spaans ophalen. Dat deden we met de Buena Vista Social Club. De oude mannen in 97. Een mooie hit met deze Chan Chan. Welkom in ons huis. Mijn huis is jouw huis. En we gaan de hele wereld over. En er staat nu iemand bij de deur. Ik doe hem gewoon maar even de deur open. En die had een kleine vraag. Nena, wat was je vraag?

gegaan. Eén voor één. Nooit nog nooit terug, Love Ballons. En dat zijn, ja, wat mij betreft, goed besteden kleine 4 minuten. Nena, dankeschön voor deine bijdrage. Voor de rest gaat mijn vakantie Duits niet. 3:07. Welkom in het open huis van 31 augustus. Er is iets bijzonders mee aan de hand. De hele dag hier op NPO Radio 5 draaien we de mooiste liedjes van over de grens. Zolang het geen Engelstalig en Nederlandstalige songteksten bevat. Dus het kan ook instrumentaal zijn. Meedenken mag natuurlijk ook via de NPO Luisterapp met de sleutelwoorden. Leuk om weer even mee te lezen in je leven. Soraya bijvoorbeeld, die zegt sleutelwoord koffers. We hebben onze koffers gepakt, want we gaan morgen lekker op vakantie. En dat doen we in eigen land. Van 2 tot en met 6 september gaan we naar Aarle-Rikstel. En dan door voor een weekje Valkenburg. Oeh, dat is ook heel mooi. Dat is een beetje buitenland in Nederland. Ik mag niet zeggen tegen Limburgers, maar toch. Zo voelt dat wel. Heel goed. Ik hoop dat er iemand op je plantjes past. En dan kun je ook NPO Radio 5 natuurlijk ontvangen, Soraya. Joke, die stuurt een mooie appie. Welkom terug, Henk. Mijn sleutelwoord is twijfel. Ga ik morgen een dagje uit, maar waarheen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben vorige week in Nijkerk en Putten geweest. Op de Veluwe. Vond ik echt heel leuk. Dus nou ja, doe je voordeel mee. En je komt uit Dronten, dus dat is in de buurt en te doen. Willy die zegt, hallo Henk, welkom terug. Mijn sleutelwoord is genieten. Ik geniet van de muziek die sinds vanmorgen op NPO Radio 5 te horen is. Geweldig. Nou, dat is leuk om te horen. We hebben ons best gedaan. En er wordt lekker ook meegedacht via de NPO Luisterapp. Dus dank, Willy. En Hans die zegt, mijn sleutelwoord voor vandaag is Yellow Sun. Omdat hij de afgelopen zomer de boventoon heeft gevoerd. Oh, je hebt een hele samenvatting van de hele zomer gedaan. Nou, heb je ook nog een sleutelwoord wat jouw dag samenvat in dat ene woord? Jouw sleutelwoord stuurt in. Vind ik leuk om van je te horen. En op die manier delen we een beetje het leven met elkaar hier op NPO Radio 5. Ja, in het muzikale evergreen verleden zijn er heel wat meren bezongen. Het IJsselmeer weet ik eigenlijk niet, maar wel Lulac de Connemara. En deze die kende ik niet tot de dag van vandaag. Dus ik ga met je meegenieten. Misschien ken je hem nog van een van die vervlogen zomers. Mort Schumann met de Lac Majeur.

misschien ben je er van de zomer geweest. Het gaat namelijk over Lago Maggiore. En daar staat een man uit te kijken. Hij ziet daar de kinderen spelen. Terwijl de sneeuw is bij het meer. De vogels vliegen er langs. Maar hij mist het gevoel van geluk. En je voelt dat er helemaal in deze Le Lac Majeur van Maurice Schumann. En Jannie het Harte zegt er weer over. Zo mooi deze song. Vorig jaar nog opgestemd voor de Evergreen Top 1000. Ja, na de zomer gaan we die kant op. Zometeen draai ik het origineel van deze. En je zingt hem sowieso mee. Ja, ja.

0: Ah, wat een stoer einde toch, met die gitaar en daar dan weer die violen overheen. Ja, je hoeft eigenlijk de taal niet te verstaan vandaag, want je voelt meteen waar het over gaat. Of het over mooie dingen gaat, over lelijke. Dit ging natuurlijk over de liefde. Giorla Cinquetti, die zong over Alle Porte del Sol. En dan hebben we het natuurlijk over de poorten waar die geliefdes elkaar bij de zon ontmoeten. En daarvoor nog Michel Tello. Het was de zomerhit van 2012.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Terug in het heden, want we sluiten de zomer af. En dat doen we deze dag ook gewoon met de sleutelwoorden. En dat is leuk om te lezen waar we allemaal mee bezig zijn geweest. Ook een beetje een afsluiting van de zomer als ik zo bepaalde woorden lees. Eelco die zegt, mijn sleutelwoord is bootwerk. Ik lig in Angar do Erosium. Dat is op de Azoren. Ja, daag me niet uit. En ik ben dronk met allerlei bootjobs. Het is lekker zonnig. Zo prima weer voor dat soort klusjes. Eelco van de SV My Lady. En die hebben we volgens mij voor de zomer even gesproken. Toen lag hij nog bij Ierland. Dus lekker onderweg, Eelco. En succes met de klussen. Rita die zegt, mijn woord van de dag is weer moederen. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Leendert stuurt nog in Wellness Center. Nou, weet ik wel een beetje wat dat om het lijf heeft. En dit vind ik ook wel weer een mooie van Jannie. Die zegt, mijn sleutelwoord is egel. Een mooi verhaal. Van de week zat ik op een avond op de bank. En ik schrik ineens. Ik hoor allemaal geritsel in de bosjes. En wat denk je? Om 9:30 komt er ineens een egel bij ons de voortuin binnen gedarteld. Heeft geen notie van wie wij zijn. En die komt dan een beetje eten, een beetje snuffelen. En is daarna ook weer weg. Hij woont hier in onze tuin en loopt er gewoon langs. En dan gaan we naar Peter uit Tweede Exloërmond. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Goed je te spreken op deze dag.
2: Ja, maar ik kan bijna zeggen welkom thuis, maar
0: dat kan ik ook tegen jou zeggen, maar inderdaad, zo voelt het ook. Een warm bad waar we in terechtkomen op zo'n dag als vandaag, ondanks dat je verregend bent. Jouw sleutelwoord heeft er eigenlijk ook wat mee te maken, hè, met het
2: regen. Ja, hou op.
0: Wat is er gebeurd?
2: Mijn sleutelwoord is regenton. Ah. Ik ben naar mijn oude regenton, of zo oud is hij ook nog niet.
0: Nee.
2: Die zakte door zijn hoeven heen vanwege de zwaarte van al het water wat erin zat.
0: Ja.
2: En is dusdanig zo beschadigd dat ik hem eigenlijk niet meer terug kan zetten. Dus nieuwe regenton gekocht. En die was ik dus vandaag aan het installeren. Maar ja, dan moet die oude regenton weer wat water uit. En de hoop is moeilijk. En tussen de regenbuien door allemaal. Want ik heb geen zin om elke keer erg nat te worden. Nee. En ik word net door jullie gebeld en ik wilde weer gaan beginnen. Want het was droog. Maar ja, nu begon het weer te regenen. Dus ik zei al van, verbind maar door.
0: Ja, ik kan het er wel weer bij hebben. Want staat de nieuwe regenton nu al of zit er nog midden in?
2: Ja, hij staat er nog. Alleen ik moet zorgen dat de regenpijp er wel goed
0: in zit.
2: Want het moet natuurlijk een stukje verlopen. En dan het is weer net even anders dan die andere regenton.
0: Moet je weer naar de bouwmarkt?
2: Nee. Dat had ik alles voorbereid. Zover was ik dan ook wel. Ja.
0: Welkom in mijn leven als klusser. Dus ik kan het heel goed. Hey, maar wat heerlijk. Stuur even een fotootje van het resultaat als hij staat.
2: Als het droog weer is, ga ik een fotootje sturen met de regenton erbij.
0: We krijgen namelijk ook nog een foto van Gerda. Die heeft als sleutelwoord gekozen. Wolken op de bank in het zonnetje puzzelen al luisteren naar de radio. En af en toe kijken naar de wolken. Heel erg mooi en wegzwijmen. Maar niet als je buiten ook nog aan de gang moet. Peter, succes. Je krijgt van mij de gouden sleutel. En dan kun je ook in het klushok van het open huis mocht je nog wat nodig hebben.
2: Fijn. Als ik eigenlijk wat nodig heb, kom ik langs.

allemaal. Oh, oh, oh, oh. Gino Garcia was dat. La Felicitada. Was 1968 en daarvoor nog Claude Barzotti met Madame. En dat is een mooi verhaal. Namelijk geboren in België, Italiaanse ouders. En dan zong hij nog in het Frans over die grote gevoelens. De weemoed en de onmogelijke liefde. Je hoort het allemaal in Madame. NPO Radio 5, EO's Open Huis. We hebben net uitgebreid onze dag met elkaar besproken. Leuk om dat te zien. Zo'n heb ik een vraagje voor de derde na drie. Een leuk ideetje bedacht, Bas en ik. Zometeen gaan we naar Frankrijk. Maar eigenlijk is het Nederlands, Dave. En eerst gaan we eigenlijk naar Peru, een beetje het Spaanstalige deel. Daar zijn deze jongens opgegroeid. Maar het zijn gewoon drie Hollandse broers en een goede vriend. Ze heten Trinity en ze reizen het hele land door met deze vrolijke

0: Levenbach. Van origine Nederlander, maar ondertussen heel erg Frans. Dave danse maintenant. Hij treedt nog steeds op, heb ik uit Betrouwbare Bron. En die staat naast me in de studio. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent gewoon bij een concert geweest dit voorjaar.
1: Zeker.
0: Je weet de datum nog?
1: In maart, volgens mij 28 maart.
0: En wat was het? Een man van 82 op het podium. Dat kan twee dingen betekenen. Of er moet nog geld verdiend worden, of het was fantastisch.
1: Het was fantastisch.
0: Ja?
1: Springen, dansen, van het podium afspringen, het publiek in. Dat je die band zag, ik weet niet of dit wel goed gaat. Maar het ging goed. Tuurlijk ging het goed.
0: Fijn. Leuk. Ja. Leuk. Ja, ik hou ervan als mensen op een zekere leeftijd gewoon nog met levenservaring op het podium staan. En er ook nog zelf van kunnen genieten. Nou, dat was dus Dave Dansementen al. Het is 5 minuutjes voor drieën. Zometeen even na drieën ga ik 2 plaatjes wel draaien. En die derde na drie is natuurlijk traditie. Getrouw ook weer voor jou. En op deze dag, de dag van de anderstalige muziek, zaten we te denken. Eén categorie komt wat bekaaiter vanaf. Maar graag als je een beetje mee wilt denken. Namelijk de categorie instrumentalig. Dus liedjes zonder zang. Daar zit geen Engels, geen Nederlands in. Ken je een leuke, vrolijke, zomerse instrumentale plaat? Ik hoorde bij Henk Popcorn net. Of bij Daniel net in de lunchshow. Nou, een beetje in die hoek. Denk even leuk mee. Via de NPO luisteren. Wie weet wordt dat wel de derde na drie. Vandaag heb ik echt heel veel liedjes gehoord. Waarvan ik dacht, hey, die ken ik. Maar dan in het Nederlands. Dit is er ook weer eentje. Anderhalve week geleden was ik in München. Zat ik in de metro, zag ik ineens dit station voorbij komen. Münchener Freiheit, ohne dich. Ja, het is geen quizvraag. Erik Mees, zonder jou.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: Nu bij Dirk, honig pasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Ja, dat is toch wel grappig. Klein blik in het huis. We zijn druk bezig een kopje thee in te schenken. En ineens zegt Lieselot, volgens mij moeten we naar het NOS-journaal. Maar het is helemaal gelukt. We staan aan de goede kant. Ik doe alleen nog even de microfoon voor jou open, Lieselot. Dan komt het helemaal goed. Het NOS-journaal van 3 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is na een kort ziekbed overleden. Brinkman was in de jaren 80 minister van Volksgezondheid. In 1994 was hij even partijleider, nadat toenmalig premier Lubbers hem als opvolger had omarmd. Maar vlak voor de verkiezingen zei Lubbers ineens dat hij niet op Brinkman, maar op Ernst Heersch-Balin zou stemmen. Het CDA leed een enorm verlies bij de verkiezingen en Brinkman trad af. In 1995 blikte hij daarop terug in het programma TV Studio. Hij koesterde geen wrok tegenover Lubbers of de partij, zei hij.
11: Nee, wat ik niet tegen kan is als mensen niet straight zijn. Ja. Ik hou ervan om
12: open
11: te zijn.
12: Ja. Nou, en als je dan met mensen te maken krijgt, wat je, dat is toch een deel van jouw ervaring geweest, die kennelijk dan niet straight zijn, ontleen je daar dan wrokgevoelens aan?
11: Nou, ja, je bergt wel wat op, maar ik ben ook wel weer zo rationeel dat ik gewoon denk dat
12: er wordt. Je bergt wat op. We zijn eruit. En daar zit een kastje en daar zit een deurtje voor.
11: En dat gaat alleen thuis open.
10: Later zat Brinkman in de Eerste Kamer en was hij voorzitter van Bouwend Nederland. Elko Brinkman was 78 jaar. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Digiborden zijn vernield, speelgoed van kinderen is kapot gemaakt en ramen zijn ingeslagen. De vandalen zijn nog niet gepakt. In Zwitserland is een man opgepakt voor de schietpartij op een rave afgelopen weekend. Politie gaat ervan uit dat de verdachte van 43 alleen handelde. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 22 om het leven en 5 mensen raakten gewond. Het staat al maanden van tevoren rood omcirkeld in de agenda bij roodharigen. Het laatste weekend van augustus, want dan zijn de Red Hat Days in Tilburg. Een heel festival voor mensen met rood of rossig haar.
13: Waarom zijn jullie hier?
14: Om ons rosse haar te vieren en andere mensen leren kennen met deze speciale haarkleur.
15: I've never seen so many gingers in my life.
13: Zijn roodharige mensen betere dansers dan niet roodhaar?
16: Ik dans zelf 9 uur in de week. En ja, ik ben een beter danser, maar ja, ik dans ook al 40 jaar.
14: Er wordt gezegd dat de mensen met rood haar geen ziel hebben.
10: Wereldwijd heeft ongeveer 2% van de bevolking rood haar. Het weer, buien, soms met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon bij een graad of 19. Morgen vooral in het noorden nog een bui, verder geregeld zon en een graadje warmer.
9: Nou, wat heerlijk. Ik moet dat toch wel even denken, maar die kan ik vandaag natuurlijk niet draaien. Dat is een Nederlands liedje. Meisjes met rode haren. Ja, dat is ook mooi. Dankjewel en tot over een uurtje.
1: Buenos dias.
17: Hallo.
18: Hola.
17: Bonjour.
18: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer. La música del verano. Open huis. Henk van Steeg.

Lhasa, volgens mij zo heet de taal inderdaad, waarin we nu weer gezongen hebben. We gaan echt de hele wereld over. Miriam Makeba, Pata Pata, en daarvoor nog Tony Satagata en het Italiaanse. Uit 75 was dat. Over nog even meisjes met rode haren krijgen we wat appjes binnen, want het is gewoon inderdaad een anderstalige plaats. Dat zegt in ieder geval Jannie. Tony die heeft het namelijk gedaan. Meetje met rode haren.

0: kan het wel beamen, hoor. 10 minuutjes na drieën. Het is de maandagmiddag. Anderstalige dag hier op NPO Radio 5. Dus sluiten de zomer ermee af. En het is heel leuk. Ook leuk alle appjes te lezen. En alle mensen die zeggen wat heerlijk. En ook alle suggesties die gedaan worden voor anders instrumentalig. Want daar zou je ook een hele dag, nou in ieder geval een heel uur mee kunnen vullen. En we gaan even contact leggen met Ineke uit Oldenzaal. Goedemiddag, Ineke.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Jij hoorde mijn oproepje over de instrumentalige liedjes. Die komen wat weinig aan bod vandaag. Waar zat jij aan te denken?
1: Ja, wat denk je? Biscaya van James Last.
0: Ja, je was niet de eerste, of je was niet de enige, wilde ik zeggen. Vele anderen zeiden dus, we ontkomen er niet aan. Wat voor gevoel brengt het bij jou boven?
1: Vakantiegevoel op Texel.
0: Ja? Neem eens even mee.
1: Daar heb ik mooie herinneringen aan. Ja.
0: Ja? Neem eens mee naar Texel. Hoe zag zo'n vakantie er een beetje uit?
1: Nou, strand. Zee, verkering, verliefd. Ja, dan weet je het wel, hè?
0: Ja, dan weet je het wel. En weet je nog een naam erbij? Of?
1: Jawel. Dat was Joop.
0: Joop. En heb je hem later nog ergens via Facebook opgesnort? Of is het altijd op Texel gebleven?
1: Wat? Nou, het is niet op Texel gebleven. Ik ben ermee getrouwd geweest.
0: Nee!
1: Ja!
0: Wow, wat een mooi verhaal. Oh, wat een mooi verhaal. Ja. Maar het klinkt ook alsof het er niet meer is.
1: Nee, helaas.
0: Ja. Nou, maar wel mooi om dan zo met de muziek even herinneringen op te halen. Wat vind jij? Mag ik het intro volkletsen of moet ik mijn mond houden?
1: Nee, je mag wel volkletsen. Okay. Dat vind ik niet zo erg.
0: Nou, ja, we zijn weer even op Texel met jou. Dankjewel voor je mooie verhaal. En een mooie middag. Geniet ervan.
1: Ja, ga het doen. Dankjewel voor het laten horen van de Kaya van James Love.

En ook in Antwerpen. En dat was de plek waar ik hem live mocht zien. Mijn vrouw wilde er heel graag naartoe. En ik dacht, dit trek over mijn hart. Ik was bang dat er alleen maar van die gillende vrouwen in de zaal stonden. Maar het was leuk met allemaal gezinnetjes. En ook mannen zoals ik stonden daar. En het was echt leuk. Een vermakelijke dag, avond gehad. Ook met onze eigen dochters. Alvaro Soler. Origineel volgens mij een Duitse vader. Spaanse moeder. En in Japan opgegroeid. Dus hij heeft echt wel alles van de wereld gezien. El mismo sol, dezelfde zon die we met elkaar delen. Als hij in ieder geval schijnt. En daarvoor nog de derde na drie, James Last met Biscaya. Dank voor alle inzendingen. Er komen nog veel meer binnen. Misschien moeten we een mooi Spotify-lijstje ervan gaan maken. Dan neem ik je mee naar Duitsland. De jaren 70, half jaren 70, heb je daar Kraftwerk. En ze laten zich inspireren door die ontzettende weg die door velen in de zomer wordt afgelegd. De autobaan.

Met mijn ouders in een blauwe eend met daarachter een vouwwagen over de Brennerpasso richting Italië. En ik merk dat ik er nog steeds plezier aan beleef. Vooral als ik Italiaanse liedjes hoor op de radio. Dat ik dan een paar woorden hoor. En dat het gevoel van zo'n plaat gewoon helemaal over je heen komt. Ricciardo Fogli, un donna così. Dat betekent eigenlijk zoiets als zo'n vrouw. En ja, het is ook wel een mooie vrouw. Ze is kwetsbaar, elegant, maar toch ook voor hem ongrijpbaar. Het was 1984 in het Open Huis. En daarvan nog Faan, Faan, Faan of de Autobaan. Als je het origineel wil horen, of eigenlijk hoe die bedoeld was op de plaat, dan moet je even zoeken op de Autobaan die 22 minuten duurt. En ze hebben teruggebracht tot 3,5 minuut. Ik krijg nog een berichtje binnen van Margreet. Die stuurt een appje. Wat een supergezellige muziek vandaag. Komt deze fantastische lijst ook te beluisteren op Spotify? Jazeker, namelijk op de site van NPO Radio 5... kun je vanaf dit moment de link naar de grote NPO Radio 5... anderstalige playlist vinden. Dat is een hele mond vol, maar gewoon een linkje staat op nporadio5.nl. Hele lijst van vandaag en ook alle verzoekjes die binnenkomen... die zetten we daar dan in. Dus die stuur je niet voor niks. Die komen sowieso in die lijst te staan. Als ze anderstalig zijn of instrumentalig. Hè? Zometeen gaan we contact zoeken met een Nederlandse zangeres... die een Engelstalig liedje afgelopen zomer vertaalde naar het Spaans. Iets wat artiesten in de jaren 70 heel vaak deden. Cliff Richard, Michael Jackson in de jaren 80. Maar eerst nu Anne-Marie David.

0: lekker, hè? Dat bluesy geluid. En dan die uithalen. De man met de hoed vaak op cd-hoesjes. Sugereo Fornicari. We gingen naar Italië met Sens Una Donna op NPO Radio 5. 4:05. Zometeen gaan we nog een eerbetoon brengen aan Peter Maffay, die afgelopen weekend, nou wat zeg ik, gisteren jarig was. Dus dat gaan we doen met een volgens mij heel erg mooi liedje. Maar eerst eens even de zomer bespreken met Judy Blank. Judy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik dacht even, we bellen je uit bed. Want tegenwoordig woonachtig in Texas, USA. Maar het valt mee, dichterbij.
1: Nee, ik ben gewoon in Utrecht vandaag.
0: Ja, Utrecht, mijn stad, zie je. Je bent weer even terug in ons land. Ja, laten we dan toch op deze laatste dag van de zomer. Want morgen gaan we dan meteorologisch gezien naar de herfst. Nou, we doen alvast het weer doet al een aardig duit in het zakje. Hoe was jouw zomer?
1: Ik had eigenlijk echt een topzomer. Lief dat je ernaar vraagt.
0: Ja, wat heb je gedaan?
1: Ik heb vakantie gevierd in upstate New York. En dat is mega mooi in de zomer. Allemaal heuvels en beekjes en zwemmen in de Woodstock area. Dat was heel leuk. En daarna ben ik op tour gegaan in Zweden. En daar ben ik eigenlijk net pas van terug. En dat was zo leuk. Dat wil ik eigenlijk gelijk nog een keer doen.
0: Ja, wat maakt het zo leuk om in Zweden een toertje te doen?
1: Ik weet het niet. Zweden is zo lief. En Zweden is eigenlijk precies zoals je het voorstelt. En mensen vinden mijn muziek daar op de een of andere manier gewoon heel erg leuk. Dus ik voelde me heel erg verwelkomd. En het was eigenlijk een beetje een vakantietoertje. Zo voelde het. En ja, dan weet je dat een tour wel geslaagd is.
0: Ja, en Zweden is ook echt... We hadden het van de zomer nog over. We zijn er niet geweest, maar we zijn er wel lang geleden geweest. Dat je gewoon je zwemkleding achter in je auto gooit. We weten niet waar we gaan zwemmen, maar we kunnen ergens de auto aan de kant zetten. We hebben de handdoeken bij ons, we kleden ons om en we gaan lekker zwemmen. Dat gevoel heb ik bij Zweden, die vrij. Hey, en dan even over je nieuwe single. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Juegos.
1: Helemaal goed.
0: Ja, want ik kende hem eigenlijk al, dacht ik. Ik was aan het hardlopen tijdens mijn vakantie. Ik dacht, dat is toch Toy Heart? En ik dacht, deze dag, dat is 1 en 1 is 2. En ik dacht ook eventjes aan Michael Jackson, Cliff Richard. Heel veel artiesten die hun eigen liedjes in een andere taal hebben gedaan. Was een beetje dat ook het idee? Ik wil mijn horizon verbreden.
1: Ja, het is ook heel erg jaren 60 eigenlijk om dat te doen. Hè? Ja. Ik dacht, eigenlijk doet bijna niemand dat meer.
0: Nee.
1: En zo is het idee eigenlijk wel ontstaan. En de Spaanse taal die is al wel een paar jaren heel erg prominent aanwezig in mijn leven. En zeker nu ik ook weer in Texas woon, daar spreek ik ook veel Spaans.
0: Ah.
1: Alleen, ik heb nog nooit een eigen liedje uitgebracht in het Spaans. En dit is toch wel de eerste release.
0: Ja?
1: En ik dacht, ik doe dat eerst als experiment met liedjes die al een beetje bestaan. En dan zie ik wel hoe mensen daarop reageren. Voordat ik een hele plaat in het Spaans ga maken.
0: En de grote uitdaging is natuurlijk om dat een beetje goed fatsoenlijk in het Spaans...

0: Duits en het Nederlands. Een heel leuk, de Ninehorn in het Duits. En er was daar ook een hond en die heette dan in het Nederlands de kus-me-kont-hond. En dat probeerde ik te vertalen naar het Duits. Die kiss-me-ass-hond. Nou ja, het was, mijn kinderen lachten me keihard uit. Dus vertalen is voor mij niet. Hoe heb jij dat gedaan met dit liedje?
1: Nou, ik... Nou ja, uiteraard heeft iedereen Google Translate, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als echt een tekst vertalen. Plus, in het Spaans veranderen ook elke keer de klanken van woorden op het moment dat je een andere tijd hebt. Dat je bijvoorbeeld een verleden tijd... dat is eigenlijk heel erg moeilijk. Maar gelukkig heb ik heel veel vrienden in Mexico en in Texas. Dus elke keer als ik dacht een vertaling te hebben gemaakt die klopte, dan ging ik langs in Mexico bij mensen. Of ik stuurde het door naar iemand in Texas die ook Spaans sprak. Okay. Om te checken of dat het eigenlijk wel, of dat je het zo zou zeggen. En heel vaak zeiden ze van ja, het klopt eigenlijk wel, maar zo zeggen we dat eigenlijk niet. We zouden het al meer zo zeggen in meer slang. En zo heeft iedereen me een heel klein beetje geholpen. En het was eigenlijk een hele leuke oefening om naar Mexico te gaan en dat daar te doen.
0: Wat leuk. En wat is de mooiste zin die erin zit? Waar ben je zelfs het meest trots op?
1: Oeh, wauw. Die vragen, daar had ik me nog niet helemaal op voorbereid.
0: Nee.
1: Ik denk... dan moet ik eventjes nadenken.
0: Weet je, ik ga hem gewoon draaien en dan aan het eind...
1: Dan
0: heb je hem even weer gehoord. Het leuke nieuws is, dit is niet de enige, want 25 september komt er een hele EP uit met allemaal Spaanstalige vertaalde liedjes van jouw origineel. Nu gaan we hem eerst draaien op de Nederlandse radio om primeur. Juegos, dit is Judy Blank.

0: Het beklijft en bij mij beklijft het in de bergen van Oostenrijk, want daar was ik afgelopen zomer. Judy nog aan de telefoon. Wat was de mooiste zin?
1: Oeh, ik denk de tweede pre-course vind ik eigenlijk het mooiste.
0: Oké.
1: Dat is, want vertalen is moeilijk, hè? Ja. Dus het is niet helemaal precies een vertaling, maar het is ¿qué pasa en realidad? Dat betekent, wat is er in het echt gebeurd? No sé, dime tú. Ja, ik weet het niet, vertel jij het me maar. ¿Quieres saber la verdad? Dat betekent, wil je de waarheid weten?
0: Ja.
1: En dan zeg ik uiteindelijk, no sé si me importa. Ik weet niet of dat het me eigenlijk uitmaakt wat de waarheid is.
0: Wow. Prachtig. Nou, ik ga hem vaker draaien. Dat kan ik je nu alvast beloven. Hey, dankjewel. Wanneer ga je weer terug naar Texas?
1: Woensdag weer terug.
0: Oké, veel plezier. Adios, amigo.
1: Adios.

0: warmbloedig gezongen door Gilbert Becot over de Koude Oorlog. Nathalie, het is 12 minuutjes voor 4. En dan is Bert volgens mij gewoon weer op zijn stek al een heel tijdje. En we gaan even contact leggen met Arnold. Arnold, goedemiddag. Heb je een veilige plek gevonden?
1: Goedemiddag, ja, ik sta geparkeerd.
0: Och, wat goed, want gisteren was een bijzondere dag. En dat verweven we gewoon met de dag van vandaag. Waarop we veel muziek uit anderstalige landen draaien. Aan wat zat jij vandaag te denken?
1: Ja, toevallig kwam dan gisteren, zag ik op de Duitse zender op zaterdagavond eigenlijk, van Peter Maffay, die was 77 geworden. En daar kwam dat liedje voorbij, moet ik even goed nadenken, dan ben ik even de tekst kwijt.
0: Und es war Sommer, had je gehad. Und es war Sommer.
1: Ja, es werd Sommer. En van Jan Rob de Nijs had ik een discussie met mijn vrouw. En die zei van, nee, dat heeft de vrouw van Rob de Nijs. Ik zei, nee, dat is van Peter Maffay, dus zodoende zijn we daar een beetje ingedoken en toen, ja.
0: Ja. En zou je het leuk vinden als ik hem nu draai?
1: Ja, dat lijkt me leuk, ja.
0: Ja. Zit je vrouw ook bij je in de buurt of moeten we dit maar even terugluisteren?
1: Nou, dan moet ze maar terugluisteren, want ik ben aan het werk, dus ik zit in de auto. Ja. En,
0: dat neem je vrouw niet mee naar je werk, dat snap ik ook inderdaad. Wil je nog iets tegen haar zeggen?
1: Ik ben om 6 uur thuis.
0: Van alles wat je in de romantiek zou kunnen zeggen. Schat, ik ben om 6 uur thuis.
1: Ja, schat, ik ben om 6 uur thuis.
0: En dit is Peter Maffay. 77 geworden, van harte ook nog.
2: Het was een schöne dag. De laatste in august. De zon brandt in zon.

1, 2, 3. Het is even voor vieren. Zometeen Bert op deze zender. En nu naar een liedje wat origineel in het Nederlands was. Zo vrolijk, van Herman van Veen. Maar hij had ook een prachtige carrière in het Duitsland. En werd het Waarom bin ich so fröhlich? En dat gaat niet over Sjors. Een mooie middag. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Ik had wel geluk hoor, want ik ging lekker in het zonnetje, reed ik naar Hilversum toe. Het is nu weer hartstikke grijs en het gaat zo meteen weer regenen. Maar ik had toch even het gevoel van het is de laatste zomerdag vandaag. Dus dat gaan we extra onderstrepen met al die heerlijke anderstalige muziek. Ook tot 6 uur in Bert op 5 bij Caro en Chervé. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Lieselot Thomas, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De spanning bij de gesprekken over de begroting loopt op. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben ook de deadline van 1 uur gemist en opnieuw verschoven. Die staat nu op 6 uur vanavond. Vanochtend hadden de partijen er al uit moeten zijn, maar de gesprekken gaan dus allesbehalve soepel. De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over hoe de begroting eruit moet zien, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
16: Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen? Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
15: De stukken van de begroting moeten voor middernacht naar de Raad van State. Vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. Gillis zegt tegen Omroep Brabant dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Het was even schrikken vannacht in Utrecht. Bij een restaurant ging een explosief af. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. Ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. Bewoners zaten rechtop in hun bed, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
17: We spraken net ook de eigenaresse van het restaurant. Zij reageert verslagen op wat er gebeurd is. Ze zegt geen idee te hebben waardoor de explosie is ontstaan. Maar benadrukt wel dat ze zich niet uit het veld laat slaan door wat hier vannacht gebeurd is.
15: Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Een man van 19 uit Utrecht moest daarvoor later 3 jaar de cel in. En vanaf morgen is de Zeelandbrug bijna 1,5 maand dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen overheen. En die brug die verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Het weer, buien, soms met onweer en zware windstoten. En daarom geldt in het hele land code geel. In Noord-Holland kan ook heel veel regen vallen. Tussendoor wat zon. Vanavond is het ook buiig. Vannacht wordt het droger. En morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder geregeld zon, dus toch nog wel misschien een zomerdagje bij 1 graad of 20.
14: Met paraplu en alvast oefenen voor de herfst. Dankjewel, tot zometeen.
18: Buenos dias.
19: Hallo.
20: Hola.
19: Bonjour.
20: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
21: La música del verano.
20: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Wij vieren de lente op de laatste dag van de zomer met Henk van Steeg, die weer terug is van vakantie. Want hij ziet er goed uit, heeft hij zelf niet gezegd. Maar hij ziet er goed uit. Lekker kleurtje, nieuwe trui aan, echt totaal. Ja, Henk van Steeg 2.0 zou ik willen zeggen. Van harte welkom terug, fijn dat je het weer bent. En wij gaan door waar we afgelopen donderdag gebleven zijn. Hoewel, we gaan niet meer wandelen natuurlijk. Hè. We sloten onze wandeling af tot Den Briel. Dat was onze afsluiting van de zomer. En vandaag sluiten we hem ook af met al die zomerse muziek die we draaien. Maar we praten ook over een kreet van toen in Van Nu Naar Toen. Want er is een kreet vandaag die je voor het eerst hoort. En er is een kreet van toen die je ongetwijfeld kent. Ik ga het heel cryptisch maken, dan blijft iedereen lekker luisteren. En we beginnen aan een nieuw tussenklassement van de slimste mens. Kortom, blijf er zeker bij tot 6 uur. L-M-O-N-C-N-V, met op 5. In Duits nu.

0: Ze hebben Helene, denk ik, was ook 17 jaar. Udo Jurgens, 17 jaar, blondes haar. Op deze maandag. Maandag 31 augustus 2026, de laatste dag van de meteorologische zomer. Je hebt die term vandaag al veel voorbij horen komen, dus... Buenas tardes, guten tag, bonjour, boa tarde, buon pomeriggio, maganda ngapon en konnichiwa. Vandaag hoor je hier op NPO Radio 5 alleen maar een anderstalige plaat. Op die manier gaan wij nog een heel klein beetje vasthouden aan die oneindige zomer, want die lijkt toch echt wel voorbij. Met weemoed kijk ik terug op onze reis van Den Helder tot Den Briel, die donderdagmiddag echt tot een einde kwam. En gisteravond de allerlaatste aflevering van Zomergasten op televisie. En vanochtend ging het in de file, in de regen, alleen maar over de vakanties die nu echt overal voorbij zijn. Je zou er bijna van in een herfstdepressie schieten. Maar voorlopig lukt dat gelukkig nog niet. Wij zijn er de hele dag met al die anderstalige zomerse muziek. Van bijvoorbeeld Eduardo Benato. Die kan je een handje helpen om die herfstdepressie nog even uit te stellen.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: radio, Sleepy Dog, Juanes uit 2002. En Eduardo Benato, Viva la Mama, zat daarvoor uit 1989. Helene vraagt of er al Portugees gedraaid is. Ja, ik denk het wel. Volgens mij is Linda de Souza ergens vandaag wel voorbij gekomen. Jan komt met een mooie suggestie van een Franstalige Marine Faithful. Vincent zegt, ik heb nog een oude Radio Tour de France plaat uit 1978. Weet je wat, als er nou een anderstalig zomerliedje is waarvan je zegt, ja, maar dat heb ik nog niet gehoord vandaag en dat wil ik echt nog wel heel graag horen, dan kunnen wij kijken of het nog voorbij gaat komen. Is dat niet zo, kunnen we dat straks in de laatste ronde even draaien. Dus laat het ons maar weten via de NPO Luister-app welk anderstalig, dus het mag niet in het Engels, niet in het Nederlands, die doen we morgen gewoon weer, maar die doen vandaag even niet mee. Welk anderstalig zomerliedje zou voor jou een soort kroon op deze laatste zomerdag zijn?
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Het Rode Kruis heeft op Giro 6868 tot dusver 1,6 miljoen euro binnengekregen voor noodhulp in het rampgebied in Nepal. Elko Brinkman was een man van duidelijke standpunten die moeilijke en principiële keuzes niet uit de weg ging. Dat schrijft minister-president Rob Jetten in een reactie op het overlijden van de voormalig CDA-leider. Nederland is hem dank verschuldigd, zegt Jetten.
2: En de zomerrust is voorbij, ik zei het al, de vakanties zijn voorbij overal in Nederland. En vooral op dinsdag en donderdag wordt het weer dringen. Er komen allemaal mensen, veel mensen tegelijk, naar kantoor, zitten treinen voller en lopen de wegen sneller vast.
3: Veel mensen hebben de andere dagen een dag vrij of werken thuis.
4: En experts spreken dan ook van een Dido-economie.
0: Ja, de Dido-economie, dus drukte op de dinsdag en de donderdag, omdat veel mensen op de andere dagen thuis werken of vrij zijn. Die kreet Dido-economie deed ons meteen terugdenken aan een andere afkortingenreeks van de weekdagen.
1: Van nu naar toen.
0: Die herinner jij misschien ook nog wel, de afkorting Madiwodo. En ik vroeg me af waar die term eigenlijk vandaan komt. Nou, Yvonne van de redactie is daar vandaag eens eventjes ingedoken. Yvonne, die term Madiwodo, wat roept die bij jou op?
5: Nou ja, ik ging eigenlijk meteen zingen. Dat zal ik je nu maar besparen. Maar bij deze alvast excuus voor deze oorworm. Hey,

0: Mardi Wodo, ja.
1: Ja, hoor je wat hij zingt? Kijk eens even op je Mardi Wodo.
0: Ja.
1: Dat betekent haar agenda.
0: Ja, precies.
1: Het is gewoon een agenda geworden. Zeg maar.
0: Ja, en dan gaat het tussen de maandag, de dinsdag, de woensdag en de donderdag. De vrijdag deed niet mee.
1: Ja. Nee, die doet niet mee. En die, ja, deze ma zit dit liedje al de hele dag op mijn hoofd. Hij komt uit 79 van de Surinaamse Bonchi Stars. Die hadden er een bescheiden hitje mee in eigen land. En in Nederland en België. Met dus Mardi Wodo. Agenda. Geschreven door een Nederlander, grap genoeg. Peter Snoei. Die heel bekend is geworden van reclameliedjes. Zonder meer tunes van Café, Omo, Domo. En dat is dan meteen een goede link naar waar die term eigenlijk vandaan komt. Want
0: zij hebben hem niet bedacht. De term bestond al voor het liedje.
1: Precies, ja. Ze hebben hem niet bedacht. Maar het is vooral een marketingterm. Ja, die is dan wel weer wat later. Dus misschien is het toch een beetje andersom gegaan. Dat marketing dacht, hey, dat is leuk. Daar gaan we mee aan de haal. Eind jaren 80 hadden bioscopen bijvoorbeeld acties. En die lopen natuurlijk nog steeds. Mardi Wodo tickets. Dat hebben ze bedacht om de capaciteit op die rustige dagen, dat iedereen op kantoor zit, mensen te lokken naar de bioscoop met goedkope tickets. En in de jaren 90 raakte die term dan ook op de werkvloer ingeburgerd. Want vrijdag was dan de dag waarop mensen een ATV-dag hadden.
0: Ja, zeker, ja. De arbeidstijdverkorting was nog in die
1: precies,
0: tijd. Ja.
1: Ja. En mensen die in het leger hebben gezeten, die kennen die term vast ook, maar die krijgen misschien een beetje gruwelgevoelens daarbij. Want daar betekent Mardi Wodo dat je de restjes krijgt van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Van de soep van al die dagen, maar ook andere etensresten. De Mardi Wodo soep. Ja, ik zou denken in het kader van de duurzaamheid. Het is natuurlijk fantastisch als we die gewoon weer groots omarmen.
0: De Mardi Wodo soep. Ja.
1: Precies. Ja. En sinds 2000 zie je de term Mardi Wodo ook in de Nederlandse woordenboeken. En het vormde ook inspiratie voor programma's. Zoals dit radioprogramma.
2: Welkom bij Mardi Wodo VPRO. Homerus noemt het een door de goden gezonde stof. Het ontbreekt in geen enkele keuken, waar ook ter wereld. Het kent meer dan 10.000 toepassingen, zoals bij het vervaardigen van geneesmiddelen, bij het ontdooien van wegen in de winter, het bemesten van land, in zeepfabrikage, bij het ontharden van water en het verven van stoffen. Deze week in Mardi Wodo VPRO, de enige steensoort die door de mens gegeten wordt. Zout.
0: Nou, niet meer, hè?
1: Bestaat niet meer. Mardi Wodo was een door de week sociaal-cultureel radioprogramma met één wekelijks thema van de VPRO, dus vier dagen lang. In dit geval ging het dan dus over zout. Uitgezonden op 747 AM. En later had je, misschien ken je dat ook nog wel, het televisieprogramma met Paul de Leeuw.
0: Ja.
1: Filemon Wesseling, Mardi Wodo. Ja,
0: oh,
1: weet je,
0: ja.
1: Jammer. Vrijdagshow.
0: Oh, ja.
1: Net een dag te veel dus. Het televisieprogramma van Paul de Leeuw. Te zien in 2010 en 2011. De eerste was zelfs op 30 augustus, zeg maar, gisteren.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht zelf eigenlijk, misschien was het eigenlijk wel een betere titel voor Bert op 5 geweest. Bert op Mardi Wodo.
0: Ja, ja, goed. Laat het even ergens anders. Die Dido, want daar gaat het dus nu om. Die Dido, dan merken wij ook in de dagelijkse praktijk wel. Hè? Die en die Do, dat de dagen zijn dat iedereen aan het werk is.
1: Als we willen parkeren, probeer maar eens een plekje te krijgen. En we lunchen niet voor niks op dinsdag en donderdag extreem laat. Alles is op en iedereen is er dan. En de rest van de dagen werkt iedereen thuis.
0: Ja, dus van de Mardi Wodo nu in de Dido.
1: Ja. Begonnen met dat liedje van die Bonchi Stars. Die zit nog steeds in mijn hoofd. Maar wist je dat er nog een liedje is gemaakt met die titel? En het is gezongen door Gert Verhulst en James Cook. En ook al ken je het niet, ik denk dat deze oorworm die andere laat verdwijnen.

0: Nou ja, dat op maandag is een beetje raar. Bovendien is het te lang laten horen. Dan blijft die N in mijn hoofd hangen. Bovendien doen we geen Nederlandstalige muziek. Dus dag Gert.
1: Van nu naar toen.
2: In Bertel 5.

0: Je bassin, ça va pas changer le monde.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Neem op allerlei manieren afscheid van de zomer vandaag op NPO Radio 5. Vooral met al die muziek, hè, waarmee we proberen dat zomergevoel een beetje vast te houden. En ja, misschien wel mee te nemen over de jaarwisseling heen. We beginnen ook aan een nieuwe periode in De Slimste Mens. Dus we hebben ons vorige tussenklassement afgesloten. Dus als jij vandaag meespeelt, dan hoeveel punten je ook hebt, of hoe weinig punten je ook hebt, je staat sowieso bovenaan het tussenklassement. En dan maak je meteen kans dus om bij een opname van De Slimste Mens op tv aanwezig te zijn. Maar het begint allemaal bij het beantwoorden van de entreevraag. Die gaat over het thema van vandaag, anderstalig. Dus geen Nederlands of Engels vandaag op NPO Radio 5. En daarom deze entreevraag. Jawel, ik kon erop wachten. Van welke Nederlandse zanger bestaat zowel zijn voornaam als zijn achternaam uit een vreemde taal? Dus welke Nederlandse zanger heeft twee vreemde talen in zijn naam? De NPO Luisterapp voor je antwoord of bel ons. Bel Lennart van de redactie op 0800-3000-555.
1: Speel mee met De Slimste Mens.
2: De Slimste Mens.
1: In Battle 5.

0: Je le maire et Flouze. Je suis venu te dire que je m'en vais. Dat betekent, ik ben gekomen om te vertellen dat ik vertrek. Het is 16:30 geweest. Het is tijd voor Lieselot met het NOS Journaal.
1: De 175 studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus, blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was in de jaren 80 minister van Volksgezondheid onder premier Lubbers. Onder de leiding van Brinkman verloor het CDA enorm bij de verkiezingen van 1994. Elko Brinkman was 78 jaar. De Thaise badplaats Pattaya neemt maatregelen voor de komst van een Amerikaans vliegdekschip. Ruim 5000 militairen zaten ruim 250 dagen onafgebroken op zee en meren deze week aan. Pattaya verwacht veel inkomsten door de militairen, maar ook wel overlast. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen en tientallen prostituees zijn aangehouden. En er komen in Nederland steeds meer Engelse boekenwinkels bij. De afgelopen 4 jaar kwamen er zeker 10 zaken bij met alleen maar Engelse boeken. Bijvoorbeeld in Amersfoort.
2: Ik verkoop Engelse boeken en ik heb bijvoorbeeld ook stationery. Dus dat houdt in notitieboekjes, washi tape, echt dingen om te journalen. En ik heb een cafeetje erbij, dus ook koffie, thee, lekkers.
1: Engelstalige boeken gaan onder meer heel goed dankzij sociale media. Ook deze klant haalt daar haar inspiratie vandaan.
3: Iedereen zegt dat dit het leukste boek is van de serie, dus ik ben wel heel benieuwd.
4: En wie is iedereen?
3: Instagram en TikTok en Pinterest.
1: Ja, BookTok is heel populair. De populariteit van Engelstalige boeken gaat wel ten koste van Nederlandstalige boeken. Maar boekenorganisatie CPNB is al lang blij dat jongeren überhaupt nog boeken lezen.
0: CPNB, hè, dan vanaf nu.
1: CPNB. Yes. Het weer, buien, soms met onweer en zware windstoten. En daarom geldt in het hele land code geel. In Noord-Holland kan heel veel regen vallen. Tussendoor nog wat zon. Vanavond ook buiig, maar vannacht wordt het droger. En morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder geregeld zon morgen bij een graad of 20.
0: Muchas gracias.

0: Ja, zo kan hij ook, hè? Leuk. Hotel California, zoals ik nog niet eerder gehoord heb, zegt Huig in de NPO-luisterapp. In dit geval in de versie van de Gypsy Kings. En dan krijgt hij opeens een heerlijke Spaanse vleug over zich heen.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Nou, dat heb ik al veel Franse muziek gehoord vandaag op NPO Radio 5. Maar zomersmuziek en de Franse taal, ja, die gaan natuurlijk ook heel goed samen. Laat ik dan vanmiddag nog eens een extra slinger geven aan de Franse muziek in het volle licht. Ik kies voor een zomerhit van de groep Zoekmachine. Ze bestonden al lang voordat de eerste zoekmachines op internet opdoken. Dus ruim voor Ilse.nl en Altavista.com en zo. Is het wel Frans waarin zij zingen? Dat vroeg ik aan een van die zoekmachines. Nou, het is de Creoolse taal van Guadeloupe. Dat is een Franse eilandengroep die ligt ten noordoosten van Aruba, Curaçao en Bonaire. De woorden zijn afgeleid van het Frans, maar de grammatica is echt totaal anders in deze variant van de taal. Het Creools Guadeloupe of het Guadeloupe Creools. Maar de ondertitel verraadt de Franse oorsprong. De ondertitel is La musique dans la peau, dus de muziek onder de huid. Het gaat om de hit Maldon.

0: Ja, ja, nee, nee. Dat zou ik weer een mama appelsap kunnen zijn. In het lange rijtje. Malon van Zoekmachine vandaag in het volle licht in Bert op 5.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: In Helena Veen, Kees van Grunsven. Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Het is wel even een heel andere dag, hè, Radio 5 met de muziek.
3: Ja, maar wel even goed lekker.
0: Ja, vind je het lekker? Ja,
3: ja, gezellig. Ja, een beetje herinneringen ophalen weer, hè. Ja. Van de zomers.
0: Oh ja? Ja, waar denk je allemaal aan terug dan?
3: Nou, wij zijn heel vaak vroeger naar Spanje geweest en naar Italië geweest en naar Griekenland geweest en naar Tunesië geweest en een keer naar Australië geweest.
0: Ja.
3: Maar toen was het in de winterzomer, dus en Frankrijk en nou zijn we een beetje genieten van de oude dag, hallo.
0: Nee.
3: Ik ben pas 71.
0: Nou dus, ja, wat praat je over zeg, hè?
3: Ja, dat bedoel ik wel.
0: De derde jeugd is net begonnen, Kees.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja,
3: hè?
0: Zeker.
3: Lange
0: zeker.
3: Kant, hè? Ja, ja.
0: We hadden die mooie entreevraag van welke Nederlandse zanger bestaat zowel zijn voornaam als zijn achternaam uit een vreemde taal. Dus welke Nederlandse zanger heeft twee vreemde talen in zijn naam? Wacht even hoor, want ik zag binnenkomen Ramses Shaffi. Daar heb ik over na zitten denken, maar die kan het niet zijn. Django Wagner was ook, of Django Wagner, nee, Wagner moet je zeggen volgens mij. Was ook een antwoord dat gegeven werd, maar daar zie ik ook geen twee vreemde talen in. Jij bent er wel uitgekomen?
3: Ik dacht meteen naar Frans-Duits, ja.
0: Ja, joh, dat is goed, hè, Frans-Duits. Ja, dat kan niet missen, zeker. Dus dan ga je meespelen met de slimste mens. Nou, normaal mag je altijd kiezen wie je een vraag gaat stellen, maar we hebben vandaag een bijzondere dag vanwege al die talen. Dus we hebben ook maar één vragensteller vandaag en dat is Ron Kas.
3: Oké, okay,
0: heeft een mooie
3: adres onbekend.
0: Van adres onbekend, precies. Ja, hij heeft een mooie talige vraag voor jou. Zomerse muziek. Nou, het heeft er allemaal te maken met het gevoel van vandaag. Ben je zover, okay. Kees?
3: Ik ben helemaal klaar.
0: Nou, luister goed. Hier is Ron.
4: Het is vandaag een bijzondere dag op NPO Radio 5. We draaien vandaag geen muziek waarin Engels of Nederlands te horen is. En daarom ook een speciale vraag in de slimste mens. Het gaat over iemand met een bijzondere naam. Als je hem letterlijk vertaalt, krijg je juli, zoals de maand. En kerken. Juli, kerken dus. Geen idee waarschijnlijk, hè? Maar wel als ik zijn echte naam noem. Wat weet je van Julio Iglesias?
0: Daar gaan wij. Wat weet je van Julio Iglesias?
3: Julio Iglesias is een zanger, Spaanse zanger, getrouwd met Nederlandse Miranda. Ik pas.
0: Wat zeg je? Zij pas?
3: Ja?
0: Ja, dan hoorde ik het goed. Ja. Ik denk, die gaat er wel even door. Nee, ja, je hebt er drie goed. Je had ze zo nog even kunnen noemen, hè? Enrique Iglesias natuurlijk.
3: Oh ja, inderdaad. Ja, ja,
0: ja. Ja, en je had bijvoorbeeld bijvoorbeeld Jeremy Mucho kunnen noemen als grote hit die hij gehad heeft.
3: En hij was vroeger keeper bij Real Madrid geweest.
0: Hoor. Oh ja, voetbal. Zeker. Ja, dus, ja. Maar bij drie vond jij het mooi geweest. Daarmee heb je 60 punten gescoord. 10 voor de eerste, 20 voor de tweede, 30 voor de derde. Dus dat is 60 punten. 23 seconden over je, doe maar royaal. Dus je zet 83 punten op het scorebord. Dat is hartstikke mooi. Het nieuwe scorebord waar je dus helemaal bovenaan staat. Kees van Grunsven uit Helena Veen, 83 punten. En je hebt het Bertel 5 gewonnen, hè? Ruim.
3: Ik ben er heel blij mee, Bert.
0: Ik hoop het voor je. Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik luister altijd naar jullie en ik heb altijd gedaan, ik zal het een keer mee proberen te doen.
0: Ja.
3: Ik heb wel een soort gebeld, maar ja, we bellen er zoveel natuurlijk. En nou was het vandaag gelukkig.
0: Nou ja, precies. En je had het goede antwoord en je mocht meespelen en je wint een bed op 5. Dus dat gaat binnenkort jouw kant op komen. Nee, ja, de zomer wel, want die is voorbij, maar dan heb je toch nog iets om ergens mee in te gaan.
3: Ja, bedoel ik best. Hè?
0: Goed zo. Kees, bedankt.
3: Jij ook bedankt en veel succes met je programma. Hè?
0: Dankjewel, kunnen we gebruiken.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Dit is niet een van zijn grootste hits, maar wel een hit ook van hem. Zijn rolnaam? Juli van de maand en kerken. Julio Iglesias. En hij zingt hier over Pobre Diablo. Volgens het Google vertalen in mijn hoofd betekent dat die arme duivel. En toch een vrolijk liedje.
5: Hoy pasaste por mi lado. Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos.

Het lotje in het Nederlands met Benny Nijman. Die trouwens ook zijn vrijgezel uit het Duits haalde. Dat was de junggezelle van Matthias Holm. Heb ik een paar weken geleden nog laten horen. Heerlijke muziek. Kareltje de Grote trouwens bij ons door Johnny en Rijk.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Zo leuk om naar die muzieklijsten van vandaag te kijken. Ik zie ze maar in Frans, dan komt Italiaans, dan komt een Engelse in het Frans, maar niet helemaal, Duits, Portugees. Nou, het komt allemaal voorbij zometeen. Echt hartstikke leuk om de zomer af te sluiten met al die verschillende talen vandaag op NPO Radio 5 in de muziek. Zometeen verder, eerst het NOS Journaal van 5 uur. Lieselot.
10: Nog een uur en dan zouden de regeringspartijen D66, CDA en VVD de stukken voor de begroting klaar moeten hebben. Andere deadlines van eerder vandaag werden niet gehaald. Partijen worden het maar niet eens over bezuinigingen op de sociale zekerheid. Gaat het dan nu wel lukken om die deadline van 6 uur te halen? Politiek verslaggever Emma Jackson daarover.
11: Kijk, er is een hele grote wil om het te laten slagen. Deze coalitie is er natuurlijk gekomen omdat ze geen andere manier zagen om het land te besturen. Zij dachten, het moet nu met een minderheidskabinet. Ze hebben vervolgens afspraken gemaakt over hele moeilijke politieke heikele kwesties, zoals stikstof, over links en over rechts, over migratie. Dus er is hen heel veel aangelegen om ook dit weer te laten slagen. Maar het is pas gelukt als het gelukt is. En tot nu toe lukt het steeds niet.
10: Voor middernacht moeten de stukken naar de Raad van State, die alles voor Prinsjesdag gaat beoordelen. Israëlische kolonisten hebben op de bezette westelijke Jordaanoever een Palestijnse vrouw en een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen. De 52-jarige vrouw wees de journalisten van NBC, waar zij en haar familie hadden gewoond, voordat ze door kolonisten werden weggejaagd. Toen de vrouw werd geïnterviewd, kwamen zeker 4 gemaskerde mannen uit een auto. Ze sloegen haar, de interviewer en de cameraploeg met stokken en gooiden met stenen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen zonder toestemming, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
12: Wat ze zeggen dat Anthropic heeft gedaan is bijvoorbeeld van boeken die online staan, daar de songteksten van te pakken. Want ja, soms zijn er bijvoorbeeld boeken uitgegeven over de Beatles of over Taylor Swift. Daar staan teksten in. Maar ook websites waar die songtekst op staan. Als je bijvoorbeeld een tekst van een nummer wil zoeken, dan kun je dat op een website vinden. Nou, die website die betaalt daar zelf netjes een licentie voor. Maar Anthropic heeft, zeggen deze bedrijven, die teksten gewoon een soort van gejat.
10: Sony en Warner Music eisen een schadevergoeding. De Noorse prins Marius Borg Høbu mag naar de begrafenis van koning Harald. Høbu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en geweld en staat tot het hoger beroep van volgend jaar onder huisarrest. Hij moet bij de uitvaart wel een enkel band om. Onder andere Marius Borg Høbu en de nieuwe koning Håkon hebben de kist van de overleden koning naar de paleiskapel gebracht. Het weer in de oostelijke helft en de kop van Noord-Holland. Veel regen en kans op wateroverlast. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgen vooral in het noorden nog een bui en geregeld zon bij graad of 20.
9: Dankjewel.
0: Buenos días.
1: Hallo.
13: Hola.
1: Bonjour.
13: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
14: La música del verano.
13: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

heerlijk. Doe maar een pizza. Maar che bello questo amore van Eros Ramazzotti en Pierre Groccola daarvoor en Elise. De French Song kan natuurlijk niet vandaag. Maar goed, als Lucille Star dan zingt Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, dan kan hij eigenlijk ook weer wel natuurlijk. Dus daar is hij.

0: Jannie zat erop te wachten op het lied. Ze hoorde dit nummer voor het eerst op de kermis samen met haar tante. Tranen sprongen in mijn ogen. Zo mooi, zegt ze nog steeds. De French song van Lucille Starr uit onze Evergreen Top 1000.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Een Nederlandse vrouw is dit weekend ernstig gewond geraakt bij een aanval door een roedel honden in Azerbeidzjan. Een schooldirecteur in Nepal heeft zeker 900 leerlingen gered van overstromingen door de school direct te ontruimen nadat hij was gewaarschuwd. En verdrietig nieuws uit eigen huis. Zojuist heeft KRO-NCRV bekendgemaakt dat Tanja Koen vorige week maandag op 100-jarige leeftijd is overleden. Ze was in 1951, toen de Nederlandse televisie begon, de eerste omroepster van de NCRV. Daarvoor, eind jaren 40, was ze al werkzaam bij de radio. Maar toen ze als omroepster bij tv ging werken, werd ze een bekende Nederlander. Ze werkte vanaf eind jaren 50 onder andere mee aan het programma Wie wil mijn marmotje zien? Begin dit jaar werd ze geïnterviewd door de Volkskrant, omdat ze toen net 100 was geworden. In dat interview vertelde ze over dat kinderprogramma Wie wil mijn marmotje zien? Daarover zei ze, dat duurde 15 minuten. Elke keer mocht een kind naar de tv-studio komen met zijn huisdier, dat daar besproken werd door Han Rensenbrink, hoofd educatieve dienst van Artis. Heel schattig.
2: Dag allemaal, hier is de NCRV. In de eerste plaats wensen we jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. En dat jullie maar brave, ondeugende kinderen mogen worden. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knorpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje. En Han Rensenbrink, die weer een aantal kinderen heeft uitgenodigd voor de rubriek Wie wil er mijn marmotje zien?

0: januari 1960. Later ging Tanja Koen ook het land in voor het programma Dier en Vriend. Over dat programma vertelde ze in 2015 in Theater van het Sentiment op NPO Radio 5 Nostalgia. Jeanne Koormans presenteerde toen. Maar eerst hoor je een stukje uit Dier en Vriend.
1: Ik weet uit de reacties dat men het nog wel eens een beetje griezelig vindt om dit te bekijken. Om mee te kijken eigenlijk met wat u aan het doen bent. Maar als je nou hier zo'n kalfje zo rustig ziet liggen die dat allemaal zich best laat welgevallen.
2: Ja.
1: Dan daar zorgt u voor. Dan geloof ik dat het niet helemaal goed is om zo te reageren. Want het is eigenlijk... Heel interessant.
2: Nou, dit is
1: daar
2: gewoon in het belang van dit kalf zelf.
1: Daarom.
2: De eigenaar van dit kalf stelt hoge waarde aan dit, aan het dier.
1: Ja. En wordt later een mooie stier, denk ik.
2: Dit moet later een mooie stier worden.
3: Ik keek natuurlijk als kind ook altijd naar Dier en Vriend. En ik heb altijd het idee gehad dat er een chemie is tussen u en dieren.
4: Ja, ja, beslist. En ook met degene waar we nu mee op stap waren... Dokter Snelde, die daar zo alle plezier over vertelde, terwijl hij bezig was. En we hebben ook altijd bij hem in de spreekkamer uitzendingen gemaakt. Met alle meest simpele voorkomende kwalen bij honden en katten en vogels en ga maar door. Dus dat gaf een band onderling met degene waarmee hij werkte, maar ook vooral met het, ja... Het wezen wat ons altijd geïnteresseerd heeft, het dier.
0: Tanja Koen, door al de tv-werk, er was toen nog maar één tv-zender, werd ze een BN'er. Daarover zei ze begin dit jaar tegen de Volkskrant. Dat liet ik van me afglijden. Het deed mij niks. Het was de televisie die een fenomeen was. Als er dan steeds dezelfde juffrouw in beeld kwam die de programma's aankondigde, trok dat de aandacht. Na afloop van de kinderprogramma's op woensdagmiddag stonden er kinderen voor de studio op mij te wachten voor een handtekening. In de weekenden stonden er rijen mensen voor ons huis in Blaricum. Van heinde en ver waren ze gekomen. Ze wilden een foto van mij maken en vroegen om een handtekening. Arie Koorneef, directievoorzitter van KRO NCRV, staat ook stil bij het overlijden van Tanja Koen. Afgelopen jaar mocht ik haar persoonlijk ontmoeten bij haar thuis. En Tanja maakte grote indruk op mij door haar scherpte, haar humor en haar prachtige verhalen over de begindagen van de Nederlandse televisie en de NCRV. Voor de NCRV was zij veel meer dan een omroepster. Zij was een van de gezichten die onze omroep mede vormgaven en dicht bij het publiek brachten. Ze kwam letterlijk bij miljoenen Nederlanders in de huiskamer. Wij zijn haar daar zeer dankbaar voor. We wensen haar familie, vrienden en naasten veel sterkte en kracht toe bij dit grote verlies. Aldus Arie Koorneef, directievoorzitter van KRO NCRV. Ik herinner me Tanja Koen nog van het NCRV-televisieprogramma Stedenspel. Dat was een programma dat leek op Zeskamp, waarbij twee steden tegen elkaar streden. Dick Paschier presenteerde. Judith Bos was dan in de ene stad en Tanja Koen in de andere. Tanja Koen is vandaag in besloten kring begraven. We sluiten af met een stukje uit datzelfde interview in Theater van het Sentiment van 2015. Jeanne Koormans vroeg haar hoe oud ze was.
4: Ik ben ontzettend blij dat ik de 89 jaar bereikt heb. En als het mee zit, mag ik in december 90 worden.
3: Fantastisch, fantastisch. U wil niet weten hoeveel hier, mensen hier al getekend hebben. Dat wil zeggen, van als wij zo zouden worden zoals u... want u klinkt gewoon als een jonge blom, dan lijkt me dat fantastisch.
4: Ja, maar... Ik denk dat de blijdschap er is, en noem het de kunst, maar zo bedoel ik het niet, dus niet tussen aanhalingstekens, genieten van de dag.

Ronald Keizer Santa Maria op onze dag dat we afscheid nemen van de bijzondere zomer van 2026. Wat was het heet, wat was het droog en wat wordt alles weer normaal na vandaag. Dat ik van Franse muziek hou is wel bekend. Mensen vragen mij wel eens, heb je je kinderen dan ook zo lopen indoctrineren met al die Franse plaatjes? Nee, dat is niet het geval. Er is één Frans liedje wat mij heel erg doet denken aan onze vakanties toen de kinderen nog klein waren. Dat zij op de achterbank zaten, dat we dat draaiden in de auto en dat we daar met z'n vieren altijd blij van werden. En toevallig waren we afgelopen zomer een week in Frankrijk, toen niet onze kinderen op de achterbank zaten, maar wel onze oudste zoon met zijn vriendin. En toen vertelden we in de auto dat vroeger, als we op vakantie waren in Frankrijk, we altijd een liedje draaiden en de kinderen op de achterbank meezongen. Dus dit liedje, we zetten dat aan en raad eens wat. Mijn zoon en zijn vriendin zongen mee.

0: Nou, ik rij helemaal niet door Frankrijk met kinderen op de achterbank. Ik ben gewoon in de studio. La balade des gens heureux van Gérard Lenormand. En het nieuws, het is 17:30. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.
1: Voetballer Lionel Messi stopt bij het Argentijnse nationale elftal, heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De 39-jarige aanvaller kwam meer dan 200 keer uit voor het Argentijnse elftal. De verloren finale van het afgelopen WK tegen Spanje was zijn laatste interland. Hij spreekt van een pijnlijke beslissing, maar hij zegt ook dat het moment nu daar is en dat er jongere spelers klaarstaan. Messi speelt nog wel bij Inter Miami. De president van Algerije wil de wet aanpassen om de doodstraf weer in te voeren voor mensen die opzettelijk een grote natuurbrand veroorzaken. In Algerije is de doodstraf nog niet officieel afgeschaft, maar er is al 33 jaar geen executie uitgevoerd. Bij bosbranden in Algerije zijn zeker 18 mensen omgekomen. Het is onduidelijk of die branden zijn aangestoken. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan en die moeten worden gerepareerd. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. En na 15 jaar kunnen studenten vanaf vandaag weer de studie Fries volgen. 3 studenten beginnen vandaag aan hun bachelor. Verrassend genoeg niet in Friesland, zoals je zou verwachten, maar in Groningen. Deze student heeft er zin in.
2: Het Frieske, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hart. En nou ja, dit is natuurlijk heel goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat sprut mij voor het dagelijks wel om.
1: Ja, dat spreekt hem wel aan. Volgens een docent kunnen ze er allerlei kanten mee op.
3: Ze kent onderwijs in. Maar ze kent ook in de cultuursector bij de provincie. Ze kent het misschien toch niet onderziek. Dus er zijn verschillende velden dat ze haar op uitlezen kennen.
1: Mogelijk komt er in de toekomst ook een master Fries.
0: Ja, die was er altijd in Groningen, die studie. Ik studeerde Frans in Groningen. Inmiddels kan je geen Frans meer studeren in Groningen. Alleen nog een verzameling van de Romaanse talen en culturen. Maar Fries dus wel weer als apart vak.
1: Ja, nu dus weer. Maar ook na 15 jaar was het daar ook weg. Ja.
0: Aan de Rijksuniversiteit. Ja, mooi.
1: Het weer in de oostelijke helft en de kop van Noord-Holland veel regen. En ook nog kans op wateroverlast. Vanavond wordt het overal geleidelijk droger. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder geregeld zon bij een graad of 20.
0: Dankjewel.
4: Hoy, música de verano todo el día en NPO

0: De man ook van Burbujas de Amor, Juan Luis Guerra. Frio, frio.
1: 305 zet de Nederlandse muziek op een...
0: Nee, helemaal niet. Nee, dat kan helemaal niet vandaag natuurlijk. We hebben helemaal geen Nederlandse muziek. Doe ik iets anders met de N. Maak ik een Noorse muziek van vandaag op het voetstuk. Van het Songfestival in 1985. Toen wonnen ze met dit liedje.

Even kijken, zullen we naar Italië gaan? Zullen we dat eventjes doen? Ja, dat is wel lekker. Gaan we Aquaplano. Met Paolo Conte.

0: Nightwalk Plano van Paolo Conte. Hier in Bert op 5 op deze speciale muziekzomerdag.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Waar we natuurlijk eerder dit uur melden dat NCRV radio en televisie boegbeeld Tanja Koen is overleden op 100-jarige leeftijd. Jannie appte meteen, ach, RIP Tanja Koen. Dat had ook zo'n mooie, lieve stem. Ik zie haar nog voor me. En Marja schrijft, ach, lieve Tanja Koen, natuurlijk ken ik Tanja Koen. Het poedeltje van mijn vriendinnetje droeg haar naam, Tanja.
2: De laatste ronde.
0: Karin Vagel zegt, wat een heerlijke radiodag vandaag met al die mooie liedjes in een andere taal. Anders dan het geëikte Engels. Van mij mag zo'n dag er maandelijks zijn. Los daarvan zou het fijn zijn als er in de dagelijkse programmering sowieso meer Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse, Portugese, et cetera nummers opgenomen zouden worden. Nou, ik ben op 5 natuurlijk elke dag sowieso een Franstalig liedje. In heel veel programma's ook Duitsstalige muziek. Dus het is behoorlijk vertegenwoordigd op NPO Radio 5. Maar wat Karin betreft mag het nog wel meer naast de Beach Boys, ABBA en André Hazes. En Bert van der Kief, die scherp. Die zegt, oh wat leuk om Ron Stoeltje weer te horen bij de jingles op deze leuke Radio 5 dag. Ja, Ron heeft de Spaanstalige dingen ingesproken. Ron is geboren in Argentinië, dus die kan heel goed Spaans spreken. Wat doet Ron nu, vraagt Bert. Nou, Ron is met pensioen inmiddels.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En die speelt veel toneel, daar heeft hij heel veel plezier in. Gerrit uit Aalden, die zei, ja, wat ik nog niet gehoord heb, is Bella van Maître Jim. René kiest voor, even kijken, het eerste singeltje gekregen van zijn oude broer, Orchestra Hemalio, Johnny Rodriguez met dat orkestra samen. Even kijken, het zijn best wel ingewikkeld. Oh, Agaduya van de Saragossa Band, is wat Joker zei, hoorden we elke ochtend tijdens de gym in het zwembad op Corsica. Vincent is op vakantie in Montreal in Quebec in Canada. En die dacht aan de Complainte pour Sainte-Catherine van Kate and Animal Garrigle. Ik heb niet allemaal gecheckt en ik heb niet de hele dag gehoord, maar die moet voorbij gekomen zijn. Henny zegt, ik heb nog niet gehoord Azzurro van Adriano Celentano. Ja, dat klopt. Die ga je vanavond horen, dus blijf lekker luisteren. Karin pleit voor Familie Chanson van Frida Boccara. Rolf, Duitsstalige Glaube van de Belgisch-Canadese Lara Fabian. Ja, hartstikke veel nog, hè, wat we allemaal zouden kunnen doen. Ik heb volgens mij Jan in Veningen bij Hogeveen aan de telefoon. Dag Jan, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Bert.
0: Ja, ik kan bij jou wel raden, denk ik, want ik ken jou heel goed van de mail.
3: Ja.
0: Want jij houdt een soort statistieken bij, want jij bent gek op Marian Faithfull.
3: Klopt. En dat is het ondergeschoven kindje, zoals ik dat noem, bij Radio 5. Hè?
0: Ja, vind je dat? Waarom?
3: Ja, nou ja, haar hit This Little Bird bijvoorbeeld, Come and Stay With Me. Ja. Dat zit helemaal niet in het format. Jullie draaien alleen maar, ja, daar kan jij niks aan doen hoor. Summer Nights, As the Years Go By en The Ballad of Lucy Jordan. En dat is het repertoire van Marianne Faithfull.
0: Nou ja, wij specialiseren ons in evergreens natuurlijk, hè. Dus dat is de reden waarom dat in dit geval voor jou bij Marianne Faithfull onterecht is. En waarbij andere luisteraars bij andere artiesten zeggen, ja, maar ik zou dat of dat of dat ook wel eens willen horen.
3: Ja.
0: Dus dacht ik, weet je wat we doen? We gaan jou eens even bellen om jou te vragen welk zomerliedje zou je dan nog willen horen. En dan kom je uit bij Marian Faithfull en niet in het Engels. Vertel.
3: Nee, want zij heeft Summer Nights in Frankrijk destijds ook in het Frans opgenomen. En dat doet ze heel goed. Ze kreeg zelfs een compliment van het ministerie voor culturele zaken in Parijs dat haar uitspraak perfect was.
0: Kijk. Dus gaan wij niet Dusty Springfield draaien, maar om jou te plezieren, nee. Marian Faithfull. Kondig hem zelf even gloedvol aan, deze Franse uitvoering.
3: Nou, hier komt dan Marian Faithfull met Nuit d'été.
0: Dat is hem, hè?
3: Ja.
0: Gaan we. Dankjewel.
3: Hoi.

0: Zometeen Simone. Tot morgen, fijne avond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Senegalese Germaine Ekony wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 6:00, hier is Lieselot Thomassen met het NOS Nieuws. Goedenavond.
5: Goedenavond. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn eruit. Ze hebben een akkoord, zeggen bronnen in Den Haag. Rond deze tijd komen de ministers bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Dan moeten de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag steeds uitgesteld omdat D66, VVD en CDA er nog niet uit waren. Maar nu gaat het dus definitief allemaal door. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, waaronder twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Volgens hulpverleners is een aantal dingen nu hard nodig.
6: Ja, we zien dus echt een groot tekort dus aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Maar wat wij bijvoorbeeld ook uitdelen is babykits voor jonge kinderen met luiers en voeding. En elke keer kijken de collega's gewoon waar de hulp dan waar de nood het hoogst is en waar we kunnen helpen.
5: Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Maar de verloren WK-finale tegen Spanje van deze zomer was zijn laatste interland. Hij zegt dat het een pijn doet, maar dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Hij blijft nog wel spelen bij zijn club Inter Miami. En de eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon vlak na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV-radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen begin jaren 50 de televisie in Nederland begon.
7: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
8: Attentie Tanja, Kion Veet.
9: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
7: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamers.
5: Later maakte ze ook eigen programma's, zoals de zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil mijn marmotje zien?

0: Ja, kinderen mochten naar de studio komen met hun huisdier. En daar gingen ze het dan over hebben. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder geregeld zon bij een graad of 20.
1: Buenos dias.
2: Hallo.
3: Hola.
2: Bonjour.
3: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
4: La música del verano.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: Sie.
1: Guten Abend und willkommen zum Abendstart. Van harte welkom bij de Avondstart. Muzikale reis over de wereld, zoals gewoonlijk. Maar dan in het kwadraat vandaag. Dankzij een compleet anderstalige dag hier op NPO Radio 5. De show zit bakken vol vertrouwde evergreens. Spider Murphy Gang hoorde je net. Skandalim Sperrbezirk als ooropener. Uit de vergetelheid zometeen het Cubaanse opperhoofd van de salsa. We horen welke gitarist een ongekende invloed was op José Feliciano. En ik heb een Mexicaanse klassieker voor je die Elvis Presley spontaan ging zingen in een melige bui tijdens filmopnames.
2: Avondspreuk.
1: Maar eerst is het tijd om je gedachten de vrije loop te laten. Ik heb een uitspraak voor je van de Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein. Hij heeft ooit gezegd: de beperkingen van mijn taal betekenen de beperkingen van mijn wereld. Zo hé. Ik ben heel benieuwd of jij een liedje weet dat hier mooi bij past. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen genieten van een oude Veronica jingle. Nee hoor, dit is Dusty Springfield van haar EP Mademoiselle Dusty. Daarop staat Summer is over, maar dan in het Frans. L'été est fini.

Magda uit Toulouse. En Tom Bella Chemise brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. In 1925 ziet Celia Cruz het levenslicht in Havana, Cuba. En als het aan haar vader ligt, dan wordt ze lerares Spaans. Maar het lot beslist anders. Anderhalf jaar voor haar geboorte werd de groep La Sonora Mantaquera opgericht. En zij ontwikkelde zich tot superpopulaire band, terwijl Celia rustig opgroeit. Nou, dan is ze 25. Ze wordt gevraagd om auditie te doen. En het is meteen raak. Ze wordt de vaste zangeres van de band. En tijdens de allereerste repetitie slaat notabene ook nog meteen de vlam in de pan tussen haar en een van de trompetisten in de band, haar latere echtgenoot Pedro Knight. Je hoort ze nu met een eerbetoon aan Puerto Rico, het betoverende eiland, oftewel La Isla del Encanto.

Sara van José Feliciano. Hij werd geboren op dat betoverende eiland, hè? Puerto Rico. En het is precies 78 jaar geleden dat hij daar zijn eerste optreden gaf. Ja, hij begeleidde zijn oom door enthousiast mee te tikken op een koekblikje. Hij was 3. En een paar jaar later kreeg hij een accordeon. Leerde dat zichzelf spelen. Heel knap, voor een jochie van 7. Maar ja, toen kwam er een gitaar in zijn leven en was het hek van de dam. Hij oefende wel 14 uur per dag alleen op zijn kamer. En dan luisterde hij eerst aandachtig naar rock en roll muziek uit de jaren 50 en speelde het zo goed mogelijk na. Maar ook jazz speelde hij na, van Wes Montgomery bijvoorbeeld en van de Spaanse gitarist Andrés Segovia. Hier te horen op de achtergrond. Oh, zo mooi. Volgende week wordt hij trouwens 81, hè, José. Wij gaan door met

0: Presley. Hij was bezig met de opnames van een documentaire. En op een gegeven moment, toen werden hij en de band een beetje melig van al het wachten. En toen speelden ze spontaan deze versie van Alla en el Rancho Grande. Het is een authentieke Mexicaanse evergreen uit de jaren 20. En de eerste opname die we hebben kunnen vinden is van de Mexicaanse zanger en acteur Tito Guizar.
1: Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Una rancherita que alegre me decía, y pues qué te decía, manito.
2: De muzikale drieling.
0: Ik ga drie bekende evergreens achter elkaar draaien die door de oorspronkelijke artiest vloeiend in een andere taal is gezongen. Twee staan er klaar voor je. Als je een suggestie hebt voor de derde, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. Om te beginnen, David Bowie.

Nou, jullie zijn ontzettend vlijtig in de app. Wat komt er allemaal nog meer binnen? Ik zie hier Toi et moi van Clouseau, maar ook een Spaanse versie van Ramona van de Blue Diamonds. Eens even kijken.

The Supremes worden genoemd met een Duitse versie van Thank You Darling. The Beatles, Come Give Me Deine Hand. Sie liebt dich. Cliff Richard, Living Doll kwam uit in het Duits als duet met Maureen René.

wat leuk. Spiel ohne Grenzen, Peter Gabriel. ABBA, Waterloo en Dancing Queen in het Spaans. Ring Ring in het Zweeds. Vader Abraham komt veel langs met Das Lied der Schlümpfe. En Boudewijn de Groot, die nam een heel album op in het Duits.

0: Gil Veliero.
1: De avondspreuk.
0: Filosoof Ludwig Wittgenstein heeft ooit gezegd: de beperkingen van mijn taal betekenen de beperkingen van mijn wereld. Nou, daar ga ik even over nadenken nog. Maar ontzettend veel bedankt. Dank voor alle muzikale gedachtenspinsels bij deze uitspraak. We gaan voor een alarmschijf uit 1973. Dalida, samen met acteur Alain Delon. En Parole, Parole.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiefiet was het tot het laatste moment spannend.
8: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
7: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk was er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
9: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
7: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, vanavond nog wat buien. Vannacht droog en dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Buenos dias.
11: Hallo.
12: Hola.
11: Bonjour.
12: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
13: La música del verano.
12: De avondstart. Simone Walraven.

we werken eraan. Polenka. Esso besso. Benvenuti alla seconda parte dell'inizio della serata. Ja, mag ik ook even pronken? Ik zit op Italiaanse les. Van harte welkom bij het tweede ronde avondstart op deze anderstalige maandag van NPO Radio 5. We vieren het einde van de zomer en zelfs onze huisband maakt er een potje van straks met een multitalige notenkraker. Onze avondster is deze hele week Julio Iglesias. Wat zal ik draaien van hem zometeen? Wil je deze? Quiereme mucho. Of... Amor, amor, amor. Nou, je kan stemmen via

0: Basara, Sageru, daarvoor Temple, Tudor en Wunderbar.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier een liedje van een man die bekend staat als de Bob Dylan van Wales. Hij heet Mike Stevens en hij kiest er heel bewust voor om te zingen in zijn moedertaal, het Welsh. Inmiddels is hij 82 jaar en als een ware troubadour reist hij stad en land af voor optredens. Voornamelijk in Wales en Engeland, maar ook in Bretagne. Daar is hij ontzettend populair. Je hoort hem nu met Kira Dalli.

0: Trani Amori.
1: De Avondster.
0: Julio Iglesias droomde ooit van een carrière als profvoetballer. Hij was zelfs een tijdje reservekeeper bij Real Madrid. Maar ja, toen had hij een heel zwaar auto-ongeluk en dat veranderde alles. En tijdens zijn herstel, toen kreeg hij van zijn verpleegster een gitaar. En dat moment, dat was het begin van een compleet nieuw leven. Hij groeide uit tot een van de succesvolste Spaanstalige zangers aller tijden. En deze hele week is hij onze avondster. En er is inmiddels gestemd in de NPO Luisterapp en op Instagram. Nou, het is een nek-aan-nek race, kan ik je vertellen. Met 53% wordt het zijn hoogste top 40 notering ooit. Amor!

How sweet it is to be loved by you. Maar dan in het Duits. Wie schön das ist, Marvin Gaye. Ik heb het gevonden op een album genaamd Motown Around the World. Er staan allemaal klassiekers op in andere talen. Heel leuk, aanrader. Nou, onze huisband heeft zich in het zweet gewerkt, kan ik je vertellen. Hier is een hint. Oké. Zometeen hoor je het hele fragment dat ze voor je hebben ingespeeld. Een omgetoverde evergreen. En kan je meedingen naar de muzieksleutel, sleutelhanger zometeen. Maar eerst nu nog een Iers gedicht uit de 18e eeuw, genaamd Nana Héireann. Oftewel Vrouwen van Ierland. En dat gedicht dat is in de loop van de tijd op muziek gezet. En iemand die dat met verve weet te brengen, is Kate Bush.

Mentos bij de Notenkraker. Onze huisband gaat je proberen om de tuin te leiden, maar volgens mij ga je dit raden. Ze hebben een hele bekende evergreen gepakt en die in een ander genre voor je ingespeeld. Beetje chaotisch met taal en zo, maar je merkt het vanzelf. Als jij de titel weet, bel me dan 0800 3000 555. Dan ligt hier een sleutelhangertje voor je. Succes!

0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb te horen gekregen dat er soms een beetje een vertraging is met mensen die via een DAB Plus radiootje luisteren naar de avondstart. Dus ik vertel nog even het een en ander. Ik kijk hier uit het raam. Ik zie zon, licht op regenwolken. En er was een regenboog, maar die is inmiddels weer vertrokken. En er belt iemand. Goedenavond. Met wie spreek ik?
1: Hallo, met Bert Vos. You are the one for me.
0: Nee, dat is helaas niet de titel. Nee, maar wat een dappere poging van je, Bert. Dankjewel voor het bellen.
1: Oké, doei.
0: Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik? Hallo, goedenavond. Nou, er belt dus iemand, maar ik hoor niks. Hallo. Nou, wat jammer zeg. Oh, daar belt nou weer iemand. En nog iemand. Iemand weet het antwoord in dit land, maar er is iets met de telefoon. Sorry. Nog één keer proberen. Goedenavond met de avondstart.
2: Goedenavond, mijn Kees.
0: Dag, Kees. Hoera, de telefoon werkt. Vertel het maar.
2: Ik dacht de formidable van Charles Aznavour. Ja.
0: Geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik hem in een punkversie heb gehoord. Jij?
2: Ja, ik had hem zo nog nooit gehoord.
0: Nee, goed man. Je hebt hem. Je krijgt het sleutelhangertje toegestuurd. Blijf je alsjeblieft eventjes aan de lijn.
2: Doe ik je morgen.

haar nieuwe single, Juegos. Leuk om haar eventjes aan de telefoon te horen vanmiddag bij mijn collega Henk van Steeg. Daarvoor Morikante uit Guinea in West-Afrika. Jeke, jeke. En wij gaan door met een man van vele talenten. Andrea Bocelli. Hij is afgestudeerd in de rechten. Hij werkte een jaar lang in de advocatuur. En dan ging 's avonds de toga uit. En dan trad hij op in van die pianobarretjes. En toen werd hij ontdekt door het Zucchero Fornaciari. Ja, gelukkig maar. Hier is hij met het prachtige Con te partirò.

alles over haar vakantieavonturen. Maar ze gaat niet de hele avond in het Zweeds presenteren. Ik heb er nog eentje voor je van Four Tops. I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Maar dan in het Italiaans. En het heet Piangono Piangono Riomuni. Dat Sugar Pie, Honey Bunch hebben ze laten liggen.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
16: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
15: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. De plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
17: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
15: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien. Vannacht droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen overdag plaatselijk nog een bui, verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Buenos dias.
18: Hallo.
19: Hola.
18: Bonjour.
19: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
20: La música del verano.
19: De avond van 5. Gerja Wolf.

We lopen nog net niet in Polonaise achter elkaar de studio door, Rob en ik. Maar wat is het genieten. De Amsterdammer die een Franse ster werd. We hebben het over Dave en Du Côté Chez Soi.

0: Damen und Herren, herzlich willkommen en bonsoir, mesdames et messieurs. Welcome to all you lovely, lovely listeners of NPO Radio 5. Wat heerlijk om weer terug te zijn. Wat fijn dat jij er ook bent, Rob.
1: Ja, zeker. Want het is alweer je eerste uitzending in
0: de allereerste. Ja, moet ik eigenlijk. Ik kom net uit Zweden terug. Ik heb net de was erin zitten.
1: Ja.
0: Dus alle vuile dingen worden op dit moment gereinigd, als het goed is.
1: Ja.
0: Maar het was heerlijk om even bij je dochter lief te zijn. Ze had nog haar fiets bij ons in het schuurtje staan. Een speed pedelec. Die hebben we even gebracht. En wat is het een schitterend land. En wat woont ze daar mooi aan een meer, vlak buiten Uppsala. En ik kan er zo wonen, dus wie weet.
1: Ja, het was niet het enige land waar je was.
0: Nee, ik was ook nog in Ierland daarvoor. En familie, mijn schoonzus die 50 werd en die de hele familie uit Amerika en Nederland had uitgenodigd. We zijn allemaal gekomen en we zaten allemaal in een pub. Een oude pub.
1: Oh, heerlijk.
0: Met een eigen tap. Dus nou ja, je kan je voorstellen dat daar elke avond al gezongen. We kregen ook een cursus Iers dansen. Weet je, zo heel stijf bovenlichaam en dan benen die alle kanten op gaan.
1: Oh ja.
0: Ik heb het geleerd. Dus als je geluk hebt, laat ik je nog iets zien vanavond.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik straks het verslag, denk ik.
0: Ja, je gaat het horen. Ik heb iets Gaeliks vanavond. Ik heb ook iets Zweeds meegenomen. Een Zweedse nummer van Cornelis Vreeswijk. Want dat hoorde ik daar op de radio. Geweldig.
1: Ja,
0: verder natuurlijk net als deze hele heerlijke dag al. Italiaans, Spaans, Duits, Frans. Het komt allemaal langs vanavond. En Bob is natuurlijk ook weer gewoon voor ons op pad. En aan jou de taak om te raden waar die staat. En heel veel fijne muziek. Wat dacht je? Een mooie gedachte van Udo Jurgens. Daar kon ik niet aan voorbij gaan. Vroeger konden we niet wachten om volwassen te worden. En nu? Nu zouden we soms maar wat graag eventjes teruggaan in de tijd. Rob de Nijs maakte er een prachtige Nederlandse versie van. Maar hier is hij het origineel. Udo Jurgens. En damals wollte ich erwachsen sein.

0: ze was pas 13 jaar toen ze in 1986 het Eurovisie Songfestival won. Sandra Kim. En ze vertegenwoordigde België met J'aime la vie. Ik weet nog wel dat hij dat meezong. J'aime, j'aime la vie, aardbeien, j'aime, of noem het maar. En ze won in Bergen in Noorwegen. En ze is nog altijd de jongste winnaar uit de geschiedenis van het Songfestival. En ik ben vergeten bij mijn intro een oproep te doen, want vandaag kun je voor de allerlaatste keer nog een plaat kiezen uit een van jouw favoriete vakantielanden. En dat kan zijn Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Ben je daar geweest? Deze zomer of een andere zomer. Het mag ook een mooie herinnering zijn. Heb je er een leuk verhaal bij? Wil je een plaat horen uit een van die vier landen? Stuur dat dan naar de NPO Luister-app. Laat het even weten. En wie weet ga ik jou dan zo meteen bellen. En het is vanavond voor het laatst dit uur en het volgende uur. Dus heb je een lied uit Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië met een leuk verhaal erbij? Laat het dan even weten.
1: Waar is Bob?
0: Ja, we krijgen heel veel gezellige, leuke, lieve appjes binnen. Wat hebben wij toch leuke luisteraars op van NPO Radio 5. Het is echt ongelooflijk. We hebben gewoon de leukste luisteraars hier.
2: Ik zit alleen maar te lezen nu wat ze allemaal afschrijven.
0: Ja,
2: leuk
0: ja, is dat. Ja, het is echt zo leuk. Iemand zei van nou, straks kun je permanent in Zweden gaan wonen. Zei hij, nou ga ik niet doen. Nee, ik denk misschien een leuk vakantiehuis daar. Dat zou ik nog wel zien zitten. Maar zo zien, dan koop ik daar een huis om te gaan wonen. Dan komt mijn dochter terug naar Nederland.
2: Oh ja.
0: Dat is vaak, je moet nooit je kinderen achterna gaan. Want...
2: Nee.
0: Die doen van alles en nog wat. Ja, en over de muziek. Iemand zei een prachtig nummer van ABBA, Slipping Through My Fingers. Maar als je hebt geluisterd vandaag, dan heb je gehoord dat we alles draaien, behalve Nederlands en Engels. Dus dat gaat hem niet worden. Morgen misschien wel, maar vanavond gaat het hem niet worden. Heb je nou een leuke plaat in elke andere taal? Mag ook in het Japans zijn, in het Afrikaans. Het maakt mij niet uit. Laat het maar weten wat je dan wil horen. En ondertussen is Bob voor ons op pad. En waar die staat, is aan jou om te raden. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan luisteren naar hint nummer 1.
3: Hij is niet te missen, hè? Ik zag hem al aan de overkant van de rivier staan. Maar ik moest nog een stukje omrijden voordat ik hier was. Ik loop over de ophaalbrug, benieuwd wat ik hier binnen ga ontdekken.
0: Oh, goeie eerste hint. Hij staat ergens in ons eigen land en aan jou om te raden waar die staat. Je krijgt nog twee hints, maar misschien heb je nu al wel een idee. En als dat zo is, dan mag je dat laten weten via diezelfde NPO Luister-app. Ik zou zeggen, hij staat de hele avond wagenwijd open en ik ben gewoon zo benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen. Ik vind het leuk om van jullie te horen, dus laat het maar weten via de NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Ai, Italiaans. Ik zat gisteravond in de pizzeria en ik krijg meteen weer... Ik proef de pizza weer naar boven komen als ik dit hoor. Wat heerlijk is dat. De Paolo Conte, die naam. Soms hoef je niet eens te begrijpen waar een nummer over gaat. En die stem van Paolo Conte en die accordeon en die jazzy sfeer... die vertellen allemaal al een verhaal. Gli Impermeabili. Het klinkt alsof je midden in een oude Italiaanse film bent beland. Zo'n zwart-wit film. Ik hou ervan. En zometeen dan hoor je ook een heerlijk nummer. Eartha Kitt met C'est si bon. Frans voor het is goed zo. Of zoiets als dat is zo fijn. Het liedje werd in 1947 geschreven door Henri Betti. Die de melodie naar eigen zeggen in minder dan 10 minuten componeerde. Toe maar. De eerste noten die kreeg hij in Nice in zijn hoofd. Terwijl hij langs een lingeriewinkel liep. Aha. Mooie inspiratiebron. Een onverwachte plek voor een wereldberoemd liedje. En de oudste bekende opname van C'est si bon is van Gianmarco met het orkest van Jacques Ellian. Sans parler.

zie mensen zwieren over de dansvloer als ik dit hoor. Prachtig, met zo'n orkest erbij. Maar hij was zeker niet de enige die zich aan Sessie Bon waagde. Onder andere Louis Armstrong, Dean Martin, Yves Montand en Barbara Streisand namen het nummer op. Oh.

0: prachtig. De ene versie is nog mooier dan de andere versie. Eartha Kitt, zij nam haar versie op in 1953. Helemaal in het Frans, samen met het orkest van Henri René. En deze versie heeft natuurlijk die onweerstaanbare, beetje ondeugende charme van Eartha Kitt. Hier is ze, c'est si bon.
1: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dix en langue, en voyant notre humilité.

0: Radio 5.
1: Alle
2: zomerweken. La musica d'estate su NPO Radio 5.

0: Dat is ook een prachtige uitvoering. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. We gaan eens even kijken. We gaan naar... Ja. We gaan naar Schotland. Want ik heb aan de telefoon Jeanette. Goedenavond, Jeanette.
1: Goedenavond, Gerja.
0: Hoi, want jij stuurde ons een appje. Hè? Ik deed een oproep over welke plaats zou je willen horen uit een land. En dan vooral jouw verhaal erbij. En vertel eens even. Jij zou heel graag terug willen naar...
1: Naar Schotland.
0: Want...
1: En, ja, we zijn er al 15 keer geweest, het afgelopen voorjaar, dus de 15e keer.
0: Zo.
1: En ja, we vinden het zo'n verschrikkelijk fijn land en met zulke fijne mensen.
0: Ja.
1: En dan zijn er wel eens... Je leert wat muziek kennen uit dat land, ook in het Schotse Gaelic.
0: Ja.
1: En nou ja, Capercaillie bijvoorbeeld is zo'n groep.
0: Want zitten jullie dan ook in de pub en dan zit daar ook live muziek? Zitten er wat mensen, die hebben wat instrumentje meegenomen... en het wordt steeds groter, de groep, en ze worden steeds enthousiaster. Hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt of niet?
1: Eén keer hebben we een Cayley in Schotland meegemaakt. Dat is iets soortgelijks. Ja.
0: Geweldig. Hey, ja. En als je het nou in een paar woorden moet omschrijven... wat maakt Schotland voor jullie nou zo onweerstaanbaar?
1: Ja, een paar... De lieve mensen.
0: Ja.
1: Het landschap. De kust.
0: Want het weer zal het niet zijn, hè? Je gaat er niet heen voor de zon.
1: Nou, vergis je niet, hoor. Wij hebben het afgelopen voorjaar... ja, 24 graden gehad.
0: Ja.
1: En met zon en onbewolkt. Maar goed, ook 11 graden en een avondbui.
0: Oké. Hé, maar 15 keer ben je dus al geweest. Ga je steeds naar andere plekken toe? Of heb je een paar favoriete plekken waar je steeds terugkomt?
1: Ja, er zijn wel een paar favoriete plekken waar we graag terugkomen, hoor.
0: Ja?
1: Ja, de Westkust vinden wij prachtig.
0: Oh,
1: en dan
0: ja.
1: Vooral in de buurt van Kuil of Loch Hals.
0: Wow.
1: Loch Lomond is heel mooi.
0: Ja.
1: Het uiterste noorden in de buurt van Tonk en zo.
0: Mm, mooi hoor.
1: Ja, de Glencoe is schitterend.
0: Ja, Rob zit hier te lekkerbekken, want die gaat volgende week naar Shetland, naar de Westkust. Dus ja, die is helemaal, loopt helemaal warm door wat jij nu zegt. Hey, en we gaan een nummer draaien van uit Schotland in het Gaelic. Ja. Want we draaien geen Engels vanavond en geen Nederlands. Maar voor de rest mag alles langskomen. Het is van Capercaillie, zei je al, hè, de band.
1: Ja.
0: Ja, en daar zijn jullie dus dik fan van.
1: Ja.
0: Ja, nou,
1: dat klopt.
0: Ik heb een heel mooi nummer gevonden van ze in onze platenkoffer van het vakje Schotse muziek. Ik ga ze voor je draaien. En wanneer ga je weer? Staat de volgende reis alweer gepland?
1: Nee, eventjes wachten.
0: Even weer sparen voor de volgende reis, hè?
1: Ja, precies. Daar kan nog wel 2, misschien wel 3 jaar overheen gaan, hoor. Voordat we dan weer eens gaan.
0: Maar... Ja, maar Schotland gaat nergens heen. Die wachten wel op jullie. Hey, we gaan ervan genieten. Dank je wel, Jeanette, voor je verhaal. En geniet. Zet de radio maar even lekker hard op standje burenruzie. We gaan genieten van Capercaillie. Dank je, hè?
1: Dank je.
0: Fijne avond.

0: heerlijke Schots Gaelic muziek van Capper Cayley. Fair Alabain. En ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. En dat was op verzoek van Jeannette. Dankjewel, Jeannette. In het volgende uur hebben we de allerlaatste vakantieplaat. Dus heb jij nou ook nog zo'n plaat uit het buitenland?
1: En dat mag alles zijn. Muziek als Duitsland.
0: Oh ja, oké dan. Mag alles zijn, behalve Nederlands of Engels. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Dan gaan we door met Duitse muziek. Julia Wedding. Und geh nicht in die Stadt heute Nacht.

0: op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar
0: iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter de voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.
0: Vandaag de hele dag de muziek van de zomer.
5: NPO Radio 5.

El Condor Pasa, je had hem natuurlijk al lang herkend, gebaseerd op die Peruaanse melodie uit het begin van de 20e eeuw. En Los Incas, de groep die bracht de Zuid-Amerikaanse klanken naar een groot internationaal publiek. En later werd het nummer wereldberoemd door niemand minder dan Simon & Garfunkel. We gaan naar Parijs. Het is 5:00 uur.

0: wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: De Senegalese Germaine Akoni wordt gezien als de moeder van de Afrikaanse moderne dans. Met Europese invloeden ontwikkelde ze haar eigen danstechniek en inspireert daarmee jongeren van over de hele wereld. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jette zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
6: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
5: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
7: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
8: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
7: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamers.
5: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Buenos días.
10: Hallo.
11: Hola.
10: Bonjour.
4: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
11: La música del verano.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

Harm Jessen appt naar de NPO Luister-app op 10 minuten voor 8. Hij zegt, ik vraag graag 1000 maal doe aan van München naar Vrijheid. Nadat hij bij mijn vrouw en mijzelf jarenlang in de vergetelheid was geraakt, kwam hij deze zomer plotseling zomaar weer voorbij, dit nummer. En voor ons is het een heerlijk vakantienummer die hele fijne herinneringen ophaalt. Nou, en hij stond toevallig al ingepland, dus ja, wij draaien wat jullie willen horen. Ja, en ik zie dat jullie op de app jullie genieten van alle anderstalige muziek. En dat is echt zo goed om te lezen. Martin zegt, eine Tasse Café. Ja, graag. Maar dan ook wat iets lekkers daarbij, Martin. Kom je het dan wel brengen? En Lucia zegt, wat een geweldige luisteravond met al die muziek die helaas veel te weinig gedraaid wordt. Nou, als je lekker blijft luisteren, dan hoor je het allemaal langskomen hier op NPO Radio 5.

0: Mag ik nog even zeggen hoe leuk het is om weer terug te zijn? Dat je gewoon de leukste baan hebt die er is.
1: Maar
0: ik heb
1: alle toestemming. Dus,
0: ja, oké, heel fijn. Want volgens mij heb jij ook heel veel lol in je werk, hè?
1: Ja, super. Ja.
0: Nou, we hebben het ook altijd heel goed samen. Dus dat is ook fijn. Dat de uren vliegen voorbij, kan ik je vertellen. En we hebben een lekkere verse bak koffie hier staan. Het gezelschap is goed, de plek is fijn en de muziek is nog lekkerder. Dus nou, wij gaan als een speer door tot 11 uur. En ik hoop dat jij er ook al die tijd bij bent. Er komt nog heel veel moois langs. En er wordt ook veel aangevraagd. Maar ook heel veel muziek die al gedraaid is vandaag. En ja, daar kunnen we niks aan doen. Daar kunnen we niet nog een keer draaien. Hoe graag ik dat ook zou willen. Zo'n Pata Pata komt langs van Mirjam Makeba. Ja, geweldig. Ik had hem met liefde gedraaid. Maar hij is vanmiddag gedraaid. Dus helaas, dat gaat hem niet worden. Maar ik heb straks wel weer plek voor een vakantieplaat voor jou. Dus heb je iets? Laat het gewoon weten via de app. Blijf het proberen. En dan als het kan, dan ga ik het voor je draaien. Zometeen aan het einde van dit uur. Zometeen ook Bob, want Adam maakt zich zorgen. Hij zegt, is er geen Bob en is er geen shower power? Jawel, de eerste hint van Bob is geweest. En zometeen krijg je van mij de tweede hint. En zometeen gaat ook die avond van 5 douche aan. En er is een heerlijk anderstalige plaat die daar wordt gezongen. En aan jou om te raden welke dat is. Ik ga door. 1971 won Severin het Eurovisie Songfestival van Monaco in Dublin. Met een banc, een arbre en een rue. En de titel betekent een bankje, een boom, een straat. Lekker eenvoudig, maar oh zo mooi. Beetje melancholisch ook. Hier is de Severin.

0: Winnie zegt Azzurro. Ach, dat was altijd een van onze favorieten. Nou, wat fijn om te horen, Adriano Celentano. En Henny, die appte vanmiddag tijdens Bert op 5. Ik stond te koken in de keuken en dan zat ik ook altijd naar NPO Radio 5 te luisteren. En dan is Bert hard aan het werk. En die deed ook een oproep voor liedjes. En toen hepte Henny. Henny die appte en die zei Azzurro van Adriano. Die is al jarenlang een afsluitingshit in Italië uit de jaren 60. Maar eigenlijk hoor je hem in andere talen jaren later ook. Niet stuk te krijgen, appt Henny. En het sluit de zomer af op een hele melancholieke wijze. Ciao. Nou, en toen zei Bert al, ik kan hem niet draaien, want hij staat vanavond op de lijst bij Gerja. Dus Henny, ik hoop dat je nog steeds zit te luisteren en dat je ervan genoten hebt.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ah ja, joh. En er komen zoveel verzoekjes binnen, zoveel platen. En het gaat echt niet lukken om ze allemaal voor 11 uur te gaan draaien. Maar waar het kan, doen we ons best. Zullen we dat maar gewoon zeggen, Rob? Ja, als het lukt, dan doen we het. En anders dan houden we ze vast. En dan komen ze nog wel een keer langs in de toekomst. Maar fijn dat er zoveel binnenkomt. Ondertussen is de douche aangegaan. En dan gaan we eens even luisteren wat daar wordt gezongen. Het is ook in elk geval, ja, dit extra hint. Het is geen Engels en het is geen Nederlands. Maar wat het wel is, dan mag jij raden. Het is kort en het is krachtig. En het is geen Engels en het is geen Nederlands. Maar wat het wel is, dat wil ik graag van jou horen. En dan wil ik de titel en de uitvoerende van je weten. Ja, ik zei al, het is niet makkelijk vanavond. Maar het zal wel weer iets met de liefde te maken hebben, toch? Iets met liefde. Dat is het 9 van de 10 platen die hebben iets met liefde te maken. Ik laat hem je gewoon nog even één keer horen. Heerlijk. Wat doet hij dat goed, hè, die Freddy? Wow. Als jij weet wie dit is en ik wil de titel en de uitvoerende, dan mag je bellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En als je meespeelt, dan maak je kans op het strandlaken. Een van de laatste strandlakens die we weg gaan geven.
2: Y ahora, otro éxito español.
3: Tonto el que no

0: Michel Sardou, een van de grote namen uit de Franse muziek. En bekend om de liedjes met die sterke teksten en duidelijke verhalen. Une fille aux yeux clairs. Het is een van een romantisch nummer over het meisje met de heldere ogen.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, er is geappt en er is gebeld. En er is goed nagedacht en meegezongen onder de douche, denk ik. En Wilco heb ik aan de lijn. Goedenavond, Wilco.
2: Dag, Ferria.
0: Dag, uit het mooie Hattem.
2: Ja,
0: ja, ja, zeker. Ik kwam er vroeger vaak. Woonde in Wees op een tijd lang. Dus vlakbij.
2: Ah,
0: ja.
2: Kijk.
0: En mijn man die hockeyde in Hattem. Dus dan stond ik dan langs de zijlijn. Ja.
2: Kijk
0: dus mooie plek om te wonen aan de IJssel. Ja. Mooi klein stadje is het.
2: Hey,
0: woon je er al lang of niet?
2: Ja, al 63 jaar.
0: Zo. Wow, een echte Hattemer.
2: Ik ben er geboren.
0: Ja, geboren en getogen.
2: Juist.
0: Geen reden om weg te gaan. Dus waarom zou je het dan ook doen, hè?
2: Nee, absoluut niet.
0: Ja.
2: Nee.
0: Hey, en geniet je een beetje van vandaag van al die anderstalige muziek?
2: Ja, dus overdag werk ik en heb niet zoveel tijd om naar de radio te luisteren.
0: Nee.
2: Maar doe ik s'avonds mijn best.
0: Dan haal je dat lekker in, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja. Nou, het is dus echt de hele dag al alle muziek, behalve Nederlands en Engelstalig.
2: Ja.
0: Maar voor de rest mag alles langskomen. En wat denk jij, wat werd er gezongen onder de douche vanavond?
2: Ik dacht, moet ik even kijken hoor, ik had het opgeschreven. Amor de mis amores van Paco.
0: Ja hoor, Nou, ik vind het knap, want het was een heel kort fragmentje. En ja, ik vond hem niet echt makkelijk, maar je hebt het helemaal goed.
2: Nee, het was ook niet makkelijk.
0: Nee, hè?
2: Ik moest even spieken op YouTube.
0: Oh, ja, maar dat mag. Dat mag. Dus het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op. We gaan naar Hattem. En misschien kan ik mezelf wel meenemen, want ik kom nog wel eens in die buurt. Dus,
2: Nou,
0: je krijgt hem ook van thuis. Oké. Okay. Doe ik hem in de bus bij je, Wilco.
2: Ja,
0: hey, leuk om je even te spreken en ga ervan genieten.
2: Ja.
0: Fijne avond nog, hè?
2: Fijne avond.
0: Dag, Wilco. Amor de mis amores. Hier is die Paco.

0: Ja, er wordt meteen geappt als je Cornelis Vreeswijk draait. Kees die zegt, wat leuk om die weer eens te horen. En Martien zegt, deze kende ik niet van Cornelis. En Thea zegt ook, ach, Cornelis Vreeswijk op de radio. Jawel. Vorige week was ik in Zweden bij mijn dochter die daar woont. En ik vind het altijd leuk om naar lokale radiozenders te luisteren in het land waar ik dan ben. En zo reed ik niks vermoedend door dat Zweedse prachtige landschap. En in één keer hoor ik daar op de radio onze eigen Cornelis Vreeswijk. Geboren in IJmuiden, maar hij groeide uit tot een grote Zweedse singer-songwriter. En dit nummer, Somliga Gormen Trasinga Skor, moet ik het goed uitspreken. En dat betekent zoveel als sommige mensen lopen met kapotte schoenen. En het is eigenlijk weer typisch Cornelis Vreeswijk, hè? Altijd sociaal, scherp en met een oog voor mensen die het minder goed hebben.
1: Waar is Bob?
0: Het is de hoogste tijd voor de tweede hint van de plek waar die vanavond staat. En die tweede hint, die klinkt als volgt.
2: Ja, hier kwam je vroeger niet zomaar meer uit. Dikke muren, bombastische torens. Eens kijken, wat zie ik daar? Zo, dat is een grote kist. Zou ik daar inpassen?
3: Oh nee, wat benauwd hier. Help.
0: Ai, die arme Bob. Nou, hopelijk komt hij eruit, want zometeen krijg je nog een derde en laatste hint van hem. Maar als jij nu al weet waar die is, laat het maar weten via de NPO Luister-app. En er zijn al goede antwoorden binnengekomen, kan ik je zeggen. Maar er kunnen er nog veel meer bij, want die rode hoge hoed die ligt hier voor ons op tafel en die willen we tot rand toe gevuld hebben. Henny die app net. Oh, dat vind ik leuk, Henny. Want ik draaide Azuro en hij bedankt even voor het uitzenden van Azuro, want hij appte vanmiddag al naar Bert op 5. Nou, wat leuk. Fijn, Henny, dat je het gehoord hebt en dat je ervan genoten hebt. Ja, en zo appte Jan Bouws net op. Hij zegt, is er misschien nog een plekje voor een nummer van Georges Moustaki, die Frans-Griekse zanger, componist en tekstschrijver. Nou, we hebben even gekeken in onze koffer en jawel hoor, hier is die.

0: Radio 5 sluit de zomerweken af. Dit is de muziek van de zomer.
1: Questa è la musica dell'estate su NPO Radio 5.

0: Diamant van Zucchero, een van de bekendste Italiaanse artiesten buiten Italië. Heerlijk, die combinatie van hem, die rauwe stem. En het is warm ook tegelijkertijd allemaal. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. En een rustig nummer met heel veel gevoel. En het laat horen waarom hij al zo lang een grote naam is in de wereld.
1: Y ahora, otro éxito español.
0: Niet helemaal. De plaat die ik aankondig komt niet uit Spanje, maar die komt uit Argentinië. Want Anja, zij appte ons naar de NPO Luister-app en ze wil liever niet op de radio haar verhaal doen. Maar ze heeft wel een mooi verhaal, dus ik mocht het van haar voorlezen. En ze was 20 jaar en toen ging ze een jaar studeren in Argentinië. Toen maar. En daar kwam ze in aanraking met de muziek van Mercedes Sosa.

0: Mercedes Sosa, ze was een van de belangrijkste zangeressen van Zuid-Amerika. En ze zong over vrijheid, over liefde, over armoede, over hoop, maar ook over gewone mensen en hun dromen, zegt Anja. En ze gaf een stem aan mensen die vaak niet gehoord werden. En Anja wil heel graag het nummer Corazón de Estudiante horen. Een lied over de kracht, over de dromen en over de idealen van jonge mensen. Want studenten, ja, wij zeggen vaak het zijn luie donders en laat ze beter hun best doen. Maar ze zijn niet alleen maar bezig met boeken en examens en uitgaan en feestvieren. Het zijn ook mensen die dromen. Die dromen van een andere wereld, van een betere wereld. En dat hoor je allemaal terug in het prachtige Corazón de Estudiante van Mercedes Sosa. Dankjewel, Anja.
1: Y ahora, música española en NPO Radio 5.

0: Het wordt je meteen een stuk warmer in de studio. Heerlijk, die Griekse klanken van Demis Roussos. En wat vertelde jij nou tijdens dit nummer op? Dit heeft een connectie met Nijkerk, of niet?
1: Ja, klopt. Het is me altijd bijgebleven dat Nijkerk een museum had van Demis Roussos. En ik heb het even zitten opzoeken.
0: Dat was
1: een tijdje geleden. Namelijk 10 jaar geleden is het geopend.
0: Ja.
1: In 2016.
0: Ja.
1: Naast de 91.
0: Maar waarom in Nijkerk?
1: Omdat een Nederlandse fan een initiatiefnemer daar woonde. En die bracht het helemaal naar Nijkerk toe.
0: Ja, ja, ja. Oh, okay.
1: Maar 2 jaar later sloot het alweer zijn deur. En het museum is nu weer in Griekenland.
0: Ja.
1: En er is wel nog een soort appartementengebouw genoemd naar hem. Maar is niks meer te bespeuren van Demis Roussos.
0: Dat was Demis Roussos. En toen kreeg ik ook nog een leuke app binnen van Harnie. Ze zegt, hey, ik hoor dat je plaatjes mag aanvragen. Maar niet in het Nederlands en Engels. En toen moest ik meteen denken aan Urban Threat met Sanomi. Het was een Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. En dat was in 2003. Het was geen Nederlands, het was geen Engels. Het was een verzonnen taal. Nou, we gaan luisteren, hier is die. Sanomi, Urban Threat.

0: was de tweede, het was de inzending, de Belgische inzending, hè, van het Songfestival.
1: Ja, 2003.
0: Ah ja, ja. En hebben ze gewonnen toen?
1: Ze hebben er niet gewonnen, maar ze zaten echt net naast, twee puntjes onder de winnaar. Oh. Ze werden tweede plaats.
0: Ik vond het een beetje iets IJslandsachtigs hebben. Iets een beetje zo'n Noord-Scandinavische.
1: Ja.
0: Ja, misschien komt het ook wel door de titel Sanomi. Het betekent verder helemaal niks, maar het is wel een leuk liedje.
1: Het is echt een leuk nummer.
0: Ja, en Harry is heel blij. Hij zegt, yo, dankjewel, je bent een schat. Nou, dankjewel, Jarny. Heel graag tot zo na het nieuws.
2: Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
5: Leren mediteren? Zen.nl

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
0: Vodafone Unlimited.

0: Zeeën op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10:00, door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is... Met z'n drieën erover eens. En het tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er worden nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Maar vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Buenos dias.
6: Hallo.
7: Hola.
6: Bonjour.
1: Vandaag op NPO Radio 5. De muziek van de zomer.
7: La música del verano.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

Laat mij één maat van Julien Clerc horen en ik ben meteen terug in Frankrijk. Naar Parijs, een klein cafeetje. Lange zomer, zwoele zomeravonden. Hélène is echt een mooie herinnering aan die rijke traditie van het Franse chanson.

0: welkom en fijn dat je luistert, hè? Dat, naar de avond van 5. Ik zeg wel welkom, maar we zijn natuurlijk al 2 uur bezig. Dus ja, hoezo welkom? Maar misschien ben je later ingeschakeld, dat kan. Was je nog even aan het werk, de hond aan het uitlaten, iets anders aan het doen. En plof je nu op de bank voor lekker nog een uurtje avond van 5. Ja, en Rob, het valt me op, er komen steeds de hele avond al appjes binnen van mensen die zo graag iets in het Fries willen horen. Ja. Dat is natuurlijk een officiële taal, Fries.
1: Officiële taal, hè? Dus ja, ja dan ja, eigenlijk strikt genomen zou dat dus moeten kunnen.
0: Zullen, zullen we gewoon eens kijken of we iets kunnen vinden, of we dit uur nog iets Fries kunnen draaien?
1: Ja, leuk.
0: Fries, met dan SCH erbij.
1: Fries.
0: Oké, want ja, de rest is natuurlijk allemaal dialect. Limburgs en Brabants, noem het maar op. Maar Fries is echt een officiële taal.
1: Ja.
0: Dus dan, dat zouden we mogen doen. Ja. We gaan eens even kijken in ons koffertje bij de afdeling Fries, wat we daar hebben liggen en of we dat even in kunnen plannen nog dit uur. Nou, zometeen natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1 later dit uur. Die komt uit Frankrijk vanavond. En Bob met zijn derde en de laatste hint over de plek waar die vanavond is. Veel goede antwoorden. De tweede hint die heeft het voor veel mensen heel duidelijk gemaakt. Maar misschien zit jij, ben je later ingeschakeld en denk jij van, nou, ik heb nog geen flauw idee. Moet je gewoon even lekker blijven luisteren. Is sowieso een heel goed idee, want de muziek, ja, ook dit uur is die gewoon nog anderstalig. En het is zo lekker. Morgen begint de meteorologische herfst. Zo. Ja. En iemand appte al vanavond. Ja, de avond voor kerst is kerstavond. En zei, de avond voor herfst is herfstavond.
1: Leuk bedacht.
0: Vind ik ook heel leuk bedacht. Die houden we erin.
1: En het weer doet aardig mee, moet ik zeggen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Het is donker buiten, dus ik weet nu niet of het droog is of regent. Maar het is herfstavond. We gaan die kant op. Ik hou ervan, eerlijk gezegd. Dus ik vind het helemaal niet erg. Maar ik vind het geweldig om op deze manier een fantastische zomer van 2026 af te sluiten. En we gaan nog een lekker uur doen met anderstalige muziek. Zoals deze bijvoorbeeld. Van, je kent hem, als One Way Wind. Een van de bekendste Nederlandse exporthits uit de jaren 70. De Cats maakt het origineel beroemd. Maar ook George Baker had er heel veel succes mee. Abendwind. Het brengt dat vertrouwde nummer nog meer eens, maar dan in een Duits jasje. Daar is die.

0: de dansvloer, Vanessa Paradis. Ze was pas 14 jaar toen ze in 1987 doorbrak met de Jour le Taxi. Het werd een enorme hit en het maakte van haar een tienerster. En ik dacht net, ze kan wel een zusje zijn van Sandra Kim. Die draaide in het eerste uur met Je ne chère la vie.
1: Maar die stem is inmiddels wat lager.
0: Ja, zeker. Ja. Die is iets gezakt. Want zij was 13 toen ze won. Ja. Nou, dit is Vanessa Paradis, was 14 toen ze doorbrak. Ook zo'n jongen. Maar ja, ik dacht, wie weet. Misschien zijn het ergens, is het ergens wel familie van elkaar. Is natuurlijk onzin, dat is helemaal niet waar.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Nou, vrolijk. De muziek, ik word van dit nummer, L'été Indien, niet meteen heel vrolijk. Ik vind het wel heel erg mooi. Je bent meteen weer terug bij die herinnering aan die Franse boulevard. En weet je, zo'n herinnering waarvan je denkt, oh ja, inderdaad. Ik was het alweer vergeten, maar nee hoor. Ik heb het over de liedjes van Joe Dassin. Geboren in New York, maar in Frankrijk uitgegroeid tot een grote ster. En hij zong dan wel in het Frans, maar zijn muziek had iets universeels, toch? Romantisch, melancholiek en altijd een beetje dromerig. Ik zou zeggen, ga maar eens op zoek in jouw eigen platenkoffer of in je cd-kast. Ik ga zoals eerste dit nummer draaien, L'été Indien, die Indian Summer. Maar welk nummer van Joe Dassin kan ik daarna voor jou horen? En ik hoorde zondag bij Stefan Stassen, die draaide ook iets van Joe en die liet echt allerlei platen van hem horen. Nou, een paar zijn er natuurlijk ontzettend bekend, de Champs-Élysées. Maar kijk maar eens of jij iets kan vinden. En ze zijn er, dat heb ik gehoord bij Stefan. Er zijn ook wat onbekendere platen van Joe Dassin. En wie weet. Dan ga ik, we hebben iets gevonden, hè, Rob. We hebben iets gevonden, iets Fries.
1: Ja, iets Fries, inderdaad.
0: En ik laat het aan jou om het uit te spreken.
1: Oh,
0: leuk,
1: nee,
0: hè?
1: Ik heb het opgeschreven. Ik heb het zitten opzoeken.
0: Vertel.
1: Het is van Twarres, hè?
0: Ja, het duo.
1: En dan komt-ie. Rue Jeunt in uw win.
0: Ja, nou, als je het hoort, dan herken je het meteen.
1: Ja.
0: Rue Jeunt in uw win. Hier zijn ze, Twarres.
3: Jo Harkje, naar Gerja Wolf, Marion van Vief op NPO Radio 4.

0: de dag van je afglijden in de avond van 5. Dit is de EO op NPO Radio 5.
1: Hey Gerja, lekker hoor, die avond van 5.

0: je er helemaal warm van binnen. Geweldig. Twee totaal verschillende stemmen die prachtig bij elkaar passen. Andrea Bocelli en Christina Aguilera. Somos Novios. Het is oorspronkelijk een Mexicaans nummer van Armando Manzanero, moet ik het zeggen. En die titel die betekent zoveel als Wij zijn geliefden. Ah, oh, heerlijk. Vandaar die mooie violen.
1: Waar is Bob?
0: Ja, Manouk zegt, wat leuk, ik schakel nu pas in. Leuk om te horen, al die anderstalige muziek. En Henk zegt, oh, wat een mooi nummer van Twarres. Tig gedank. Nou, heel graag gedaan. En door met de derde en de laatste hint van Bob. Dus heb je nog geen idee waar hij zich vanavond bevindt? Moet je even goed luisteren.
2: Oh, dat was me wat, zeg. Oh, gelukkig hebben ze me in dit kasteel nog kunnen bevrijden. En mocht ik ook het gebouw gewoon weer verlaten. Die belangrijke geleerde uit de 17e eeuw moest erin blijven zitten totdat hij buiten het kasteel zijn vrijheid weer kon ruiken.
0: Dat was hem. Dat waren de drie hints. En aan jou de taak om te raden waar Bob vanavond staat. Als je het denkt te weten, laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. Als je antwoord goed is, ga je in die rode hoge hoed. En dan trekken we rond 11:30. Wat zeg ik? Over een minuut of 6 trekken we daar een winnaar uit. Dus als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten.

0: Ah, geweldig. Peter Maffay und Estewa Sommer. Geboren in Roemenië, de goede man. En verhuisde als kind naar Duitsland. En daar groeide hij uit tot een van de succesvolste Duitse artiesten. En we kennen dit nummer natuurlijk ook van Rob de Nijs. En het werd Zomer. Ook een prachtige uitvoering.
1: Waar is Bob?
0: Maar ja, die is Nederlands en dat gaan we vandaag niet doen. Het is tijd voor de goede, voor de oplossing van Waar is Bob? En ik heb Trudy aan de telefoon. Goedenavond, Trudy.
2: Goedenavond, Gea.
0: Uit de Achterhoek, wat gezellig dat ik jou aan de lijn heb.
2: Ja, maar we zitten nu in Friesland.
0: Ah, oh, dus je hebt net genoten van Twarres, van blowing in the Wind, maar dan op het Fries.
2: Ja hoor, ja. De wijs is goed, maar de woorden dan...
0: Ja, nee, we hadden er zelf ook moeite mee om het goed uit te spreken. Ik spreek geen Fries helaas,
2: nee.
0: Maar we herkenden allemaal het nummer. Hey, ja. Vertel, ben je aan het kamperen? Zit je in een hotelletje, in een huisje?
2: In een camper.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja.
0: Hey, en zitten jullie nu binnen?
2: We zitten nu binnen, want het regent momenteel.
0: Oh, het regent. En het waait volgens mij ook behoorlijk.
2: Maar het waait ook, ja, dat klopt.
0: Maar jullie zitten lekker binnen met het deurtje dicht, kacheltje aan, lampje aan.
2: Nee, lampjes aan, radiootje aan.
0: Gezellig. Hey, en dan een puzzeltje erbij, of een handwerkje erbij, of een boekje erbij.
2: Een handwerkje en een puzzeltje en een spelletje.
0: Heerlijk. Ik zie het helemaal voor me.
2: Ja?
0: Ja, gezellig. Leuk hoor.
2: Ja.
0: En lekker naar de radio aan het luisteren.
2: Ja.
0: Hey, en wat vind jij van al die nummers, anderstalige nummers die langskomen?
2: Die vind ik heel leuk.
0: Ja, hè?
2: Vind ik echt heel leuk. Ik versta ze niet, maar de wijs en dan weet je wel wat voor een ander liedje, een normaal liedje het is.
0: Ja, klopt.
2: Maar het is wel heel leuk.
0: Ja, en vaak voel je wel een beetje waar het over gaat, hè? Dat vind ik ook zo mooi. Nou, hey, en ondertussen spelen we natuurlijk ook Waar is Bob? En jij denkt te weten waar die staat.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Slot Loevestein in Poederooien.
0: Och, want hij was natuurlijk de hele zomer was hij op pad. Hij was mee naar Amerika, Canada en Mexico met de WK. En daarna ging hij ook nog heel ver naar door.
2: Australië.
0: Precies. En hij is eindelijk...
2: Nieuw-Zeeland.
0: Volgens jou is hij dus eindelijk weer een beetje dichter bij huis.
2: Want de eerste had ik gemist.
0: Ja.
2: En ik hoorde de tweede. Ik zei, nou, dat kan niet anders dan Slot Loevestein zijn.
0: Nou, we gaan het eens even checken. Hier komt Bob met de oplossing.
2: Oké.
3: De plek waar ik ben is... Slot Loevestein bij Poederooien.
0: Ja hoor. Helemaal goed.
2: Ja.
0: Nou, de waterfles vanavond van 15 komt jouw kant op. We sturen hem naar de Achterhoek. En dan het duurt wel even voordat hij er is. Hoor. Dus ik denk dat je dan wel weer terug bent.
2: Dat weet ik niet.
0: Nou.
2: Als hij 6 weken wegblijft.
0: Oh, zo. 6 weken. Wow, hé. Nou ja, het is je gegund. Ik zou zeggen, geniet er lekker van samen.
2: En, gaan we doen.
0: Ik wens je nog hele fijne vakantie en fijne avond nog, hè.
2: Ja hoor, dankjewel.
0: Okay.
2: Van
0: hetzelfde
2: en een goede uitzending.
0: Dank, dag Trudy.
2: Doei.
0: Dag. Terug naar Frankrijk. Naar Michel Fugain. Une belle histoire. En het blijft een prachtig verhaal.

Gilbert Bécaud. En 7 september, dan is de stad weer. De Parijs is weer van de Fransen. Prachtig nummer. Zometeen 2 nummers van Joe Dassin. Maar eerst Cliff Richard en The Shadows op het Spaans.

0: liedje wat met één woord eigenlijk alles zegt. Kithas, Kithas, Kithas. En dat betekent zoveel als perhaps, misschien. Cliff Richard and the Shadows hoorde je.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond Joe Dassin. Zijn kracht zat hem in het feit dat hij gewone verhalen kon veranderen in kleine filmpjes. Als hij voor je zingt, dan zie je het voor je. Of het nou over de liefde gaat, over afscheid, over verlangen of over het leven zelf. Hij overleed veel te jong, in 1980, op 41-jarige leeftijd. Maar zijn muziek is nooit verdwenen, gelukkig maar. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen van Joe Dassin. Maar eerst, je hoort hem al op de achtergrond, L'été Indien. De grootste zomerhit ooit voor Joe Dassin.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Wat een heerlijk vrolijk nummer van Joe Dassin. C'est la vie, Lily. En dit was hem, de zomer van 2026. Hij is officieel ten einde.
1: Ja, maar volgend jaar is er weer een, hè?
0: Ja, ik geloof het ook, hè? Zelfde zender, zelfde tijd.
1: Ja.
0: Beginnen we gewoon weer lekker in het voorjaar en bouwen we het op naar de zomer. Het was ontzettend genieten vandaag, vond ik, als afsluiting van die heerlijke zomer van 2026.
1: Ja.
0: Fijn dat, dat jullie er ook zo van genieten, want aan de appjes te zien is er echt genoten vandaag van al die anderstalige liedjes. Heel veel ook herkend uit het Nederlands, originele van het Nederlands. En we gaan het gewoon inderdaad, ik denk dat er een nieuwe traditie is geboren vandaag.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, hè? Ja, we gaan het nog evalueren en dan gaan we meenemen. Een nieuwe traditie is geboren. Morgenavond, dan ben ik er gewoon weer. Jij niet, hè? Jij bent er volgende week maandag weer?
1: Volgende week maandag weer. Ja,
0: tot dan in elk geval. Morgenavond ben ik er weer. Staat Bob weer op een bijzondere locatie ergens. En gaat de avond van 5 douche natuurlijk ook weer aan voor shower power. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van die muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou nog aan het werk gaat zometeen, of je gaat je ogen dicht doen voor een welverdiende nachtrust, Rob en ik, wij wensen jou het allerbeste van deze nacht. Ik hoop dat het een fijne, rustige, goede nacht voor je mag zijn. En je weet het, hè, ook dat verandert niet. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Kan maar zo gebeuren. Eén ding is zeker, mensen. Je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast de kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hey, is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is middernacht, het begin van dinsdag 1 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief en zijn samenwerking met Mitterrand was moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand gesticht is en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Édouard Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu dan toch mogelijk. Dan nog het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.